0: NPO Radio 2.
1: Het is 3:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. En vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 aangehouden die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Feurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

kom ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS in Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. En ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2, top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 5:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog. Het is 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2, top 2000 dossier.

0: Radio 2. 6:00, Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. En daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. Vanochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismael Topper, dankjewel.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: En weet je wat ook fun is?

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: De thee van Panas.
3: Heel mooi, Panas.

0: All Starship te horen hier. En ja, gezelligheid. Ik hou ervan. Ja, een duo waar niemand van dacht dat het zou gebeuren. Oh, ik moet dat toch echt aan je laten horen.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Panna's.
0: Goedemorgen. Ja, na dit fragment te horen, hoop ik dat het een goede morgen is zonder zorgen, topper.

Hoe bedoel je, Ray en Alicia Keys hebben samen opgetreden? Hoe bedoel je dat ze elkaar kennen? Hoe bedoel je dat artiesten hun stembanden samenbundelen en onze oren zegenen met dit soort geluiden? Ja, het gebeurt steeds vaker en ik hou er heel erg van. En om eerlijk te zijn was ik Alicia Keys ook wel eventjes uit het oor verloren. Dus dankzij dit optreden hebben we haar gouden stem ook weer in ons slakke huis. En om die reden is mijn deeltrack van vandaag Falling. Welke deeltrack wil jij horen? Vertel ook even waarom je die track wil horen. Welk gedeelte van die track vind je leuk? Is het is het instrumental? Is het verhaal erachter wat jij zelf hebt vastgeplakt aan dat nummer? Ja, en mocht je niks muzikaals te delen hebben, dan mag je ook een mededeling droppen over je dag. En dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Ah!

Hoe bedoel je, Ray en Alicia Keys hebben samen opgetreden? Hoe bedoel je dat ze elkaar kennen? Hoe bedoel je dat artiesten hun stembanden samenbundelen en onze oren zegenen met dit soort geluiden? Ja, het gebeurt steeds vaker en ik hou er heel erg van. En om eerlijk te zijn was ik Alicia Keys ook wel eventjes uit het oor verloren. Dus dankzij dit optreden hebben we haar gouden stem ook weer in ons slakkenhuis. En om die reden is mijn deeltrack van vandaag Falling. Welke deeltrack wil jij horen? Vertel ook even waarom je die track wil horen. Welk gedeelte van die track vind je leuk? Is het is het instrumental? Is het verhaal erachter wat jij zelf hebt vastgeplakt aan dat nummer? Ja, en mocht je niks muzikaals te delen hebben, dan mag je ook een mededeling droppen over je dag. En dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Ah!

is mijn deeltrack van vandaag, Falling. Welke deeltrack wil jij horen? Vertel ook even waarom je die track wil horen. Welk gedeelte van die track vind je leuk? Is het is het instrumental? Is het het verhaal erachter wat jij zelf hebt vastgeplakt aan dat nummer? Ja, en mocht je niks muzikaals te delen hebben, dan mag je ook een mededeling droppen over je dag. En dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Ah!

0: Via de NPO Luister-app kun je altijd een mededeling laten weten over je dag, over het leven. En ik vind het altijd zo leuk dat ja, er zijn ook mensen die zich vergissen over de dagen. En die dan denken dat Jan Willem en Jeroen er zijn. Die zijn er altijd van maandag tot en met vrijdag. Echt toppers hoor. En strijders dat ze dat altijd doen. En met zoveel energie. Ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel respect ik voor mijn collega's heb. Maar er is dus één iemand die dan ook een berichtje stuurt. En dat is Joke. En Joke die ligt op dit moment in het ziekenhuis. Ze heeft een longontsteking en een paar andere complicaties van een eerdere operatie die ze heeft gehad. En ze luistert nu naar de radio om op die manier toch een beetje haar gedachten te verzetten. En ja, zij dacht dus dat die twee er waren. Die zijn er dus niet. Maar ik vind het toch wel mooi dat onze paden elkaar dan zo kruisen. Want Joke, ik denk dat jij toch wel echt via deze weg ook een virtuele knuffel nodig hebt. Omdat ze plotseling weer in het ziekenhuis terecht is gekomen. Dus alles gebeurt met een reden. Ik hoop dat ik vanuit deze kant jou heel veel positieve energie toe kan sturen. Want ik weet hoe het is om dat niet te ontvangen. Ja, ik weet hoe dat voelt. En ja, ik krijg zelf meteen ook die energie terug, namelijk met dit bericht.
1: Lieve Thomas, weet dat ik echt heel veel aan je denk. En ik hoop dat je je snel weer helemaal fijn en fit en gelukkig kunt voelen. Zonder pijn en zonder ongeluk. Want je verdient zoveel meer.
0: En dat is zo ontzettend lief. Wij zijn hier eigenlijk op de radio elk weekend helemaal verstopt in de vroege ochtend. En ja, weet je, het is heel gek, want we zijn allemaal vreemden van elkaar. Maar we kennen elkaar allemaal heel erg goed. Ik merk dat ik met jullie als luisteraars echt een ontzettend mooie band heb gecreëerd. Dat er op een random zaterdagochtend Sanne mij een berichtje stuurt met dat ze aan mij denkt. Dat ik aan Joke denk op dit moment. En misschien is er nu iemand die niet van zich laat horen, maar die denkt, ik wil ook dat er aan mij gedacht wordt. Bij deze, je hebt misschien geen bericht gestuurd om welke reden dan ook. Ik denk ook aan jou en ik ben blij dat je er bent. Om welke reden je dan ook nu wakker bent op dit moment. Of dat om een vrolijke reden is. Omdat je op weg bent naar Schiphol om op reis te gaan. Of omdat je in het ziekenhuis ligt. Omdat je thuis bent. Omdat je je eenzaam voelt. Omdat je er doorheen zit. Misschien zit je in de gevangenis. Ik weet niet waar je bent. Wat je aan het doen bent. Misschien ben je aan het werk. Maar weet dat er mensen zijn die aan je denken. En vanuit deze kant wil ik dat ook aan jou zeggen. Je mag er zijn.
2: De deeltrek.
0: En muzikaal gezien kunnen we ook allemaal beter tot elkaar toe groeien. Dus je mag een liedje aanvragen. En Nico die heeft dat ook gedaan.
3: Goedemorgen Thanas. De deeltrek van vandaag zou wat mij betreft moeten zijn. Ik dans, dus ik besta van het goede doel. Gisteren traden ze live op het goede doel op Kader Rock in Den Haag. En het was geweldig. Ze hebben het nog steeds. Het was fantastisch. Het hele plein danste mee met Ik dans, dus ik besta.
0: Het is mooi hè, dat de titel is van de track en dat mensen ook de titel een eer doen door daadwerkelijk

mensen uitschelden, anders ga je dood. Dat zei iemand op TikTok. Nou, het is geen geweldige bron natuurlijk, maar elk excuus om af en toe te schelden, ja, dat neem ik gewoon graag mee. Volgens haar kan onderdrukte woede auto-immuunziektes veroorzaken. En al die opgekropte frustraties zouden dan ook je immuunsysteem verzwakken, je hormonen verstoren. En ja, sorry hoor. Wetenschappelijk is er wel aangetoond dat langdurige stress en het onderdrukken van emoties invloed kunnen hebben op je lichaam. Chronische stress verhoogt bijvoorbeeld je cortisol. Dat kan op termijn effect hebben weer ook op je immuunsysteem en je hormonen. Maar ja, goed, die auto-immuunziektes die ontstaan ook door veel meer opgekropte dan veel meer factoren dan alleen opgekropte woede. Dat is natuurlijk ook zo. Dus het hoeft ook weer niet te betekenen dat mensen uitschelden helpt om gezond te blijven. Dat konden we allebei eigenlijk ook wel raden. Maar dat gescheld in het verkeer was blijkbaar wel gewoon preventieve zorg. Dus ja, je hoeft in ieder geval je daar niet schuldig over te voelen. Dus wat mij betreft, gooi die vinger in de lucht en toeter 2 keer. Ga ervoor, zit ervoor klaar en doe het. Gooi het eruit, gooi het eruit, gooi het eruit!

Ik kan mij niet voorstellen dat er op dit moment kinderen in de auto zitten en dat verhaal van net hebben gehoord, toch? Zo ja? Dat geldt niet voor jullie. Ja, tenzij je hele creatieve scheldwoorden van je ouders hebt geleerd. Dan ben ik wel benieuwd wat je hebt geleerd van je ouders. Ja, laten we dat doen. Welke scheldwoorden heb jij geleerd van je ouders? Kinderen. Alleen kinderen.

0: Ik denk dat de kinderen aan het slapen zijn. Weet je, soms krijgen we berichten van ouders van... ja, dat mag je echt niet zeggen, je beïnvloedt mijn kinderen. Dus ik was benieuwd of de kinderen ook beïnvloed worden door de ouders... en wat ze dan van die ouders leren. Je kan mij niet vertellen, als jij jouw kleine teen stoot tegen een tafel... dat je dan niet iets roept wat jouw kind kan overnemen. Dan kan je mij niet wijsmaken dat jij nooit hebt gescholden... in het bijzijn van je kind. Je kan het proberen. Als ik ooit ouder mag worden, dan wil ik dat ook doen. Dan wil ik ook proberen om beter te zijn... Maar op de, ja, weet je, vroeg of laat leren ze het toch wel. Of dat nou van het internet is of van scholen. Maar die kinderen die slapen. Dus er is wel één moeder die een bericht stuurt. Die zegt, hoi dan, als mijn kinderen zijn heel creatief in het bedenken van scheldwoorden. Zo introduceerde mijn oudste dochter een aantal jaar geleden het scheldwoord naakte pielrat. En piel sloeg op het geslachtsdeel van een vent. Ik vind die wel leuk. Die houden we erin. Dankjewel.
1: Elke maand ontdek je bij de thee van Tanas de hit van morgen. Deze maand is...
0: I Love Life van Bakermat en Rani.
1: De tip van thee.
0: En dit nummer is naar mijn optiek alles wat je nodig hebt in de aanloop naar de zomer. Oké, de temperaturen zijn iets aan het dalen, maar de vibe zit er gewoon in. De tekst van dit lied gaat namelijk over het gevoel dat je iemand nodig hebt om je goed te voelen. Maar dat je daar langzaam anders naar gaat kijken. En uiteindelijk laat je dat dus los en wordt het weer wat lichter in je hoofd. En met die herkenbare saxofoon en Sunshine on My Mind... ja, krijg je eigenlijk al meteen dat relaxte zonnige gevoel te pakken... ook al zijn de temperaturen er niet naar. Deze hele maand tijdens de thee van Tanas vieren we dat gevoel en het leven. Geniet ervan, zou ik zeggen.
1: Elke maand ontdek je bij de thee van Tanas de hit van morgen. Deze maand is...
2: Bakermat en Rani, I Love Life.

0: Joe Cocker, Summer in the City, te horen hier op NPO Radio 2. Zometeen gaan we het hebben over wat kun je doen als je ziet dat iemand onrecht wordt aangedaan of wordt buitengesloten. Wat kun je doen als je ziet dat iemand onrecht wordt aangedaan of wordt buitengesloten? Of heb je in het verleden het wel eens niet gedaan en denk je nu had ik het maar wel gedaan? Ook dat is welkom allemaal via de NPO Luister-app. Wat we precies gaan bespreken, dat vertel ik je natuurlijk allemaal zo.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
7: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
13: Hakje dag!
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.

0: NPO Radio 2.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranjevrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Door die uitslag en die van Oranje zakt het Nederlands elftal van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival zelf noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen niet wilden meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zonden sommige landen het evenement helemaal niet uit. Het weer dan nog. Droog, maar vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking. In de middag valt er op steeds meer plaatsen regen en vooral in het oosten en noordoosten is kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags dan af en toe zon. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michel Topper, dankjewel. Ster.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: over een volwassen onderwerp gaan hebben, gaan we nog even terug naar het kinderachtige onderwerp. Want ik krijg echt een heel leuk audiobericht binnen van Camerara.
1: Hey Thomas, goedemorgen. Je vroeg net over kinderen en schelden. Ik bedenk me opeens, mijn dochter heeft tot aan haar, nou ik denk 12e, gedacht dat de naam van de meeuw kutmeeuw was. We wonen namelijk vlakbij de kust, je hoort hem op de achtergrond. En we hadden nestjes in de straat. Dus telkens als we naar buiten gingen, werden we aangevallen door die kutmeeuw. Fijne uitzending, dag.
0: Wacht even, ik wil nog een keer dat gedeelte horen die meeuw.
1: Toen van de meeuw, kutmeeuw was. Wij wonen namelijk vlakbij de kust, je hoort hem al op de achtergrond. En we hadden nestjes in de straat. Dus telkens als we naar buiten gingen, werden we aangevallen door die kutmeeuw. Fijne uitzending, dag.
0: Geweldig, ik hou ervan, dankjewel. Terug naar het volwassen onderwerp beloofd, want van de week was er veel ophef rond een pizzatrip voor influencers.
2: Goedemorgen, Bakkie doen.
0: Ja, een influencer die op het laatste moment mee mocht, vertelde achteraf dat ze tijdens de reis door meerdere bekende influencers zou zijn gepest. Ja, volgens haar speelde mee dat ze minder volgers had en eigenlijk als reserve was uitgenodigd. Zo zou tegen haar zijn gezegd dat ze het niet verdiende om mee te gaan, niet bij de groep zou horen en niet hun bloedgroep was. Ja, en wat mij opvalt, het lijkt erop dat weinig mensen het op dat moment voor haar opnamen. Ja, wellicht omdat ze bang waren zelf buiten de groep te vallen, minder cool te zijn. En ja, je zou denken, oh, minder cool zijn? Zijn het dan middelbare scholieren dan? Als? Nee, het zijn gewoon volwassenen van boven de 25. Ja. Ja, gelukkig kreeg ze op social media daarna juist heel veel steun. En nu ook wel weer backlash, omdat ze dingen in het verleden heeft gedaan die niet goed te praten vallen zijn, maar die ze wel weer heeft hersteld door, ja, gewoon de community dingen te doen. Haar straf uit te zitten en heel veel reflectie te doen, therapie te nemen. Ja, weet je, ik vind dat ook weer een gek verband om te trekken. Als jij iets verkeerd hebt gedaan als pestkop, dan moet je daar verantwoordelijkheid voor nemen en niet iets erbij halen wat een ander in het verleden heeft gedaan. Hoe bedoel je? Zoek je een excuus om te pesten? Dat is jouw ding. Dat stukje moet je bij jezelf houden. Nou goed, toevallig werkt de regering uitgerekend nu ook aan een nieuwe wet om pesten en geweld op scholen beter te gaan. En ik moet zeggen, halleluja, het werd eens tijd. Ik ben zelf 12 jaar lang gepest. Destijds was er helemaal geen regelgeving. Zet er maar regels op. Ga mensen maar straffen die pesten. Ja? Ga het maar voor zijn dat het escaleert, dat iemand zijn woede helemaal moet doen opkorpen en uiteindelijk zelf als gepeste boos wordt en ontploft en daarna als niet meer als slachtoffer wordt gezien, maar als, ja, waarom ben jij gaan? Daarna juist heel veel steun en nu ook wel weer backlash, omdat ze dingen in het verleden heeft gedaan die niet goed te praten vallen zijn, maar die ze wel weer heeft hersteld door, ja, gewoon de community dingen te doen. Haar straf uit te zitten en heel veel reflectie te doen, therapie te nemen, ja. Weet je, ik vind dat ook weer een gek verband om te trekken. Als jij iets verkeerd hebt gedaan als pestkop, dan moet je daar verantwoordelijkheid voor nemen en niet iets erbij halen wat een ander in het verleden heeft gedaan. Hoe bedoel je? Zoek je een excuus om te pesten? Dat is jouw ding. Dat stukje moet je bij jezelf houden. Nou goed, toevallig werkt de regering uitgerekend nu ook aan een nieuwe wet om pesten en geweld op scholen beter te gaan. En ik moet zeggen, halleluja, het werd eens tijd. Ik ben zelf 12 jaar lang gepest. Destijds was er helemaal geen regelgeving. Zet er maar regels op. Ga mensen maar straffen die pesten. Ja? Ga het maar voor zijn dat het escaleert, dat iemand zijn woede helemaal moet doen opkorpen en uiteindelijk zelf als gepeste boos wordt en ontploft en daarna als niet meer als slachtoffer wordt gezien, maar als, ja, waarom ben jij gaan ontploffen dan? Dat jij had niet moeten ontploffen. Hoe bedoel je?

werd het tijd. Ik ben zelf 12 jaar lang gepest. Destijds was er helemaal geen regelgeving. Zet er maar regels op. Ga mensen maar straffen die pesten. Ja? Ga het maar voor zijn dat het escaleert. Dat iemand zijn woede helemaal moet doen opkorpen. En uiteindelijk zelf als gepeste boos wordt en ontploft. En daarna niet meer als slachtoffer wordt gezien. Maar als, ja, waarom ben jij gaan ontploffen dan? Dat jij had niet moeten ontploffen. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Nou goed, je hoort het al, een spraakmakend onderwerp. Ieder weekend bespreken we dat en vandaar dus dat we het vandaag hierover gaan hebben. En daarom ben ik benieuwd, wat kun je doen als je ziet dat iemand onrecht wordt aangedaan of wordt buitengesloten? Want zoals je dus hoort, gebeurt het los van op scholen ook onder volwassenen. En wie weet helpt zo'n tip een ouder, een volwassene of een kind zelf? Praat mee via de NPO Luister-app.

0: op NPO Radio 2. Vandaag is het onderwerp van de dag. Wat kun je doen als je ziet dat iemand onrecht wordt aangedaan of wordt buitengesloten?
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Van Anoniem krijgen we een berichtje. En die zegt, ik ben zelf slachtoffer van deze cultuur. En ik verbaas me erover hoe mensen zo met elkaar bezig zijn. Ja, dat is ook zo. En wat doe je dan tegen dit soort mensen? Nou, Matthijs die zegt, ik stond een keer bij de flessenautomaat te wachten. Er stond een oude vrouw en twee jongens van kleur. En de vrouw vroeg aan beide of ze Nederlands konden. Ze keek me aan, ze zei, natuurlijk niet. En ik werd zo boos op haar, want het is gewoon racisme. En zulke dingen moet je gewoon niet doen. Je moet opkomen voor andere mensen. En die mensen die van een andere generatie komen, laten merken dat dit niet oké is. Dat ze er vroeger mee wegkwamen, dat was omdat er toen onwetendheid was. Maar dat betekent niet dat anno 2026 die onwetendheid nog steeds stand moet blijven houden. En dat mensen zich onprettig moeten voelen om wie ze zijn. Wie ben jij om naar een anders huidskleur te kijken? Inderdaad, chapeau. En dit is een hele moeilijke, hè? Dit is echt een moeilijke. Want vaak als je in discussie wil gaan met mensen die jou echt niet begrijpen, of dat je het opneemt voor een ander, dan willen ze best wel vaak met jou gaan matten. Of dan willen ze een hele discussie met jou aangaan. Maar het feit dat jij dat aan de kant durfde te zetten en er echt wat van hebt gezegd, dat zegt wat over jou. Je bent niet de enige. Jennifer die doet dat ook. Ze zegt zowel in real life als op social media. Een tante van mij die had op Facebook een bericht van een oom van mij, heel respectloze reactie geplaatst. Ik had daar gewoon onder de oog van de familieleden op gereageerd en die tante even duidelijk gemaakt wat ik van haar gedrag vind. Sterk hoor. Durven opkomen voor jezelf en voor een ander. Want jij weet hoe het voelt om onrecht aangedaan te worden. En om die reden het op te nemen voor een ander, omdat je niet wil dat een ander datzelfde leed meemaakt en doormaakt, dat zegt wat over jouw sterke karakter. Dank

0: up for free. Er komen wat reacties binnen in de NPO-lijsten-app met je klinkt boos en agressief en wie ben jij om mensen op te voeden? Ik ben helemaal niemand. Ik ben ook helemaal niet agressief. Absoluut niet. Maar het is wel een onderwerp wat me nou aan het hart gaat. Omdat ik net ook vertelde, als persoon die 12 jaar lang gepest is, om te zien dat het nog steeds stand houdt. Om te zien dat volwassenen dit nog steeds doen. Want ik heb zowel het in mijn jeugd als op volwassen leeftijd meegemaakt. En om te zien dat dat nog steeds een ding is. En dat mensen elkaar zo kwellen. Dat raakt mij. Ik word er niet agressief van. Ik zal nooit een ander willen opvoeden. Ik zal wel een ander willen inspireren om goed te zijn. Want een compliment geven aan een vreemde, een glimlach geven aan een vreemde, dat kan zo erg iemands dag op een positieve manier beïnvloeden. Waarom zou je met zo'n simpele daad het niet op die manier doen en ervoor kiezen om een vervelend mens te zijn? Ik wil niemand daarmee opvoeden. Maar om een beetje positiviteit in het leven te verspreiden, ik vind dat dat het minimale is wat je als mens mag en kan doen. Sorry als het jou kwelt dat ik dat op die manier probeer te doen, maar geloof mij maar dat het uit een goed hart komt. Het weer. Er zijn eerst zonnige perioden. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Gaan we over op de NOS headlines van 7:30, verzorgd door Lieselotte Thomas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. In Rotterdam is gisteravond laat een voetganger aangereden door een tram en overleden. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Roemenië ontdekte gisteren een drone en nam zelf contact op met Oekraïne. En dat land zei toen dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen, wat dus ook gebeurde. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Het is het eerste verlies onder bondscoach Arjan Veurink. Volgens hem ontbrak het niet aan inzet, zei hij na afloop.
2: Alleen ik vond ons vrouw heel erg slordig. En door onze eigen fouten laten we Ierland iedere keer in de wedstrijd komen. Nou ja, dat is onnodig. En ik vond ons gehaast ook aan de bal, zeker in de eerste helft. En er zijn nog steeds wel een aantal goede momenten hoor, waarop we doorkwamen. Maar goed, dat hielp niet om in de wedstrijd te komen, laten we het zo zeggen.
1: Door de overwinning van Frankrijk op Polen eerder op de avond zakt Oranje naar de derde plaats in de groep en daarmee hebben ze een rechtstreekse plaatsing voor het WK niet meer in eigen hand.
0: O jee, heftig allemaal. Ja, Lieselotte Topper, dankjewel. Hoe goed herken jij liedjes uit een vertaling? Ja, 3 Engelstalige hits zijn zonder muziek via Google Translate naar het Nederlands vertaald. En raad je er 2 goed, dan win je een Thee van Tannas autogeurhanger. Denk ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten. Dit is wat je kan verwachten.
3: Veelkleurig, veelkleurig, veelkleurig. Ik zie alle kleuren in jou.
0: Veelkleurig, veelkleurig, veelkleurig. Ik zie alle kleuren in jou. Je aanmelden voor dit spel kan via de NPO Luister app door het woord Nederland in te sturen. NPO Radio 2. Vind je dat te veel moeite?

0: Don't stand so close to me. De police, het horen hier door jouw speakers op deze vrolijke zaterdagochtend.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Niks is lekkerder dan wanneer je vroeg opstaat en dat je het al vervelend vindt dat het zo vroeg is, maar dat je dan de deur uitgaat, langs een bakker komt en dan die heerlijke geur van vanille ruikt. Ze zeggen dat het een van de meest gelukmakende geuren zijn die er bestaan. Van waar mensen dus gelukkig van kunnen worden als het gaat om de kleine dingen in het leven. En ik denk dat die geur ook hangt bij Eline. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent een soort Indonesische cake aan het bakken.
3: Ja, ik ben Indonesische cake aan het bakken, ja.
0: En
3: ja,
0: waar komt de inspiratie vandaan om het uitgerekend die cake te pakken?
3: Ja, ik als hobby. Dus ik denk, nou, mijn vriendin vraagt het. Oh ja, kan je cake bakken voor iemand anders? Dus ik denk, nou, ik zal even proberen. Dus, en ik ben aan het oefenen. En vanochtend dacht ik, nou, ik ga gewoon deze auto maken. Dus vandaar.
0: Goed, wat lief. Ik wil ook zo'n vriendin als jij. Dat ik zeg, hey, ik heb zin in cake. Wil jij dat als hobby, wil jij dat voor mij maken? Dat jij zegt, ja hoor, dat wil ik wel. Dat heb ik echt nog nooit gehoord.
3: Ja.
0: Nou, leuk. Nee.
3: Ja.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Je mag later als je wil een foto sturen via de NPO Luister-app. Dan kunnen we in ieder geval via het plaatje meegenieten. En krijgen we de calorieën ook niet binnen.
3: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
0: Je speelt mee met Even Google Vertalen. Het spel werkt als volgt. Ik heb 3 Engelstalige tracks voor je die vertaald zijn door Google naar het Nederlands. Aan jou de taak om er minimaal 2 van de 3 goed te raden. Dan win je een thee van Tannes Auto geurhanger en dan ruikt je huis.
3: Oh jee. Ja, oh, ja.
0: Los van je cake ook nog eens naar vanille van zo'n geurhanger. Maar lukt het je niet, dan is er geen stress, want dan mag je alsnog kiezen welk van de 3 nummers we gaan draaien. Eline, ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Niemand is zo dapper als jij. Je houdt je staande. Een miljoen verschillende stemmen die je proberen te breken. Luister gewoon naar 1 die in jezelf en soldaat aan. Ga door. En soldaat aan en soldaat aan.
0: Het einde geeft het heel erg weg.
3: Ik zeg soldier on. Soldier on.
0: Inderdaad, van Direct, daar waren we naar op zoek. De eerste die is binnen, nu de volgende.
1: Ik voel het vanavond in de lucht, ik ben op een plek waar ik thuis hoor. Mijn hart staat wijd open en we schreeuwen het uit. Deze wereld is ons thuis.
0: Ook het einde weer, in dit fragment, ook weer het einde. Het zit hem echt daarin.
3: All the world, ja, iets met world, maar... Ja.
0: Wat is de wereld?
3: Geen idee.
0: Nee?
3: Jammer.
0: Ja, je zingt er wel lekker mee. Douwe Bob met This World's Our Home. Maar geef niet, ik heb er vertrouwen in dat je het laatste fragment, waarmee je dus die thee van Tannes Auto geurhanger en het liedje mag bepalen, goed gaat raden. Komt-ie.
1: Alles is nieuw, wat ik zie, nu begrijp ik het pas echt. Er is meer dan ik ooit wist. In dit perspectief, ik zie alle kleuren in jou. In dit perspectief, ik zie alle kleuren in jou. Veelkleurig, veelkleurig, veelkleurig, ik zie alle kleuren in jou.
3: Multicolor? Sonia?

0: Ja.
1: Die is ook correct. Ja, en vandaag spelthema is Nederland. Je hoorde daarom drie verschillende Nederlandse acts. Hun muziek is vaak Engelstalig, maar ze horen tot onze muzikale trots en vertegenwoordigen ons kikkerlandje met succes
0: op
1: het internationale podium. Dus daar zijn we trots op. Topper, je gaat er vandoor met de thee van Tan als autogeurhanger. En je mag zeggen welk van de drie nummers ik mag draaien, dus zeg het maar.
0: Direct natuurlijk. Ik ben gek op Direct.
1: Jij bent gek op Direct? Ja, ja, waarom ben je gek op Direct?
0: Ja, wij gaan straks ook in Concept at Sea gaan we ook Direct zien.
1: Oh, wat leuk!
0: We hebben ook een paar keer Direct gezien dus vandaag.
1: En die muziek, dat raakt je gewoon altijd?
0: Ja, zeker. Dat is een goede band.
1: Nou, super. Nee, ik ben super blij dat jij blij bent. Die thee van Tan als autogeurhanger, die komt jou komt op als jij mij belooft dat jij een stukje taart neemt namens mij.
0: Ja, is goed.
1: Fijne dag!

Ik kan het gewoon door blijven zingen en zingen. Suzanne Vega hoorde je net hier op de radio. Zo meteen muziek van Bruno Mars naar Mr. Mister met Kitty.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Doe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank... Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: voor je vakantie vind je bij Bol. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Een extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Zoals beloofd hoor je zo meteen Bruno Mars, maar ook Alanis Morissette staat voor je klaar na het NOS Journaal. Van 8 uur, verzorgd door topper Lieselot Thomassen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. In Armenië zijn morgen verkiezingen en premier Pashinyan geldt nog altijd als favoriet voor de winst. Hij wil afstand nemen van Rusland en een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. Maar daarvoor is een grote meerderheid in het parlement nodig, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp.
7: De overwinning die kan Pashinyan niet ontgaan. De grote vraag is hoeveel procent hij zou krijgen en of hij bijvoorbeeld een constitutionele meerderheid zou kunnen krijgen in het parlement. Want die heeft hij dan weer nodig om bijvoorbeeld een referendum te kunnen organiseren over wijzigingen van de grondwet en dat soort dingen.
6: Intussen bemoeit Rusland zich ook met de verkiezingen met boycotts en steun aan pro-Kremlin-partijen. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. Ook deze jager ziet er veel de laatste jaren.
8: Probably for the last 5-6 years, this really made big comeback, especially peri-urban. We do get pockets in rural areas, but peri-urban is the space where we really concentrate on and we see in massive numbers, bounce backs.
6: En zoals bekend, de konijnen planten zich razendsnel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Maar dat bedrag kan volgens deskundigen oplopen tot 1,2 miljard euro per jaar als die plaag niet wordt aangepakt. Naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend omdat een aantal landen niet wilden meedoen vanwege de deelname van Israël. En sommige landen zonden het evenement ook niet uit. Het weer, eerst zonnige periode. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In het oosten valt heel veel regen. Het wordt 17 tot 20 graden.
5: Lieselot Topper, dank je wel.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
12: Medicijn? Het is maar een neusspray.
13: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
5: En
10: En dit weekend extra goedkoop. Galia Kantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
14: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
15: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhandoek.
17: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
18: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
19: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
20: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
21: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
20: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
21: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.

0: was Stef Keesje voor met het nummer van The Smiths.
1: How soon is now van The Smiths.
0: Oftewel, wanneer is het eindelijk mijn beurt? Ja, het nummer raakt een gevoelige snaar bij mensen dat heel veel mensen kennen. Het verlangen naar liefde, erkenning en de frustratie als dat maar niet lukt. Alsof iedereen al gekozen is en jij nog steeds in de wachtruimte zit zonder dat iemand je naam roept. Zo voelt dat dan. Maar er is niet één moment waarop jouw beurt ineens begint. Het gaat volgens liefdesexperts minder om gekozen worden en meer om zelf klaar te zijn om te kiezen. Niet perfect natuurlijk, maar wel stevig genoeg om jezelf te blijven en niet alleen een leegte te vullen met de eerste en de beste die langsloopt. En ja, helaas, doe je oren dicht, want daar komt ie. De clichés hierover, die zijn gewoon waar. Niet omdat het universum ineens meewerkt, maar omdat je houding verandert. Je gaat anders kijken, andere keuzes maken. En je valt minder snel door iets wat eigenlijk niet bij je past. En precies dan lijkt het alsof je opeens het laat gebeuren, terwijl je zelf al een tijdje ernaartoe aan het bewegen was. Dus ja, wanneer is het nou jouw beurt? Nou, waarschijnlijk niet op het moment dat je het hardste naar op zoek bent, maar ergens dus onderweg, wanneer je er net iets minder afhankelijk van bent geworden. Dan is ineens het moment. En ja, dat is misschien niet het romantische antwoord waar je op hoopte. Zeker in verband met dus de clichés, waar ik zelf ook niet altijd van hou. Maar het is spijtig genoeg dus wel degene die verrassend vaak klopt. Vervelend, maar wel waar.
2: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt?
3: Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je jouw vraag wel in Vraag.
2: Vraag maar raak.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: De thee van Tannas.
1: Oh, dames, had jullie eens horen van Tannas?
3: NPO Radio 2.

Mike Rutherford zei ooit dat dit nummer best wel simpel is. En met een verdrietige tekst, waardoor het lied helemaal niet zo verdrietig aanvoelt. En misschien is dat ook wel waarom deze hit zo goed werkt. In Europa dan, en vooral in Nederland. Want in Amerika scoorde het net wat minder goed dan dat het hier doet. En een heleboel mensen die vinden het leuk, want dat zien we dat via de NPO Luister app. Ben die zegt, ah, oh, wat een mooi nummer is dat toch. Je hoorde net Over My Shoulder van Mike and the Mechanics op NPO Radio 2. Zo direct staat onder andere Marvin Gaye voor je klaar. En Tammy Terrell met Ain't No Mountain High Enough. Lekker karaoke zingen in de auto met wie je ook zit. En ben je alleen, dan kan dat altijd met je tweede persoonlijkheid. Of derde of vierde, want dan heb je gewoon een heel koor om hem mee te zingen. Gewoon doen, boeien. In de tussentijd doe je eerst Alex Warren. Dit is Carry You Home. Wow.

0: Ik hoop dat je vandaag met het juiste been uit bed bent gestapt en een heerlijke vroege zaterdagochtend hebt. Met de muziek van Marvin Gaye en Tammy Terrell moet dat ook wel lukken. Ain't no mountain high enough, dus ik weet niet wat voor dromen en doelen je hebt in het leven, maar jij kan dit en de muziek bewijst dat ook. Wij hebben de Hollywood Wall of Fame en daar kan jouw naam zo direct op terechtkomen. Je hoort zo een zin voorbij komen, maar pas op, is die zin een nieuwsbericht uit het bulletin van 8:30... of is het toch een regel uit een song die we zo meteen gaan draaien? Onze nieuwslezer van vandaag is Lieselotte Thomas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is je zin van vandaag?
1: Ze werd gered.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Meld je aan via de NPO Luister-app en maak kans op een shout-out. Welke van de twee is het? Terwijl je daarover nadenkt, krijg je van mij het weer. Er is hier en daar eerst wat zon, maar de bewolking gaat wel al snel toenemen. En vanuit het zuidwesten gaat er op steeds meer plaatsen regen vallen. Vooral in het oosten kunnen ook best wel pittige buien vallen. Dus wees erop voorbereid. Neem een paraplu mee als je naar buiten gaat. Het wordt wel weer tussen de 17 tot 20 graden, dus dat valt allemaal mee. Over dus op die NOS-headlines van 8:30, verzorgd door Lieselotte Thomas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Er zijn nu 13 besmettingen bekend. 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, zijn overleden. In Kerkrade zijn vannacht 2 inzittenden van een auto gewond geraakt toen ze een huis binnenreden. Ze zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De woning is beschadigd, maar er is geen sprake van instortingsgevaar. In Denemarken is een Nederlander van 28 gearresteerd die in dat land werd gezocht voor 2 zware mishandelingen 4 jaar geleden. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd op het vliegveld opgepakt toen ze vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. En een vrouw uit Drachten is tijdens de zoektocht naar een verdwenen papegaai vast komen te zitten in een boom. De brandweer wilde haar in eerste instantie niet helpen toen ze belde dat haar papegaai was weggevlogen. Dus klom ze zelf naar boven, maar ze durfde niet meer naar beneden vanwege haar hoogtevrees, zegt ze tegen de lokale nieuwssite Woldnet.
3: Toen hebben vrienden onder mij gaan bellen naar brandweer, want ik kon niet meer naar beneden, zeg maar, bij de boom, want ik zat heel hoog. Toen kwam de brandweer en die heeft mij echt heel goed geholpen. Ja, en ik had het ook echt niet verwacht. Ik dacht echt, ze laten me gewoon zitten van zoek het zelf maar uit, weet je. Ik haal jou uit de boom en zoek het verder uit.
1: Maar ze werd gered. En samen met de brandweer lukte het ook om haar papegaai Mimi nog naar beneden te halen.
0: Ja, maar kom op, ze hadden haar toch echt best wel al in eerste instantie kunnen helpen om dit te voorkomen.
1: Ja, ik dacht zo voor katten in de boom bijvoorbeeld, dat de brandweer daar ook heus wel voor kwam.
0: Maar
1: niet altijd, maar
0: in Drachten niet.
1: Maar in Drachten, nou,
0: in Almere doen ze het wel, want mijn papegaai die was ook verloren. En daar komen ze dus wel naartoe als je ze belt. Maar dus niet elke brandweer.
1: Nee, het zal er ook van afhangen hoe druk het natuurlijk is. Als zij een brand hebben, dan moet de papegaai even...
0: Dat snap ik. Maar ja, goed, weet je, uiteindelijk een mens in een boom. Ja, ga maar lekker in die boom blijven zitten. Waar kom je niet helpen? Ja, dat lijkt me ook wel gek. Nee, shout-out naar de brandweer. Ik ben blij dat ze die vrouw hebben geholpen en dat ze ook weer herenigd is met haar papegaai. Ja, als het niet gewoon beneden is, dan naar boven. Gezellig. Ja, pas je papegaaidag, dan weet je ook eens een keer hoe ik mij voel. Ja, ik snap het. Ja. Je wil mij vastzetten in een kooi, nu ga jij in een boom zitten. Maar lekker zitten.
1: Ja.
0: Koekelekoe, roekoe. De zin die je net oplaste, Lieselotte, was het nieuws of lyric?
1: Het was nieuws.
0: Het was inderdaad nieuws. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Ben, Ariane, Dick, Tom en Bobbo. En de mensen die het verder goed hadden via de NPO Luister-app kun je live meekijken. En dan zie je je naam op het grote scherm, de Hollywood Wall of Fame, mits je daar toestemming voor hebt gegeven. Lieselotte, dankjewel.
1: Oké.
0: Ga ondertussen lekker in een boom zitten en dan kan jij je aanmelden voor het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan en jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als je antwoord geeft op die vragen, dan kan je met de antwoorden de puzzelstukken leggen en het geheel dus raden. Want het zijn in associatie met het woord waar we naar op zoek zijn, oftewel het geheel. Meespelen kan alleen als je dus antwoord geeft op die kwalificatievraag. En die luidt vandaag: wat zijn Dave Roelvink en Donnie Roelvink van Dries Roelvink? Wat zijn Dave Roelvink

0: even schuilen, ja, dat is wel nodig, hè, met de temperaturen van vandaag en het weer en onweer. En er is geen onweer, maar wel regen. Ja, het is wat het is, hè. Ik moet zeggen, ik zeik hier niet over, hoor. Ik vind het eigenlijk wel lekker dat het weer wat frisser is. En het, vooral iedereen in een flat, denk ik. Die hebben het nu gewoon even wat chiller. Haha, letterlijk en figuurlijk. Dag, Dick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als jij een ideale huis zo zou kunnen krijgen, gratis en voor niets, wat voor huis zou dat dan zijn?
1: Een huis?
0: Ja? Wat voor soort huis?
1: Wat voor soort huis? Jezus, wat verrast me nou met die vraag. Ik denk dat ik mijn ideale huis al heb.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, dankbaarheid. Ik vind dat leuk. En hoe ziet jouw ideale huis eruit dan? Ja, groot genoeg?
1: Groot
0: ja.
1: genoeg. Voor mezelf. Ik ben op het moment even single.
0: Lekker.
1: En een mooie tuin eromheen. Op een klein oprijlaadje waar ik mijn auto op kwijt kan en mijn motor op kwijt kan.
0: Oh.
1: Dus, nee, dat is prima hoor.
0: Je hebt echt alles wat je kan dromen, hè?
1: Nou, nee. Dat mag niet. Maar,
0: Nee,
1: ja, ik zou het leuk vinden om een leuke partner te hebben. En een iets dikkere bankrekening. Maar dat zou het echt volledig zijn.
0: Ja. Dikkere bankrekening zou ook een eer doen aan je naam.
1: Dankjewel. Ja.
0: Je hebt wel een rich man's laugh, hè? Dat heb je wel. Weet je wat dat is? Dat een rijke mannenlach. Die heb jij wel. Dus alleen rijke mannen lachen zo.
1: Prima. Ja, als jij het zegt, dan is dat zo. Hoor.
0: Ik hoorde net een motor en een auto in je huis en een grote woning. En je bent single in this
1: geen
0: economy.
1: Geen grote woning, hè? Geen grote woning.
0: Dat zei je zelf.
1: Groot genoeg woning.
0: Oké, hoe groot genoeg is groot?
1: Ja, het is een... Een woningkamer met een keuken en twee slaapkamers.
0: Schat, dat is kapot groot. Heb je het gekocht?
1: Nee, het is niet kapot groot. Kom maar een keer langs, dan kun je het zien.
0: Oh, damn. Oké, Dick. Ja. Dick gaat dik. Is het een koopwoning, Dick?
1: Het is een koopwoning,
0: ja. Oké, ja, bij de rijk. Rich man's laugh.
1: Nee, oké. Nou,
0: je deed het weer. Ja. Ja, leuk. Ik vind het leuk.
1: Ik kan niet anders lachen, hè. Dus dat scheelt.
0: Ja, maar ik heb een broke girl's laugh.
1: Oké.
0: Nou goed, Dick, leuk dat je meespeelt met het geheel waarbij je een thee van Tannas theepakket kan winnen in jouw grote woning. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan en jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen.
1: Ja.
0: Als het je lukt, dan kun je het geheel raden. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: Ik heb geen idee. Ik hoop dat het over Miss Montreal gaat, want die draai je net. En dan was ik donderdagavond nog bij een concert in Vaassen bij Apeldoorn.
0: Oh, ja.
1: Dus ja, als het over haar gaat, dan best kans dat ik het weet. Maar anders geen idee.
0: Nee, het gaat niet over haar, maar het zou wel kunnen gaan over iemand anders. Of iets anders. Ja.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Komt de eerste vraag. Wat zijn Dave Roelvink en Donnie Roelvink van Dries Roelvink?
1: Zonen.
0: Welke kleur vlag wordt gebruikt als symbool voor vrede, wapenstilstand of overgave?
1: Wit.
0: In welk soort verhalen komen Roodkapje, Sneeuwwitje en Hans en Grietje voor?
1: Sprookjes.
0: Welke uitdrukking wordt bedoeld als iemand van koninklijke of adellijke afkomst is?
1: Welke uitdrukking?
0: Mm-hmm.
1: Welke uitdrukking?
0: Mm-hmm. Heeft iets met bloed te maken.
1: Oh, blauw bloed.
0: Welke boerderijdier wordt vaak gebruikt voor sport en transport, is groter en sneller dan een ezel en heeft manen?
1: Paard.
0: Oké, Dick, je gaat dik. Even kijken. De antwoorden die jij hebt zijn zoons, wit, sprookjes, blauw bloed en paard. Het is geen Miss Montreal. Wat is het wel?
1: Zonen, blauw, paard... En daar moet een verband in zitten.
0: Ja, en wit en sprookjes.
1: Witte, sprookjes.
0: Mm-hmm.
1: Sneeuwwitje? Geen idee.
0: Nee, ik moet jou helaas laten gaan. Maar omdat jij zo'n leuke kandidaat bent, krijg je wel een thee van Tannas autogeurhanger van mij.
1: Nou, dat vind ik dan wel weer lief.
0: Ja, ik vind jou ook heel lief, Dick.
1: Dankjewel.
0: Ik zie je met Pasen, hè, dit jaar.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Ja, Pasen.
1: Je bent welkom.
0: Dan krijg ik een kaartje, dan kom ik langs. Doei, Dick.
1: Dag.
0: 0811-22. Je kan bellen naar de studio als je huis groter is dan die van Dick. 0811-22. Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Met Manuela.
0: Manuela, hoe groot is jouw huis in vierkante meters?
3: Oh, dat weet ik niet. Ik woon bij mijn schoonmoeder, maar we wonen op een boerderij.
0: Never mind, daar wil ik niet wonen. Topper, wat denk je dat het geheel is?
3: Een prins op het witte paard.
0: Ja! Yeah! Is natuurlijk de bekende titel voor de zoon van een koning. Die kom je ook vaak in sprookjes tegen op zijn witte paard. Daar zijn ze overigens altijd leuk en in dromen ook. Nou heb ik zelf die mensen ook in mijn dromen niet. De slechteriken daarentegen weten me wel te vinden, ook naast mijn dromen. Maar goed, op NPO Radio 2 hebben we ook een prins. Hij is alleen niet van blauw bloed, maar wel altijd een soort koninklijke magie in zijn muziek. 1999, die hoor je nu. Van Prins. Manuela, jij gaat er vandoor met een thee van Tanna's auto. Nee, je gaat er vandoor met een thee van Tanna's theepakket. En daar zit ook een geurhanger in. Ben je er blij mee?
3: Ja, tuurlijk.
0: Op een schaal van 1 tot 10, hoe leuk is jouw schoonmoeder?
3: Een 11,5.
0: Oh. Staat ze nu naast je toevallig?
3: Nee, toevallig niet.
0: Ze is echt leuk.
3: We gaan gewoon samen op stap en zo. Dus.
0: Oh, wat leuk. Nou, soms zijn ze ook leuk. Nou, in dat geval kom ik bij jou met kerst.
3: Ja, is helemaal prima.

0: je een mooie dag hebt. We hebben wat interesse in onze luisteraar Dick, die we net aan de lijn hadden. En nog steeds hebben. Dag, Dick.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Dick, weet je, ik vind het ergens ook wel weer een beetje sneu dat een heleboel mensen reageren omdat ze horen dat je een grote huis hebt, een motor en een auto. En een rich man. Hahaha, lef. Hoe oud ben jij, als ik vragen mag?
1: Ik heb voldoende levenservaring.
0: Heb je voldoende levenservaring voor Erika van 62 jaar?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Oké.
1: Zit er in de buurt.
0: Ja, ze durft niet op de radio, zegt ze. Ze zegt, ik denk dat Dick te jong is, maar ja, dat is dus. Zij durft wel haar leeftijd te delen, dus ik denk dat je haar misschien wel kan handelen.
1: En ik ben 60, dat zou maar kunnen.
0: 60, het kan. Zij woont in de kop van Overijssel en ze heeft geen kinderen. Mag ik jou koppelen aan Erika?
1: Voor de gezelligheid mag altijd.
0: Nee, wacht. Nu moet ik wel mijn Erika beschermen. Hoe bedoel je voor de gezelligheid?
1: Ja. Gewoon een gezelligheid.
0: Gewoon
1: mensen
0: ontmoeten
1: ze altijd leuk.
0: Oh mijn god,
1: over Dick. Over kop van overheid.
0: Dick. De reden dat ik zeg maar single ben is omdat ik vind dat mannen van mijn leeftijd niet serieus zijn. En dan hoor ik jou zeggen op 60-jarige leeftijd voor de gezelligheid. Hoe bedoel je?
1: Ja, gewoon. Ik bedoel dat ik geen verwachtingen wil scheppen.
0: Oh my god, jongens, ik zeg jullie eerlijk, ik ga echt dood als maagd later. Maar ik ga jou koppelen voor de gezelligheid, als Erika ook van gezelligheid houdt. Erika, ik ga jou bij deze niet beschermen. Wij zijn niet aansprakelijk voor wat hier gaat gebeuren. Ja?
1: Het is helemaal oké.
0: Ja, precies. Nou goed, ik ga jullie koppelen. Dankjewel, Dick. En geen dank voor de service, hè?
1: Ja, bedankt, hè.
2: Er is maar één. NPO Radio 2.

Oh, we krijgen net een bericht van Erika dat zij geen gezelligheid zoekt. Ze wil wel iets serieuzer dan alleen rachen. Ik snap dat wel. Gaat ieder moment af als ik iets zeg wat niet in de dikke vandalen voorkomt. Wat rachen betekent, kom je aan het einde van de maand achter. Of je luistert gewoon een keer naar Suzanne en Freek, dan kom je erop.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2. De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Het is een wissel die geschiedenis schrijft. Op het WK van 2014 brengt bondscoach Louis van Gaal keeper Tim Krul in het veld voor de penaltyserie tegen Costa Rica. Met succes. Krul ontpopt zich tot penaltykiller. Andere tijden sport over het geheim achter de wissel van de eeuw. Morgenavond 10:15, NPO 1.
3: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op en zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: In het voetbal zijn er momenten.
7: Bergkamp 2-1!
6: Die impact maken.
8: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja! Ho, ho, ho.
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Het is 9 uur geworden. Dit is NPO Radio 2. Met het NOS Journaal, Lieselot Thomassen, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Volgens correspondent David Poort is Iran boos dat Amerika door de straat van Hormuz is gevaren.
14: En vervolgens hebben ze op die machinekamer van een van die boten geschoten om dat ding tot stilstand te brengen. En ja, kort daarna heeft Amerika vervolgens weer aanvallen uitgevoerd op Qasem Island. En vervolgens heeft Iran daar weer op gereageerd door Amerikaanse basis in Kuwait en in Bahrein. Dus het is inderdaad een kopie van wat we woensdag en maandag hebben gezien.
13: Officieel geldt er nog een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 mensen doodgevonden. Zij waren eerder deze week gedood bij Russische aanvallen. En vanavond staat rapper Ye, vroeger bekend als Kanye West, in het Gelredome in Arnhem voor het eerste van 2 concerten in Nederland. De optredens zijn omstreden door eerdere uitspraken over slavernij en antisemitische uitingen. Toch is zijn show van vanavond uitverkocht. Volgens deze DJ van NPO Blend kunnen fans zich vanavond en maandag opmaken voor een groot spektakel.
15: En omdat het zo'n genie is, weten we al van de YouTube-beelden dat die concerten er fantastisch uitzien. Hij staat op een soort van halve wereldbol en die verandert alsmaar van beeld. Hij heeft verrassingsartiesten. Ik heb nu gehoord dat A$AP Rocky meekomt. Dus ik verwacht dat het fantastisch wordt. En zijn verjaardag, dat gaat hij ook een beetje vieren daar in Arnhem. Dus iedereen probeert te achterhalen naar welke club die wil gaan na het concert.
13: Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft Jay uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum te gaan, meldt de Volkskrant. Daarna zou hij dan samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Jay heeft daar nog niet op gereageerd. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer eind jaren 90. En daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde ook rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. Het weer, eerst hier en daar wat zon, maar de bewolking neemt snel overal toe en dan gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Vooral in het oosten kunnen pittige buien vallen. Het wordt 17 tot 20 graden.
16: Ster. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Het is een wissel die geschiedenis schrijft. Op het WK van 2014 brengt bondscoach Louis van Gaal keeper Tim Krul in het veld voor de penaltyserie tegen Costa Rica. Met succes. Krul ontpopt zich tot penaltykiller. Andere tijden sport over het geheim achter de wissel van de eeuw. Morgenavond 10:15, NPO 1.

0: snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: In het voetbal zijn er momenten...
5: Bergkamp 2!
4: ...die impact maken.
6: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
5: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was,
6: zorg dat je er weer bij bent.
5: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
4: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

0: voldaan glinstert. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.

deze propaganda. Duel eye to eye. En daar is hij weer, de altijd fascinerende, altijd onderhoudende, behoorlijk aanwezige en zeer zeker vol stereo zijnde

0: En ik kijk even naar de klok. Het is 9:10. En het is vandaag zaterdag 6 juni. En dat betekent dat Björn Borg jarig is. Hij is 17 jaar. Wat zeg ik? 17? 70 wordt hij.
1: Dat is nog zo'n jonge jongen, hè?
0: Mocht hij willen. Mocht hij willen. 70. Ja, ik moet wel zeggen, ik draag hem vandaag. Toevallig.
1: Oh.
0: Zag ik vanmorgen. Maar ze zijn niet heel goed van kwaliteit. Want de strip en het onderste gedeelte laat een beetje los.
1: Ja, dat is bij sommige merken, is dat zo.
0: Nou, dat is dus bij Björn Borg gebeurt dat na een jaar of zo.
1: Dat moet je niet hebben.
0: Nee, dat moeten we niet hebben.
1: Toch overstappen op een ander merk als ik jou was.
0: Ja, hè? Toch wel. Ja. Gewoon weer op die ouderwetse witte onderbroeken van de Blokker of de Hema.
1: Ja, de Zeeman.
0: De Zeeman.
1: Die gaat het langste mee.
0: Ja, oké dan. En natuurlijk moeten we ook niet vergeten, Jesse Sprinkelman is ook jarig vandaag.
1: Ja.
0: Yo.
1: 17 geworden.
0: Je bent ook 17 geworden?
1: 17 geworden, ja. Ik heb ook een onderbroekenmerk. Nee, dat is niet waar.
0: Nee, daar krijg ik wel wat mailtjes over. Mensen willen inderdaad weten welke boxershorts jij draagt.
1: Ja, nee.
0: Eddie Keur vraagt dat.
1: Ik stuur ze ook op voor een kleine vergoeding. Gedragen. Dus, maar goed, dat terzijde.
0: En welke draag je dan?
1: Calvin Klein.
0: Oh, natuurlijk. Ja,
1: lekker.
0: De keuze van sterren. Zo was het. Zeg, wat zijn jouw plannen voor vandaag? Dat willen we graag weten. Deel het via de NPO Luisterapp Digitale Doorgeefluik. En in de Utrechtse Galgenwaard is dit weekend de nationale puzzelcompetitie. Wat zeg je nou? Puzzelen? Ja, puzzelen. Dat is al een beetje suf, maar in de laatste jaren is het
2: hip, het mag weer gedaan worden. Het is ook een heerlijke mindfulness, het zet je gedachten op nul. Dat is vandaag wel iets anders, want ja, vandaag is het echt de zaak om met z'n vieren zo snel mogelijk een 1000 stukjes tellende puzzel af te krijgen.
0: Nou, dat is wel een opgave natuurlijk, want dat is de uitdaging. En bij een eerdere editie deden er ook pikant geklede dames mee onder de teamnaam De Puzzelpoezen.
3: Nou, we vonden toch wel dat het puzzelen een beetje een nerdy imago heeft, zeg maar. Dus we hadden zoiets van, nou, we komen een beetje de seks terugbrengen bij het puzzelen.
0: De seks terugbrengen bij het puzzelen.
1: En even kort redactieoverleg. Ik denk dat het goed is dat we de discussie over of het nou puzzelen of puzzelen is, vandaag niet gaan voeren.
0: Ik vind wel een mooie uitspraak van deze dame om de seks terug te brengen bij het puzzelen.
1: Ja, ik vond puzzelen eigenlijk altijd al wel geil, hoor.
0: Je kan ook gewoon zeggen,
4: what can I say? I need a big dick.
0: Je kunt gewoon hele puzzelen achterwege laten. Ja. Ik ben het niet. Alrighty, vrienden. Dit is hem weer. De show die in het hele land ontvangen is. Rinkel de Kinkel.
5: Een onverstaanbare goede show, dames en heren.
6: NPO. NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Dire Straits daar. Colin Elvis. Even kijken. Oh, wacht. Elvis belt zelf al, geloof ik. Is dat nou?
1: Hallo.
0: Oh, hallo.
1: Is niet Elvis.
0: Nee. Het is dat Elvis die belt, maar Lionel Richie. Nou, ook wel.

0: ja, lekker ontwaken in alle vroegte van deze zaterdagochtend. Veel felicitaties komen binnen voor jou, vriend.
1: Ja, dat is heel lief. Je ziet dan toch wel op dit soort dagen dat wij echt hele lieve luisteraars hebben. Heel betrokken, dus bedankt allemaal.
0: Ja, zegt... komen er überhaupt wel gewone appjes nog binnen? Oh ja, Bart stuurt vanochtend 10 kilometer afgelegd op de racefiets. Nu even rustig bijkomen met een bakje koffie. Ah, lekker is dat, hè? Na een sportprestatie, daarna eventjes rustig een bakje koffie drinken.
1: En Ilja, die gaat ook een prestatie leveren vandaag. Hij gaat de zonnepanelen op zijn dak leggen.
0: Oh,
1: nou,
0: wow.
1: Voorzichtig zou ik zeggen. Dat is risicovol werk.
0: Ja, man. Op een dak. Je moet wel gezekerd zijn, hè, Ilja? Dat is natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja.
0: Dus dat je ergens vast zit, dat als je naar beneden valt, dat je zo'n ding om je middel hebt of zo, die je redt.
1: En ik heb nog wel een tip voor Ilja, dat je eventjes van die dingetjes aan je zonnepanelen moet maken om te voorkomen dat vogels zich daaronder gaan nestelen.
0: Ah.
1: Want dat gebeurt namelijk heel snel. Het is heel onhandig. Dat wil je niet.
0: En wat gebeurt er dan? Leveren ze dan minder vermogen op? Of
1: ja, dan kunnen ze kapot gaan. De kabeltjes en dat soort dingen. En je wil ook gewoon niet dat alles in je tuin belandt.
0: Nee.
1: Eieren, dat soort dingen. Dat rolt dan allemaal onderuit.
0: En kan er eens gebakken eieren naar beneden vallen dan?
1: Als het warm genoeg is wel. Dus dat is misschien wel weer een voordeel.
0: En Sharon die zegt, mijn zusje en ik zijn op vakantie naar Lissabon. Oh, wat prachtig mooie Lissabon. Ze slaapt nog, dus nu even luisteren naar de radio. Ik heb wel eigenlijk zin in een ontbijtje. Nou, Sharon, geef mij even door wat je wil hebben. Dan zorgen wij dat je... Oh nee, dat kan niet, hè? Budgetten. Sorry.
1: Ja, we kunnen er even heen vliegen, maar...
0: Oh ja.
1: En ook Jolanda op vakantie. We zijn onderweg naar het Gardameer, schrijf ze maar eerst even heerlijk over.

0: Nacht in Zuid-Duitsland.
1: Prachtig. Ja, is dat? Jij bent een Duitsland-kenner. Zuid-Duitsland is
0: ja,
1: dat?
0: Ja, het is een prachtig, mooi bergachtig gebied. Het is heel mooi.
1: Ja, lekker hoor. Dat je dan daar ook een beetje door die bergen rijdt met een auto en dan bepaalde muziek hoort uit de radio. Ik noem dat altijd autorijmuziek.

0: hoop huishoudens staat de vinyl LP van destijds nog, Off the Wall, Michael Jackson, grijs gedraaid in vele gevallen. Waardoor natuurlijk de volledig high-tech digitale, lekker frisse uitvoering van Off the Wall. 9.30. Lieslot, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Bij een plofkraak op een pinautomaat in Vlaardingen is vannacht veel schade ontstaan. De politie heeft één iemand opgepakt, de ander ging er vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege een mogelijk explosiegevaar. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten. Er zijn nu 13 besmettingen bekend en 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, zijn overleden. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. En de basketballers van de New York Knicks hebben ook de tweede finale wedstrijd van de NBA gewonnen van de San Antonio Spurs. Wie er het eerst 4 wint is de winnaar. Intussen is in New York ophef ontstaan over niemand minder dan Elmo uit Sesamstraat. Die straat komt uit New York. Maar Elmo wenst op sociale media niet alleen de Knicks, maar ook de Spurs succes. En veel New Yorkers vinden dat verraad. Ze zijn woedend, zoals deze sportverslaggever.
2: Get the hell out of here. Both teams have fun. You loser. Elmo, you're a native New Yorker. And I don't want to hear Sesame Street is some random fictional location. It's in Manhattan. Go move!
1: Ja, het is ook een enorm ding nu, deze finale in New York. Want ze kunnen voor het eerst sinds begin jaren 70 weer kampioen worden van Amerika. Maar Elmo heeft wel al gereageerd en hij schrijft: Nix that last message. Elmo didn't mean to spur you on. Vrij vertaal betekent dat: vergeet dat laatste bericht. Elmo wilde jullie niet opnaaien.
0: Die New York zijn wel agressief, hè? Meteen zo bovenop. Hoppa.
1: Ik heb wat filmpjes op YouTube bekeken, ook van praatprogramma's. Het gaat er echt heftig aan toe.
0: Ongelooflijk. Ja. En het gaat eigenlijk over
1: die
0: niks.
1: Die arme, lieve Elmo.
0: Die arme, lieve Elmo. Ja. Daar moeten we aan denken. Die moeten we in gedachten hebben.
1: Ja, zo is het.
0: Hoppa.
1: Het weer, steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen. Vooral in het oosten kunnen pittige buien vallen vanmiddag. En het wordt 17 tot 20 graden.
3: De jaren 80. Hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
4: De jaren 90. Hij was erbij.
5: The eyes of Baghdad have been illuminated.
6: 2026.
7: The United States military began major combat operations in Iran.
3: 2026.
8: Hij is erbij.
3: Nog altijd.
8: Altijd.
3: Altijd.
9: Alle klokken still going strong. You don't want in gold.
0: Yo, wat hebben de sterren allemaal voor jou in petto? Ik ga het je straks allemaal vertellen.
10: Hoera!
0: Oeh, de Eagles Cowboy.

Baby, I love your way. Will to Power heet het clubje. En natuurlijk kreeg je die aangeboden van jouw goede vrienden. Hier zit ons in het centrum van alle belangstelling. Heel Billy Dog.

0: goed gezelschap hier. Je bent van harte welkom. Leuk dat je luistert op de dag dat 62 jaar geleden is dat de Beatles optraden in het Noord-Hollandse Blokker. 1964. Halleluja, praise the Lord. Ik ben een tijdje geleden wel eens geweest in dat Blokker. Je zou denken, de Beatles, nee, hier zijn ze nooit geweest. Maar het klopt toch, op de een of andere manier zijn ze daar terechtgekomen toen.
1: Hebben ze gewoon willekeurig toen met zo'n punaise op de kaart geprikt?
0: Ja, waarschijnlijk met zo'n dartpijltje
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, precies, ja.
0: Waarschijnlijk zat daar gewoon een hele slimme horeca of eventorganisator. Die zei, die gasten die moet ik hebben. Zo, toen kwamen ze. Yes. Op televisie gisteravond was er nogal veel te doen over die ene kunstroof in Drenthe. Weet je wel, met die helm en zo. Omdat ze veroordeeld werden. Een van de daders blijkt nogal een ondernemend type te zijn. Hij heeft een website gelanceerd met
2: allerlei merchandise met die naam en dan dat helmpje erover. En hij zegt zelf, ja, ik ben ook geout door het Openbaar Ministerie. Naam, foto, alles is bekendgemaakt. Dus nu sla ik er dan zelf maar even een slaatje uit.
0: Dat vertelt de criminele deskundige van RTL Boulevard.
1: Maar moeten we er niet eentje bestellen eigenlijk?
0: Het is wel... ik heb gezien, het ziet er best wel leuk uit. Leuk logootje gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar dan zijn we gewoon criminaliteit aan het ondersteunen.
1: Ja, dat is ook wel weer waar.
0: Kunnen we, ik denk, maar ik voorspel wel, van deze jongen gaan we nog veel horen.
1: Dat denk ik ook, als hij straks uit de bak is, wordt het een modeontwerper.
0: Ja, man.
1: En goed nieuws voor de fans van Prince. Er verschijnt opnieuw een postume album van hem. Deze gaat Timeless heten, verschijnt eind augustus. En het bevat 10 nummers.
3: Features recordings spanning from 1977 to 2016. The collection also includes a newly released single, Stone.
0: Oké.
1: Spannend.
0: Hartstikke leuk. Maar ik denk dan altijd, Prince heeft die nummers niet voor niks afgekeurd.
1: Dat denk ik ook altijd,
0: Hij heeft waarschijnlijk nooit gewild dat dit naar buiten zou komen. Want hij vond ze niet zo goed, of ze waren nog niet af, of weet ik veel wat. Ja. En dan komen ze toch naar buiten. Ja, ik begrijp het wel, hè. Want ik ben ook nog steeds nieuwsgierig naar... Ja, wat Prince allemaal gedaan heeft, dat wil ik ook horen.
1: Aan de andere kant kan het ook maar zo zijn dat hij wel het doel had om het uit te brengen, maar er niet aan toe kwam, want hij overleed op een gegeven moment.
0: Dat
1: kan
0: dat is ook.
1: Ja, het is lastig, want we zullen het nooit helemaal weten.
0: Weet je wie daar wel ietsje meer over kan vertellen? Dat is Candy Dulfer. Die heeft natuurlijk heel veel met hem opgetreden. En die weet wel een beetje hoe zijn bovenkamer werkte.
1: Ja.
0: Die heeft daar volgens mij onlangs ook wel iets over gezegd. Een beetje hetzelfde als wat ik zei. Die nummers die zijn niet voor niks in de kluis terechtgekomen.
1: Nee, maar dat zijn toch allemaal van die geldbeluste types die dat dan uiteindelijk besluiten. En die denken, mooi een centje.
0: De erven van Prince, dat zijn altijd vaak de ernstigste types. Denk maar aan één ding.
4: Geld verdienen.
0: Deze plaat heet niet
4: geld verdienen.
0: Nee, sorry.

de volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.

0: dankzij het medium radio. Natuurlijk ook Spotify, YouTube en weet ik veel wat allemaal. Kennen wij de band Everything But Girl heel goed. Vooral die ene track, Missing in the Todd Terry single mix. En ik wilde je heel even kort laten horen hoe die band eigenlijk oorspronkelijk klinkt. Baby, come home, I miss the sound of the door. You step on the stairs, my bed awake me no more. Zo leuk, hè? Dit is echt... S'avonds met een blokje kaas en een glaasje wijn bij de open haard muziek. Vind je dit? Als je die hebt, de open haard of bij het open raam kan ook. Ik...
1: Ja, of gewoon bij de kachel.
0: Lekker in ieder geval genieten van het leven. Ja. Dus neem dat even mee. Mocht je nog eens een beetje leuke muziek voor dat moment zoeken. Dit is dus hun groot hit, waardoor ze op de Bahama's kunnen leven. Het zorgeloze leven. Geld

0: Ook een legendarische muziekman, vooral in de dance, de house, Todd Terry. Kunnen we op vrijdagavond, waar we altijd een beetje dansdingetje, kunnen we ons even meenemen, iets van Todd.
1: Lekker, die heeft genoeg goede platen gemaakt naast deze.
0: Deze was heel erg fijn. Everything but the girl.
2: Lekker.
0: Ja, dat zijn wij met
2: Radio 2.
0: Hey, straks gaan we lullen in de ruimte met Liam Peters. Hij vertelt je alles over de nieuwe satellieten van Elon Musk. En hij weet de details over planeten waar het bizarre hard waait. En we gaan een nummer draaien wat gaat over deze man die in 1975 op het podium van Saturday Night Live stond en dit deed. Ja, die man. Daar gaan we het over.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
5: De vriendelijke specialist. DA.
6: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja! Echt serieus?
14: Wat een geld!
15: 18.000, wat verdikken we.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: 10 uur precies in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
19: De ebola-uitbraak in Congo dreigt de grootste ooit te worden, waarschuwt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Het gaat om een zeldzame ebola-variant waarvoor geen vaccin is. Vernoemd naar een klein plaatsje in Oeganda waar jaren terug een grote uitbraak van deze variant was. Correspondent Alice van Gelder sprak daar in dat plaatsje met een arts.
20: Er gingen heel veel mensen dood. En net zo eigenlijk als wat we nu horen in de Democratische Republiek Congo, wisten ze eerst niet om wat voor een ziekte het was. Er kwamen zieken zijn ziekenhuis binnen. Ze dachten aan malaria, ze dachten aan tyfus. En ja, het duurde dus even voordat ze het ontdekten. En dat bleek dus een variant die nog niet bekend was. En daarom ja, is er toen gezegd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit type noemen we nu naar die plek Bunjibujo.
19: De nieuwe uitbraak is nu vooral in Congo, maar ook in Oeganda vrezen inwoners voor een nieuwe uitbraak. Volgens experts ligt het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk hoger dan de 60 gemelde doden. In en rond Den Haag zijn vannacht auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Tegen 2:30 was de eerste brand in Voorburg. Een auto en een bestelbus ernaast raakten zwaar beschadigd. Een uur later was het raak in Zoetermeer en weer een uur later in Voorschoten. En tussendoor vloog in Den Haag een scooter in brand. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en of er een verband is. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want konijnen planten zich nou eenmaal snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. In het Oertijdmuseum in Bokstel is vanaf vandaag een bijzondere schedel van een triceratops te zien. De resten van de dinosaurus werden in 2024 gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming en zijn de afgelopen jaren in Nederland zorgvuldig gerestaureerd. Het museum is enorm blij met die nieuwste aanwinst.
11: Hij is uitzonderlijk goed bewaard gebleven.
21: Compleet is hoeveel procent?
11: Ongeveer 90-95% compleet. En omdat hij zo uitzonderlijk goed bewaard is gebleven, zo compleet is, maar ook helemaal niet platgedrukt is, ja, is dit een waanzinnig mooi exemplaar en de mooiste van Europa.
19: Die schedel is echt geen kleintje. 1,90 meter lang is die, weegt zo'n 250 kilo en is dus vanaf vandaag voor iedereen te bekijken. Het weer, steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen. Vooral in het oosten kunnen pittige buien vallen en het wordt 17 tot 20 graden.
18: Hoe noemen we die ziekte nou? Dus de nieuwe ebola?
19: Ja, ik zag al dat jullie aan het lachen waren.
18: Ik zat het ook op te schrijven. Ik heb opgeschreven, Boetjo?
19: Nee, dat is niet. Bundi Boetjo.
18: Ik wens alle nieuwslezers van de wereld veel sterkte. Zeg, Edwin Gerrit, de ANWB. Wat kan jij nog melden voor ons?
22: Ja, er staan al wel wat files, ook door wegwerkzaamheden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor knooppunt Batendorp 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. En op de N348 Doesburg richting Zutphen tussen Brummen en de aansluiting met de N314 een kwartier extra reistijd.
23: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
24: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
27: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
28: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
32: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
3: Dear listener, this is King Charles from the United Kingdom. It is important that old men hold positions of power because they rule the world. That is why it is good that you listen to the Jeroen van Inkel Show.
4: Rinkel de Kinkel.
5: Hey, een hele goede morgen. In 1975 bij Saturday Night Live staat een komische man op het podium en die doet een act. Hij zingt dan:
6: Here I come to save the day. That means that Mighty Mouse is on the way.
5: Ja, zijn naam is Andy Kaufman, een beetje een tragische figuur. Hij speelt ook Latka in de televisieserie Taxi. Een tragische figuur. De film Man on the Moon wordt zijn rol gestand gegeven door Jim Carrey.

0: One giant leap for mankind.
1: Dat is wat hij zei, Neil Armstrong, toen hij met zijn bevallige voetje als eerste mens ter wereld voet zette op de maan.

0: heeft gezegd dat de liefde blind is. Zij is de enige die scherp ziet. Zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken. Een Franse journalist heeft het ooit gezegd. André Frossard. André had een heldere blik op het leven. Zaterdag 6 juni.
1: Steven Spielberg die kwam gisteravond spontaan langs op een quizavond. En die quizavond ging over zijn eigen leven en oeuvre.
0: Oh.
1: Werd georganiseerd in een pub in Londen. En dan vraag je misschien af, waarom was hij dan in Londen? Nou, natuurlijk voor de première van zijn film Disclosure Day.
0: Dat is wel een film die gaat wanneer in première? Komende week, hè, geloof ik.
1: Komende week in Nederland ook, ja.
0: Wauw, ja, Disclosure Day. Dat schijnt een grensverleggende film te zijn over hoe wij tegen buitenaards leven aankijken.
1: Ja, Spielberg zit zelf ook heel erg te hypen. En dat hij inderdaad ook zelf zegt dat het grensverleggend is.
0: Ja, dat,
1: en dat is niks voor hem, dus ja.
0: Nee, hij is meestal low-key.
1: Ik ben wel heel benieuwd. Ik ga hem echt wel volgende week checken gelijk, hoor.
0: Ah, ja. Heel spannend. Heel benieuwd wat we daar moeten zien krijgen.
1: Maar zou hij die quiz dan gewonnen hebben, denk je? Een quiz over zijn eigen leven en oeuvre?
0: Dat zou zomaar kunnen, hè? Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: Maar ik zou je eerlijk stellen, ik geloof dat ik mijn eigen quiz over mij zou verliezen. Ik weet niet alles meer zo precies.
1: Nee, want mensen die zich dan helemaal verdiepen, ja, die weten dingen die je zelf niet weet.
0: Nee, joh, dat is vaak. Nou ja. En dan, misschien geldt ook voor Carrie ten Napel. Als die een quiz over zichzelf zou doen, zou ze dan alle feiten over zichzelf weten?
1: Nou, ik heb geen idee.
0: En wel goed nieuws voor de fans van Carrie en voor Carrie zelf natuurlijk. De NPO 1 talkshow van Carrie, die wordt toch niet wegbezuinigd. Ja, eindelijk weer eens iets dat niet wegbezuinigd wordt.
1: Oh, gelukkig.
0: Gisteren begon Carrie de uitzending met de woorden...
2: We mogen door en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Dank ook voor alle steun, handtekeningen, lieve berichtjes. Ik heb dat echt enorm gewaardeerd.
0: Ja, en ook... dat bedrag wat over is gemaakt op de Zwitserse bankrekening van de grote baas van de NPO.
1: Ik moest in het begin wel een beetje wennen aan die talkshow van haar. Omdat ze dan in een voetbalstadion zit, ergens in Schubbekutteveen. Maar ik vind het nu wel leuk.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: en dan het voetbalelftal van Curaçao speelt vandaag een uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba.
1: En daarna vertrekken ze natuurlijk naar de VS voor hun WK-debuut. En de sfeer die zit er al goed in bij de eilanders.
3: Curaçao, Arriba! Yes!
4: Deze eiland!
0: Ja.
1: En spannend noemen de spelers het allemaal niet, hoor, want ze vinden...
5: Niet dat er druk op moet zijn. Druk is een alleenstaande moeder met 5 kinderen die niet weet waar de volgende maaltijd vandaan komt. Dat is druk. Wat wij doen is voetbal. Is iets moois.
1: Oh, wat een legende, hè, deze gast.
0: Ja, relativeren is een kunst. Dat is ook wel weer duidelijk met deze man, zeg hij. Wauw. In ieder geval alle soorten van succes. Ook namens Elmo, trouwens.
1: Ja.
0: Net zo wel eens met zijn succesje. Hey, vrienden, begrijp het niet? Wij zijn er tot 12 uur.
6: Vreselijk. Dat gaat maar door.
0: Ja. Ja,
6: ik vind het niet nodig.
7: Dat moet je een ander niet aan willen.
8: Er is maar één.

0: NPO Radio 2 met Go West en iets wat je juist niet moet doen in het leven. Je ogen sluiten. Je moet altijd alles blijven volgen. En alles blijven bekijken om een beetje op de hoogte te zijn. Maar een zeer wijze man die sprak ooit de woorden: het heelal. Hoe verder men keek, hoe groter het leek. Dat was de filosoof Jules Deelder die dat zei. Maar het is toch zeker de moeite waard om zo ver mogelijk te kijken. Dames en heren, we gaan lullen in de ruimte met onze ruimte-expert Liam Peters.
1: Liam, goedemorgen.
2: Hallo. Goedemorgen, Jeroen. Ik vind altijd dat je mooie bruggetjes maakt, toch weer, naar het lullen in de ruimte.
0: Toch wel, hè? Ja, wordt over nagedacht, over dat soort dingen. Zeg, Elon Musk die heeft weer wat nieuws bedacht. Wat is het wat hij nu aan het ontwikkelen is?
2: Ja, wat hij nu weer heeft bedacht is... eigenlijk komt het uit Trumps hoge hoed. Oh. Het heet de Golden Dome, dit project. Oh, ja. En je kent misschien wel die Iron Dome van Israël. Ja. Dat ze al die raketten tegen kunnen houden die naar hun worden toegeschoten. Ja, dat wil Amerika ook. En een deel daarvan is een project van 4 miljard... die SpaceX nu heeft gekregen. En die gaan satellieten lanceren die raketten kunnen volgen vanaf de ruimte. Oh. Dus het is een soort deal om zo'n Golden Dome te creëren. Ja, bizar.
0: Wauw. Is dat dan 100% veilig? Of gaat er nog wel eens eentje door? Wat denk je?
2: Dat kan ik niet vanaf nu zeggen. Ze gaan natuurlijk voor die 100%.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Ik weet niet wat de nauwkeurigheid zal zijn. Maar je ziet wel met dit soort dingen... Ja, dat de ruimte echt steeds meer wordt gebruikt... ook voor oorlogsvoering. Weet je? Ja. Dat is ook bizar.
0: Ja, dat is inderdaad wel bizar. Daar hadden we ook nooit aan gedacht. Hè, toen de eerste raket zeg maar de ruimte in ging. Ooit.
2: Precies.
0: Nee. Het is allemaal wel een beetje science fiction. Het is wel heftig wat er gebeurt. Wat ook wel heftig is, is als je aan de kust woont... in Nederland heb je wel eens te maken met stormachtige wind... Dat is best wel heftig. Maar het kan erger, heb ik begrepen, Liam. Want sterrenkundigen die hebben planeten ontdekt waar het nogal waait, begrijp ik.
2: Ja, oké. Stel je de heftigste wind voor die je ooit hebt gevoeld op aarde.
0: Ja.
2: Nou, dat zou misschien iets van 200 kilometer per uur zijn.
0: Ja.
2: De allersnelste wind is 408 kilometer per uur op aarde.
0: Op aarde, ja.
2: En nu hebben ze dus bij exoplaneten, dat zijn planeten die buiten ons zonnestelsel liggen... hebben ze bij 7 planeten die ongeveer lijken op Jupiter... windsnelheden tot 25.000 kilometer per uur
0: gevonden.
2: Ja, daar kan ik helemaal niet bij met mijn pet, weet je wel. Dat is zo bizar.
0: Nee.
2: Maar wat voor vette tijd leven we in. Dat we gewoon met onze telescopen het heelal kunnen ontdekken. En dan dit soort windsnelheden dus kunnen detecteren. Ja, ik vind dat zo vet.
0: Ongelooflijk. Het is wel één ding zeker. Je haar gaat in de war.
2: Dus, ja.
3: En het biedt natuurlijk ook kansen voor de mensen die van windsurfen houden.
0: Ah, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Windsurfing. Ja, een nieuwe dimensie. En kitesurfing, want het dacht daarvan van de ene naar de andere planeet.
3: Of überhaupt lekker vliegeren. Heerlijk daar.
0: Hey, waar zijn die planeten, Lien? Waar bevinden die zich?
2: Ja, het zijn 7 planeten en op verschillende afstanden. Maar we denken aan... Het zijn dus exoplaneten. Hè? Dus wij hebben 8 planeten in ons zonnestelsel.
0: Ja?
2: Maar exoplaneten die zijn in een ander sterrenstelsel. Ja, en dan de dichtstbijzijnde is al 4 lichtjaar afstand.
0: Oh,
2: nou ja, en je denkt al snel aan duizenden lichtjaren afstand. Dus zelfs licht... doet daar dan 1000 jaar over. En dan toch, dat licht is dus 1000 jaar onderweg. En dan kunnen wij met dat licht ontdekken hoe snel die wind op die planeet gaat. Hoe die zo'n planeet eruit ziet. Hoe zwaar zo'n planeet is. Ja, dat is gewoon allemaal waanzinnige wetenschap.
0: Ja, het is wel heftig dat we dat tegenwoordig allemaal kunnen doen. Hè? Dat we het kunnen ontdekken. Gordon had het al door. Hè? Die zong al een tijdje geleden. Zong hij heel erg... Door de wind waait, door de bomen. Gordon is een visionair.
3: Normaal, hè? Hij heeft overal verstand van, die Gordon.
2: Ja, hij is een soort sterrenkundige.
0: Hij is een soort sterrenkundige, dat is duidelijk. Ongelooflijk. Zeg, Liam Peters, dankjewel voor je tijd en je bijdrage aan de show.
2: Top, jongens, dankjewel. Fijn opdracht.
0: Lul in de ruimte. Hoor die wind. Die wind die waait maar door, jongen. Gek van die wind. Nelly Fratella, die zong ooit iets nummer wat een beetje lijkt op iets met Tieten, maar ik weet het niet meer. Stay right.

0: Sommige liedjes zijn zo puur, zo eerlijk, zo onschuldig op een bepaalde manier. Dit was Billy Joel. En de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat jouw week eruit zien? De sterren die vertellen het, dit zijn de rinkelscopen met de waterman. Een 7 krijg je. De sterren zien dat je deze week naar een dorpsfeest gaat. Staat het nog niet in je agenda? Zoek dan snel op waar het dichtstbijzijnde dorpsfeest is.
1: Vissen, een mooie 8. Vorige week was niet zo'n beste week. Maar dat zal deze week ruim goed gemaakt worden. Alles gaat helemaal vanzelf.
0: En Ram, je krijgt een 10. Zo. Je besluit de komende week een royaal bedrag aan een goed doel te geven. Dat geeft je zo'n goed gevoel dat je de hele week veel energie hebt.
1: Sterren een 5. De stier, sorry. De sterren. De stier een 5. De sterren, daar is die. Ja. Adviseren je om de trein te vermijden. Ga je toch, dan zul je veel vertraging hebben.
0: En tweelingen, een 7. Je stappenteller zal overuren maken deze week. Komt dat omdat je uitgebreid gaat shoppen in de stad? Of omdat je gaat wandelen in de natuur.
1: Kreeft een mooie 7. Je hoofd draait overuren deze week. Dat is een goed teken, want je hebt allemaal goede ideeën. Maar, beste kreeft, vergeet het niet op te schrijven.
0: Leo, een 3. Je gaat ruzie thuis krijgen. Over de was, het eten en zelfs over welk tv-programma jullie gaan kijken.
1: Maagd, een 7. Zit je op een dating-app, dan zul je deze week succes hebben. Misschien wel met een happy end.
0: Weegschaal, een 8. Ook jouw week verloopt. Verloopt.
1: Nou, we zitten er lekker in.
0: Ja. Romantisch verloopt hij deze week voor jou, Weegschaal. De sterren zien dat je uitgebreid gaat eten met een heel knap iemand.
1: Scorpioen, 6. Het is zeer belangrijk dat je je tanden laat zien deze week. Dit geldt zowel op het werk als bij de tandarts.
0: Ja, dat laatste is wel handig. Boogschutter, een 4. Er staat komende week een familieuitje gepland. Waar je helemaal geen zin in hebt. Als je slim bent, zeg je het af.
1: En dan hebben we de steenbok nog tot slot in de rinkelscopen. Een 7. Er wordt heel veel gedanst deze week. Ga je de club in of ga je toch salsa-lessen volgen?
0: Salsa-lessen. Ah, sorry, nee, dat is,
1: dat was 15 jaar geleden heel hip, hè? Ging iedereen dat ineens doen?
0: Ja, ik weet het.
1: Heb je het ook gedaan?
0: Nee, zeker. Oh. Nee. Dus, ik kan überhaupt niet stijl dansen of iets wat gechoreografeerd is. Kan ik niet.
1: Een beetje als een DJ-set staan met je handen in de lucht. Dat is het enige wat je net lukt.
0: Het enige wat zo'n hartje maken de hele tijd.
1: Ja.
0: Oeh, stoer. Nee, je kan ze straks even nalezen via mijn Instagram-account. Jeroen van Inkel heet ik daar. Lekker makkelijk, we zetten ze erop. Kun je ze ook doorsturen naar vrienden en of bekende noodgedwongen kennissen. Je noemt het allemaal maar op. En daar had je ze. Rinkelscopen. En je weet het, je week is niet compleet als je rinkelscoop niet weegt.
2: NPO Radio 2 Top

zang hier van Sarah McLachlan. Die is zo etherisch, die is zo sfeervol, zo zweverig. Dat is gewoon heerlijk om te horen. Delirium, je hoort de Silence.

0: even feliciteren. Caroline van der Plas is ook jarig vandaag. 59 jaar, een hele fijne verjaardag. En misschien ken je nog wel... Er was al zo'n uitspraak over een condoomfabrikant. Die was, al is de druppel nog zo snel, Durex achterhaalt hem wel. Dat was toen een soort slogantje wat ging. Ja, je zit heel schaapachtig te kijken.
1: Ik snap de link even niet, denk ik.
0: Nee, maar dat komt. Ik wil zeggen, op een gegeven moment... alles komt op zijn plek terecht. Uiteindelijk wordt er toch wel weer iets gevonden... waardoor het recht zijn beloop kan hebben.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nou, je brengt mij helemaal in de war. Nee, ik was toch aan het vertellen.
1: Zit er niet te eilen.
0: Nee, maar let op.
1: Oh, daar komt hij. Ja, let op. Ja.
0: Want dat is wel heel bijzonder. Want elk mens heeft DNA. Ja. Dat is het mooie van onze samenleving. En dan zou het kunnen dat je veel later ineens toch wordt veroordeeld voor een misdaad die je heel lang geleden gepleegd hebt. Ja, en dan vindt het recht zijn beloop. Een Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. En die veroordeling is extra bizar, want...
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
0: Lees, al is de druppel nog zo snel, hè? DNA achterhaalt hem wel.
1: Kijk, ja, hier past hij. Ja,
0: kijk, ja. Ja, dan word je duidelijk, maar je moet soms even wachten. Ja. En hoe zit het verhaal met Pokémon? Wat is dat?
1: Nou, decennia lang is de wereld al in de ban van al die Pokémons.
0: Ja.
3: You gotta see this. I need witnesses. Pikachu, over here. It listens. If only my family would. What? I'm talking to Pikachu, my new best friend.
1: Ja, dit is een tv-spotje uit de 90's. Maar ook niet zo heel lang geleden. In de tens, het vorige decennium, speelde iedereen Pokémon Go. Dat was ook in coronatijd kwam het hier opnieuw op. Maar 2016 of zo, toen begon het. Maar gebruikers hadden toen geen idee dat ze Amerikaanse militaire drones aan het trainen waren.
0: Wacht even, dan moet je even uitleggen.
1: Ja, dat moet ik even uitleggen.
0: Ja.
1: Ze hebben dus natuurlijk allemaal een Pokémon Go-speel. Die ging je naar een plek toe waar dan een Pokémon zou zijn... en hield je telefoon in de lucht met camera en dan kon je hem vinden.
0: Ja, met augmented reality was dat.
1: Exact. Ja. En al die beelden, 30 miljard scans uit dat spel... gemaakt door die honderden miljoenen gamers... die zijn dus nu gebruikt om die Amerikaanse militaire drones te trainen. Al die scans zitten dus in die drones, zodat ze weten waar ze moeten zijn.
0: Dus de hele wereld is... zeg maar gescand doordat mensen Pokémon Go gespeeld hebben. Dat is vastgelegd in een database en dat gebruiken nu de Amerikaanse militairen. Dat is raar.
1: Want het bedrijf dat het spel maakte, dat heeft dat gewoon doorgezet, doorverkocht. En dat mag, want als speler accepteer je natuurlijk de algemene voorwaarden.
0: Maar Pokémon Go is toch een Chinees bedrijf? Of Pokémon gemaakt door een Chinees bedrijf?
1: Ja, van de origine komt het uit die hoek. Maar dit was dan weer een volgens mij een Amerikaans bedrijf dat dan Pokémon Go heeft opgezet. Want Pokémon heeft natuurlijk 100 miljoen franchises.
0: Oh ja, oké, die manier. Maar ja, als het ergens op een database staat, dan uiteindelijk hebben de Chinezen het toch.
1: Het komt er altijd terecht, linksom of rechtsom.
0: En niks ten nadele, maar in een situatie van zo'n groot leger aan de andere kant van de aardbol, is nog een beetje beangstig. Bij mij thuis hebben we nooit Pokémon Go gespeeld. Dus
1: nou, wees blij, dan kunnen ze jou niet vinden.
0: Weten ze de keuken bij mij niet te vinden. Dat is uiteindelijk.

potentieel grootste rechtszaak ooit in Hollywood. Die plaats gaat vinden, straks hoor je er alles over in The Radio Show. Met nu Nova Star.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
9: Medicijn? Het is maar een neusspray.
10: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
11: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
13: Het is 11:00 geworden. Tijd voor het NOS Journaal. Lieselot Thomas, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. In de Tunesische stad Gabes gaan inwoners vandaag de straat op uit protest tegen de vervuiling rond de stad. Aan de rand van de stad zijn veel fabrieken, onder meer van kunstmest, die voor veel overlast zorgen, zegt correspondent Samira Jadir.
15: En daarnaast wordt er ook jarenlang industrieel afval in zee geloodst. Volgens vissers en milieuorganisaties heeft dat de visserij zwaar getroffen. En de inwoners klagen ook over de uitstoot en luchtvervuiling. En ze ruiken bijvoorbeeld regelmatig ook chemische geuren. En ze maken zich zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid.
14: De regering erkent het milieuprobleem, maar wil de fabrieken moderniseren in plaats van sluiten, omdat de economie ervan afhankelijk is. De politie in Vlaardingen heeft 2 verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van die stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon 1 verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De explosieve opruimingsdienst heeft een 2e explosief weggehaald en laten ontploffen. En Curaçao speelt vandaag zijn uitzwaaiwedstrijd voordat het naar Amerika reist voor het WK-voetbal. De Blue Wave, zoals het team heet, neemt het in Willemstad op tegen Aruba. Correspondent Dick Draaier.
16: Voor Curaçao draait het vannacht tegen Aruba niet zozeer om de uitslag, maar om het vertrouwen richting het WK. Iedereen weet dat Duitsland, Ecuador en Ivoorkust van een andere orde zijn. Curaçao is de underdog, maar wel een underdog die volgens advocaat kan verrassen.
14: Curaçao speelt volgende week zondag de eerste wedstrijd op het WK tegen Duitsland. Het weer, in het oosten nog zonnige periode. Vanuit het westen steeds meer bewolking, gevolgd door regen. En het wordt een graad of 19.
13: Ja, sorry, ik deed jou achternaam niet helemaal goed begin.
14: Nee, klopt.
13: Ik slikte er
14: een niks
13: in,
14: van.
13: Dus ik deed hem nog even daarna.
14: Oh, heel goed.
13: Thomas.
14: Sorry, ja. Ik begon gewoon te vroeg.
13: Nee, dat lag helemaal bij. Nee. Hé, hey, tot straks weer.
14: Tot zo.
13: Hier is Edwin Gerritsen met verkeersupdate.
7: De staat is op A1 Hengelo richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batendorp een kwartier oponthoud. Zat een auto met pech. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens een kwartier vertraging.
17: Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
18: Jij bent mijn kampioen.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop, stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
2: Oh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: Rinkel de Kinkel.

0: 6 juni is het vandaag. Een belangrijke dag voor een hoop mensen. Onder andere is onze producer, schadeschrijver, regisseur, jarig. Jesse Swinkelman, gefeliciteerd. Ja.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Wederom voor de tweede keer, voor de luisteraars die wat later ingeschakeld zijn.
1: Oh ja, ja. En alvast bedankt voor de lieve appjes van al die luisteraars, want we hebben lieve luisteraars, dat blijkt wel weer op zo'n dag.
0: Beste luisteraars ter wereld.
1: Dat is wel waar, ja.
0: De Rinkel de Kinkel Show, en vanavond eerste optreden van Kanye West in de Gelredome in Arnhem. En er is nogal veel om te doen, want
2: hij is echt een bekende antisemiet. Iedere keer doet hij het weer. Hij is gecanceld bij heel veel merken, zoals Adidas, waar hij niet meer voor mag werken. Nou, en die wordt hier binnengelaten in Nederland en die wordt toegejuicht. Ja, als Joodse gemeenschap steekt dat.
0: Ja, dus daar is het nodig over te doen, over het optreden in de Gelredome. Amerikaanse staten die zijn ook bezig met een rechtszaak voor te bereiden. Vanwege de overname van Warner Brothers, door Paramount. Die willen ze blokkeren.
1: Showbiz-staat California die neemt ze erbij te voortouw. Volgens de staten schaadt de overname de concurrentie in de entertainment sector, omdat je dan ineens zo'n hele grote partij hebt natuurlijk. En alle andere partijen worden dan ineens heel klein.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, we weten ook allemaal dat het meespeelt dat Trump nogal goed is met de baas van Paramount.
0: Ah, er zijn zoveel laagjes die daar meespelen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk geen reden om een rechtszaak te beginnen, dus dan hebben ze dit ervan gemaakt.
0: Juist. En het Nederlands elftal begonnen met trainen in Amerika. Ik las het daarnet even voor mezelf verkeerd, maar dat klopt wel. Ik las in mijn hoofd, toen ik het door ging lezen, Nederlands elftal is begonnen met tranen in Amerika.
1: Ja, nou ja, dat moet nog komen.
0: Dat moet nog komen. Maar echt makkelijk hebben ze het niet. Het is pittig. Het is daar boven de 30 graden. Donderdag speelden ze nog in een regenachtig Rotterdam. En nu
3: verdrink je misschien in het zweet, maar niet in de regen. Dit zijn wel de omstandigheden waaraan je moet wennen. Plus dat je moet wennen aan de tijdsverschillen. Het is hier 6 uur vroeger dan in Nederland.
0: Oké. Okay. Dat hij dat even aanstipt.
1: Valentijn Dries is dat. Hadden we vorige week nog een quizvraag over in deze show.
0: Ja, wat was die vraag ook alweer?
1: Ja, voor welke krant hij werkt? De Telegraaf is dat.
0: Ja. Oké, ongelooflijk fijne dag met mensen die allerlei leuke dingen aan het doen zijn. Overal, wat ben jij aan het doen daar?
4: Wij zijn de laurierblaadjes aan het plukken.
0: Nee,
4: want op Mankind Festival ga ik een cacao-ceremonie faciliteren in onze tipi om 3 uur met een despacho. Oh. Zodat je je intenties kan zetten en wij een offer aan moeder aarde maken om vanuit daar...
0: Ja, ga door, maak het even af.
4: Onze intenties de wereld in te zetten. Je bent super welkom.
0: Oh, we zijn zo blij dat jullie bestaan.

0: NPO Radio 2 met zonsondergang vanavond om 21:54. Dan is deze dag voorbij. Ik zeg, elk moment grijp je kans. Pluk de dag en geniet ervan. In het oosten nog wat zon. Van het zuidwesten uit het regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien. Later af en toe zonnig, graad of 20. Op dit moment 19. Boven op de Radio 2 Zendmast. Daar is het bewolkt. En gisteren presenteren we de volledige IDI Top 10. Dat doen we altijd op de vrijdag. Daarin stond onder andere het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam. Ze gaan 10.000 parkeerplaatsen schrappen. En ook gooien ze de parkeerkosten verder omhoog.
1: Dat moeten ze echt niet doen. Er zijn mensen die het gewoon niet kunnen betalen.
2: Ze maken Amsterdam echt voor de mensen met een dikke portemonnee.
0: We wilden toch even iets tegen de gemeenteraad daar zeggen in Amsterdam.

worden in die top 10. Laat mij weten. Ik ben de hele week bereikbaar. nporadio2.nl/rinkeldekinkel. Of verzend een briefkaart naar onze postbus in Hilversum. Die briefkaart, dat is altijd extra leuk, want die kunnen we dan ook nog

0: met Gilles de la Tourette.
1: Ik verwacht voor de komende 24 uur neuken, gauw, beffen.
2: NPO Radio 2.
3: 2.
2: Rinkel de Kinkel.
4: Bart de Graaf zou trots op ons zijn.
5: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's this one.

0: toch een beetje een vrouw waar ik bang voor was. Tina Turner, toen in de tijd dat ze met haar comeback bezig was. Jaren 80, jaren 90. En dan was ze wel eens ergens in een studio. Een indrukwekkende persoonlijkheid. Iets anders kan ik niet zeggen in... Wel een leuke dag vandaag. Het is de dag van het schaap. En ook van het bordspel. Dat is heel fijn. Spelletjes doen. Ach, ja, ik doe graag spelletjes op de radio. En ik doe graag spelletjes met de luisteraars die naar de radio luisteren. Maar ik heb eigenlijk een hekel aan spelletjes.
1: Oh, ja. Nou, ik las laatst van de week dat Monopoly of Monopoly, wat je wil. Mm-hmm. Dat weer heel populair is, maar dan op de iPad.
0: Oh.
1: Mensen dan massaal Monopoly met elkaar spelen.
0: En dan doen ze het namelijk aan gewoon online tegen elkaar spelen. Een beetje dat.
1: Ja, maar het is dan een spel wat constant doorgaat. Dus je kan dan ook elkaar steden aanvallen. Het is allemaal 10 keer over de kop gegaan, dat spel.
0: Oh, wat leuk. Oh, ja, dat wordt wel geïnteresseerd nu.
1: Dus je hebt dan een bordspel, gewoon zoals je het kent in het midden van het spel. En daaromheen allemaal je eigen stad. En dan kun je de stad van iemand anders attacken. Dus nou, het zag er wel leuk uit.
0: Het is een beetje zeg maar, combinatie van Monopoly en SimCity. Is dat een beetje...
1: Ja, zoiets. Ja, en je had nog meer van die spelletjes. SimCity, te gek.
0: Ik vond het te gek als het dan helemaal, zeg maar, als je best ver was. Dan kwam er ineens een soort monster in SimCity.
1: Ja.
0: Door de stad lopen en die vernielde allerlei flatgebouwen.
1: Ja, dat was wel heel lullig eigenlijk.
0: Dat vond ik het mooiste moment. Dat was, lang geleden.
1: Misschien moeten we het dan een kans geven.
0: Yes, inderdaad. En dan hebben we natuurlijk nog... gasten die wonderbaarlijk genoeg alle bezuinigingsrondes doorstaan. Namelijk het NPO Huisorkest.
1: Ja, het is een wonder.
0: Hoe kan dit, hè? Hoe kan dit? Maar het is gunstig, want dan kunnen ze voor ons even de bekende Radio 2-hit in een klassiek jasje steken. En als je hem herkent, meteen bellen. Telefoonnummer is 0800-1122. Je komt direct in de uitzending. De telefoon staat doorgeschakeld. En het gaat om dit nummer. Nou, je hoort dat al die gasten conservatorium hebben gehad, hè? Met dit soort dingen.
1: Ja, dat hoor je. Ze zijn niet de goedkoopste.
0: Nee, zeker. 0800-1122. Welke bekende Radio 2-hit werd daardoor een klassiek orkest, namelijk het NPO-orkest, gedaan? Goedemorgen, met wie?
2: Hoi, met Cas.
0: Cas, hallo Cas. Ja, Cas. Vertel het eens. Welke hit hoorde je daar?
2: Get Lucky van Pharrell Williams.
0: Wat was het moment dat je het wist, Cas?
2: Toen de melodie begon te spelen.
0: Ja, de vraag is goed beantwoord. Stomme vraag van mij. Omdat...
1: Ja, nee, dat is vaak zo, ja.
0: Ja. En wat was je aan het doen, Cas?
2: Ik was mijn keet aan het schoonmaken.
0: Je keet aan het schoonmaken?
1: Okay. Maar een keet hoort toch eigenlijk altijd heel vies en rommelig te zijn, Cas?
2: Ja, maar na de avond moet die ook weer schoongemaakt worden.
0: Ja.
1: Dat is ook wel weer waar. Al die borrelnootjes en bierdopjes van de grond, hè?
0: Het loopt een beetje stroef, hè, dit gesprek?
1: Ja, we hebben een lange verbinding.
0: Vertraging.
1: Vertraging, ja, dat hoort zo.
0: Ja, Cas, waar vandaan bel jij?
2: Het oost van Nederland, Twente.
0: Twente?
1: Ja, ik weet het al.
0: Dat is een vierde satelliet, hè? Moet dat dan? Duurt altijd. Ja. Wat zijn je plannen voor de rest van vandaag, Cas? Ik blijf gewoon doorlullen.
1: Heel goed.
0: Ja, top.
2: Ik moet vanavond nog werken.
0: Oh, ja. Ga ik vragen wat voor werk het is?
1: Dat is wel benieuwd.
0: Oké, wat voor werk is dat?
2: Ik help in de keuken bij restaurant.
0: Nou, hartstikke goed. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Je krijgt van ons een leuke geste. Dat is de Rinkel de Kinkel. I
2: catch you.
0: Nou, weet het wel, hè, Cas?
1: Ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk
1: weet
0: ik
1: een slimme jongen, hij heeft een keten, dus dan is het een jongen naar mijn hart.
0: Een fijne dag, Cas. En bedankt voor het luisteren.
2: Ja,
0: veel plezier in de game. Ja, Daft Punk en Pharrell Williams hier.

0: Winkel de Kinkel.
1: 0% deepfake.
2: Want ze werken met een duistere agenda.
0: 100% realiteit.
1: En de

0: gaat het altijd heel hard ontkennen dat je een probleem hebt. Pas op het moment dat je toegeeft, dan begint je herstel. I'm not an addict. Case Choice. Hoe die daar even kijken naar het showbiz nieuws, vrienden. Harry Styles. Dat is wel gaaf. Die heeft een pagina grote advertentie op de achterkant van het Parool geplaatst. Hier heeft hij een handgeschreven boodschap geschreven om zijn fans te bedanken voor de concerten.
1: Er staat onder andere: dankje, ik hou van jou. Gisteren gaf hij natuurlijk die laatste show in de Johan Cruijff Arena na een reeks van 10 concerten. En het is mooi dat een icoon van de tegenwoordige tijd, van de jeugd, in een ouderwetse krant zijn fans bedankt. Ja, ja, mooi toch?
0: Inderdaad waar, ja. Ja, je moet het oude ook respecteren, want uiteindelijk veel dingen komen na verloop van tijd weer terug. Ik denk zeker over 20 jaar, dan worden oude kranten heel duur verkocht. Net zoals vinyl nu, zeg maar.
1: Oh. Weet je,
0: dat gaat een beetje die kant op.
1: Nou, het is onder de jeugd wel, als je een beetje highbrow havermelk elite bent, dan is het wel stoer om een papieren krant te hebben.
0: Yeah.
2: Hi. Hi, I'm Taylor.
0: Alleen de grote sterren hier in de radioshow.
3: Dus Justin Bieber.
0: Ja, iedereen komt voorbij. Ik weet niet of ze ook allemaal daar in Palermo of Sicilië zijn. Dat zijn gisteren de festiviteiten rondom de bruiloft van Dua Lipa en Callum Turner begonnen. De twee stapten vorig weekend in het huwelijksbootje en vieren dat dit hele weekend. Trouwen mag ook groots gevierd worden, want
2: the idea that there's an afterlife, spending it with someone for eternity. I mean, eternity is a long time.
0: It's a long time, ja. In voor- en tegenspoed, we kennen allemaal de termen. Zou in totaal 1,5 miljoen euro allemaal kosten daar.
4: Here we go.
5: What's up? It's Dua Lipa.
6: Dua Lipa.
7: Famosa.

0: die lippen, die lippen. Dan gaat het ook allemaal om die lippen van Dua Lipa. Dance the night away. Zometeen, vrienden, is het zover. De laatste spijkers met koppen. Voordat ze met zomervakantie gaan. Ik ben wel benieuwd, Dolf, wat jouw vakantieplannen zijn eigenlijk voor de zomer.
1: Zal ik je vertellen, Jeroen, dat ik overmorgen begin met mijn tour van oudejaars 2026. Dus ik ga gewoon spelen.
0: Nee.
1: Ik ga Kleine Zaren spelen. Ik ga Oerol 14 keer spelen. Ik ga tot in juli voorlopig nog werken. Dan heb ik een maand vrij.
0: Ja.
1: En dan gaan we gewoon weer door. Dus we zijn met spijkers weg, maar het leven en het werken gaat gewoon door, kan ik je verzekeren.
0: Ja, ja, ja. Dus geen klapcaravan voor jou, voor Ibiza. Dat zit er allemaal niet in.
1: Geen klapcaravan, nee. geen Ibiza. Nee, alle twee niet, maar wel op een bepaald moment een maand rust. Dat is voor iedereen prettig,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, dat moet wel kunnen. Moet kunnen. En wat zit er in de show allemaal straks?
1: We hebben in ieder geval Kieke. En Kieke die gaat hier het café omverspelen. Tim Hofman komt langs. We gaan spreken over geiten en wiskunde. We gaan spreken over alle grote problemen in de wereld. Maar we gaan daar zeker ook om lachen. Dat is een beetje het idee van Spijker met Koppen. En ik kijk even om me heen. Het café klinkt ongeveer zo. Het is ongelooflijk. Wat een timing deze mensen hebben, toch?
0: Ja,
1: dit is wat het is.
0: Spijker
1: Spijkers.
0: Showbiz is allemaal timing. Straks dus.
1: Het is allemaal timing. Showbiz.
0: Rinkel de Kikkel is morgenochtend weer vanaf 9 uur. Een hele fijne dag. De laatste is van

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Ster. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Het is bijna 1 over 12. Hij gaat zo spijkers met koppen maken. Wat een vreugde is dat dan. Wij spreken over dat pot met goud aan het eind van de regenboog. Tim Hofman is al 10 jaar boos. De burgemeester van Utrecht zou zo met de gast kunnen zijn. En Kikke gaat hele fijne liedjes spelen. En daaroverheen ook nog eens een keer Lieselot Thomassen.
15: Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar Israël zegt Hezbollah wel onder vuur te nemen, omdat die strijdgroep niks van het staakt het vuren wil weten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. Een stukje grond van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil die grond nu hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is.
1: Nou, we hebben te maken met een echtpaar, mevrouw Meppelder en Arie Schaar in dit geval. En we weten dat zij meer dan 10 kinderen hebben gekregen. De kinderen erven van de ouders, dus we komen dan in de volgende generatie. En in het geval dat zij overleden zijn, die erfgenamen of nakomelingen erven, dan hebben we met nog een laag erbij. Zo ontstaat er een grote puzzel.
15: Inmiddels hebben 110 erfgenamen zich gemeld bij de gemeente Rotterdam. Volgens de omroep Rijnmond wil de gemeente een bod doen om al die erfgenamen uit te kopen. De oprichter van de Indiase online beweging Cockroach Janta Party, oftewel de Kakkerlakkenpartij, is in New Delhi aangekomen om een protest tegen de regering van de Indiase premier Modi te leiden. Hiermee trekt de grootste online jongerenbeweging van het land voor het eerst de straat op. Het was nog even de vraag of het allemaal wel door kon gaan, want de leider, Ditke, zou bij aankomst in India gearresteerd kunnen worden, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Inmiddels is bekend dat Ditke dus niet gearresteerd is en dat ze tot 5:00 vanmiddag in Delhi op een bepaalde plek, aangewezen plek, mogen demonstreren. Dus het was eerst vooral media en beveiliging die daarop af was gekomen. En nu zie je langzaam dat er ook steeds meer mensen naar die plek toekomen, omdat het dus nu vrijgegeven is.
15: De leider wil vooral laten zien dat het een beweging is die ertoe doet. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. Het weer in het oosten, nog wat zon vanuit het westen, steeds meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt een graad of 19. Bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
16: Er zat bijna 100 kilometer file, vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Schiphol en Knopen ter Nieuwemeer. 20 minuten oponthoud, er is één rijstrook dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem voor Everdingen 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een kwartier oponthoud.
17: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: 18 plus, speelbewust.
20: Ja! Echt serieus? Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
26: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
27: Medicijn? Het is maar een neusspray.
28: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
25: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
30: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil.
0: Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Het is een wissel die geschiedenis schrijft. Op het WK van 2014 brengt bondscoach Louis van Gaal keeper Tim Krul in het veld voor de penaltyserie tegen Costa Rica. Met succes. Krul ontpopt zich tot penaltykiller. Andere tijden sport over het geheim achter de wissel van de eeuw. Morgenavond, 10:15, NPO 1.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Spijkers met koppen.
7: Genoegen elke zaterdagmiddag weer het geluid van de zaterdagmiddag. Willemijn.
8: Dit uur zijn we de pot goud aan het einde van de regenboog. Is Tim Hofman al 10 jaar boos en zoeken we de oplossing voor het driedeurenprobleem, Dolf.
7: Dat en zoals het heet nog veel meer, zei Willemijn. Ik ben Dolf in de Spijkers met Koppen. Hier is Kieke.
17: Spijkers met Koppen.

0: man, man, man, man, man. Kapot zijn we nu al van het dansen. Heerlijk.
1: Nou, mooi om te zien dat dit ritme toch iets anders meeklapt dan Tros Muziekfeest op het plein. Mag ik het zo zeggen?
0: Ik had een beetje moeite mee met het ritme.
1: Ja, maar
0: het dansen ging goed.
1: Ik zag een aantal mensen bewegen.
0: Ja, waaronder wij. Goed, dames en heren. Als je zelfs Amsterdammers uit hun stad weet weg te lokken, dan weet je zeker dat je goed bezig bent. En dat is precies wat er vandaag gebeurt, want dat is Utrecht Pride! Yay! Heel goed, lieve mensen. Vanuit het hele land komen mensen naar de botenparade, straatfeesten en evenementen hier in de Domstad. En dat, mind you, op de plek waar ooit de sodomieprocessen plaatsvonden. Een heksenjacht op homoseksuelen die hier onder de Domtoren begon en uiteindelijk honderden levens in heel Nederland kostte. Nou, die tijd is al een tijdje voorbij, gelukkig. Maar tegelijkertijd, overal ter wereld, zelfs hier in Nederland, staan rechten van LHBTIQ-plussers onder druk. En dus is een feest en protest als Pride in 2026 nog altijd verdrietigmakend belangrijk. Burgemeester Sharon Dijksma en podcastmaker van de Lesbische Liga Anne Fleur Schipper zijn hier vandaag om ons mee te nemen in de strijd van Pride. En Dolf, die zich al jaren geleden de lesbische look cultureel heeft toegeëigend. Gaat met.
2: Dit is wel echt waar.
1: Volstrekt onnodig.
0: Ik had het echt eerder gelezen, maar ik vind het opeens heel grappig.
1: Ik ben aan deze tafel een beetje in de minderheid, heb ik het idee. Dames, hartelijk welkom. Mevrouw Dijksma, burgemeester, bijzondere dag. Heel fijn dat u tijd kon vrijmaken om aan te schuiven. En toch begin ik bij Anne Fleur. Anne Fleur, want het is toch een beetje jouw dag.
2: Ja,
1: toch?
2: Dat klopt. Ja, ja. Enkel alleen voor mij. Nee, het is een geweldige dag. Het is altijd kijken enorm uit naar Utrecht Pride.
1: Waarom is het zo belangrijk? Wat betekent het voor jou dat het er is, dat het er steeds is? Wat is het belang?
2: Nou, allereerst zie ik gewoon echt enorm veel vrouwen met wandelschoenen dan meestal in de stad. Wat voor mij persoonlijk erg prettig is als lesbienne, omdat eindelijk in grote getalen bij elkaar te zien. En los daarvan.
1: Vrouwen op wandelschoenen.
2: Ja, waarom heb jij die lesbische look? Sorry, een karabijnhaak mis nog. En dan ben je er al, Dolf. Ja.
1: Mooi, dankjewel.
2: Het is geweldig. Dat is echt onze cultuur. Je hebt zeg maar de camp van de mannen, dat is roze glitter. En de camp van de vrouwen is wandelschoenen, burkenstoks. En een gezellige wandel- of fietsvakantie. Ja, we love it.
0: Ja, maar dat is precies wat ik altijd doe.
2: Nou, misschien moet je eens.
1: Ja. Oké, en door.
2: Mag ik proberen. Vandaag is een mooie dag ervoor.
0: Noteer het even.
1: Burgemeester, het is uw stad. Stad staat op zijn kop, dat is vaker zo, want er gebeurt veel in Utrecht. Het is een hoop werk en een hoop geregeld. Toch vindt u het een van de mooiste dagen van het jaar. Waarom?
3: Omdat het een ongelooflijk groot feest is. Het is samen met Sinterklaas denk ik echt ook het leukste feest. Maar het is ook iets wat natuurlijk echt nodig is nog steeds. En dat is wel heel jammer. Want we zien de acceptatie voor mensen die inderdaad een andere seksuele voorkeur hebben heel hard naar beneden gaan.
1: Als we eerst het feest pakken, de sfeer. Wat is mensen die hier niet zijn? Het zit hier weer vol. Yeah. De stad is. Wat is de sfeer in uw stad? Zie?
3: Nou, geborgen. Het is gewoon nog. We kennen elkaar nog allemaal een beetje. Je voelt je snel thuis. Het is eigenlijk vooral heel vriendelijk. En ik denk heel gezellig. En dat is natuurlijk wel waar de mensen ook voor komen.
1: En geborgen kan ook betekenen dat er misschien wel hier mensen naartoe komen die er voor het eerst zijn, die ook wel een keer een Pride willen meemaken en dan denken, ik pak Utrecht, dat is minder groots en massaal dan Amsterdam?
3: Ja, als je nou uit de regio komt en je denkt, goh.
1: Deed u nou een stemmetje?
3: Ik heb 25 jaar in Twente gewoond.
1: Ja, maar
3: dat weet ik dan. Ja, joh.
1: Okay.
3: Nee, maar als je nou denkt van, goh, ik wil echt onwijs graag naar zo'n Pride, maar ik vind het best spannend, kom dan naar Utrecht, want dan zul je meemaken dat het een fantastische dag is en dat je je helemaal thuis voelt.
1: Jij maakt onder meer de Lesbische Liga podcast. Hele populaire podcast. Vertelt ook over je eigen seksualiteit. Weet jij, wanneer voelde jij, dit is wie ik ben, dit is wat ik ben, dit is hoe ik mij voel?
2: Nou, ik weet mijn eerste keer Pride nog wel heel goed, want dat was pas best laat. Nu zou je niet denken, want ik ben professioneel lesbienne geworden. Maar vroeger, het was het ding waar ik me het meest voor schaamde.
1: Vroeger schaamde je voor dat gevoel, of wat?
2: Voor het woord, voor het gevoel, voor alles wat er omheen kleefde eigenlijk. Omdat er was weinig over in de media. Er was eigenlijk geen zichtbaarheid om me heen. Was bijna niemand oud, zeg maar, en gelukkig. De enige dingen die in de media kwamen was als er iets slechts gebeurde. Dus als we niet mochten trouwen, of als er iemand werd aangevallen, of als rechten werden afgenomen.
1: Hoe oud was jij toen
2: dat je... wil ik niet zijn. Dus ik dacht, ik rond mijn dat ik het zelf echt erkende was rond mijn 17e. Toen werd ik verliefd op mijn beste vriendin. Maar achteraf ging ik dagboeken teruglezen. En rond mijn 11e had ik al gevoelens, want ik schreef in hoofdletters: ik ben geen lesbienne, ik ben geen lesbienne, ik wil geen vieze lesbisch zijn. En dan denk ik, zo, dat heb ik lang onderdrukt. En het is ook niet zo dat als je dan 17 bent en denkt, oké, shit, ik ben nu gewoon verliefd, wat eigenlijk natuurlijk het leukste en spannendste is voor iedereen om mee te maken, op wie ook valt, dan nog steeds overheerst het gevoel van schaamte en viezigheid. En dat ik dacht, oh, mijn vrienden gaan me verlaten, ze vinden mij nu vies, ik kan niet meer met mijn vriendinnen bewijzen van gaan hockeyen en dan omkleden in dezelfde ruimte, want dan zullen ze mij wel goor vinden. Dus dat krijg je eigenlijk allemaal een heel leven lang aangepraat. En Pride is voor mij daarom belangrijk, want de eerste keer dat ik op Pride was, weet ik nog dat ik dacht, alle mensen die hier zichzelf zijn, hebben dat op een manier gevoeld en hebben ervoor gekozen, want het komt niet vanzelf, het is een dappere keuze om te maken, om die schaamte, om dat verdriet om te zetten in vrolijkheid en verzet. En dat is wat Pride voor mij is en waarom het zo ontroerend ook vaak is.
1: En belangrijk, we praten net al even over die nu weer lijkt het afnemende acceptatie. Ja. In de zin van Nederland is een heel vrij en vooralsnog liberaal land.
3: Denken we.
1: Voor een deel is het waar, voor een deel wordt het ook afgebroken, ook in de politiek op andere plekken. Hoe kijkt u naar die afnemende acceptatie en hoe gaan we daarmee om?
3: Ja, met heel grote zorg. Ik hoor en natuurlijk de incidenten ook hier in Utrecht bijvoorbeeld, waarbij mensen ook niet meer hand in hand op straat durven te lopen, omdat ze bang zijn om aangevallen of uitgescholden te worden. Dus ik vind dat echt heel ernstig. En het is een kwestie van aan de ene kant opvoeding. We moeten onze kinderen opvoeden met de gedachte dat we gewoon allemaal wel gelijkwaardig zijn. En daar is geen spel tussen te krijgen. En aan de andere kant ook het onderwijs. Maar wij kunnen als gemeente ook wat doen. Dus daarom organiseren wij ook heel graag mee zo'n Pride. En sta ik ook voorop op die boot. Om daarmee ook met de ambtsketen om te laten zien dat het stadsbestuur dit belangrijk vindt.
1: U staat, weet ik, letterlijk voor op de boot. Wordt, ik kan niet anders
3: zeggen. Ik ben altijd wel bang dat ik eraf donder.
1: Ja. Dat zou een goed beeld zijn, maar.
3: Oh nee.
1: Maar
3: liever niet.
1: U wordt toegejuicht, zou ik zeggen, als burgemeester. Maar ook omdat u daar staat op dat moment en dat
3: ja,
1: uitstraalt.
3: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je daarmee ook laat zien dat letterlijk het gezag, zeg maar, daar ook iets van vindt. Wij zijn natuurlijk wel ook de mensen die de normen en de waarden moeten voorleven en uitdragen. En dat laat je op die manier ook gewoon als persoon zien.
1: Zou je dat op andere plekken ook willen zien of meer willen zien? Er zijn heel veel mensen die denken gewoon, ik noem het even liberaal of vrij of whatever, van ja, oké, mensen houden van elkaar. Je bent een man, je bent een vrouw, je bent wat anders. Oké. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die vanuit religieuze achtergrond en soms politiek gewin, andere manieren, daartegen
3: wat doen. Dus daarom organiseren wij ook heel graag mee zo'n Pride. En sta ik ook voorop op die boot. Om daarmee ook met de ambtsketen om te laten zien dat het stadsbestuur dit belangrijk vindt.
1: U staat, weet ik, letterlijk voor op de boot. Wordt, ik kan niet anders
3: zeggen. Ik ben altijd wel bang dat ik eraf donder.
1: Ja. Dat zou een goed beeld zijn, maar.
3: Oh nee.
1: Maar
3: liever niet.
1: U wordt toegejuicht, zou ik zeggen, als burgemeester. Maar ook omdat u daar staat op dat moment en dat
3: ja,
1: uitstraalt.
3: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je daarmee ook laat zien dat letterlijk het gezag, zeg maar,

0: maar daar ook iets van vindt. Wij zijn natuurlijk wel ook de mensen die de normen en de waarden moeten voorleven en uitdragen. En dat laat je op die manier ook gewoon als persoon zien.
1: Zou je dat op andere plekken ook willen zien of meer willen zien? Er zijn heel veel mensen die denken gewoon, ik noem het even liberaal of vrij of whatever, van ja, oké, mensen houden van elkaar. Je bent een man, je bent een vrouw, je bent wat anders. Oké. Maar er zijn ook heel veel mensen die vanuit religieuze achtergrond en soms politiek gewin, andere manieren, daartegen ingaan.
0: Ja.
1: Zou je dit op meer plekken willen zien, moeten zien? Meer mensen die zich op zo'n manier uitspreken.
0: Absoluut.
1: Van, hey, dit is wat wij doen.
2: En het ding is, ik vind het prachtig tijdens Pride. Weet je, ik loop net van het treinstation naar hier. En de merken komen op je af om te sponsoren. En dan denk ik, dat vind ik waanzinnig om te zien.
1: Merken die aangeven, wij staan achter jullie, wij zijn ook Pride.
2: De geweldige allies, want die heb je nodig. Het is soms best awkward om de hele tijd voor jezelf te moeten opkomen. Ook omdat, er is nu ook natuurlijk het woke-spook hangt overal in de lucht. En als ik zeg, hey, ik word met mijn vriendin op straat bespuugd. Dan komt al snel een soort stem op van, al dat woke gedoe, die alfabet gedoe, laat het met rust. En dan denk ik, hè, we zijn toch allemaal mensen, dit wens je toch niemand toe?
1: En ik word op straat bespuugd.
2: Dat gaat het helemaal niet om links of rechts. Het gaat gewoon om aardig zijn, lief zijn voor elkaar.
3: Word jij op straat bespuugd?
2: Dat is, ja. Ja.
3: Echt waar?
2: In Nederland en ook in Groningen ook een geweldsincident meegemaakt. En dat gebeurt meer. En daar maak ik me echt zorgen om. En ook, ik ben dan nog een witte vrouw, eventjes gezegd. Ja. Maar er zijn ook bijvoorbeeld mensen van kleur die dat nog meer meemaken. En hetgene wat we nog helemaal niet hebben benoemd, die echt het allermeeste shit over zich heen krijgen momenteel, transpersonen.
0: Ja. Absoluut.
2: Die, dat is een hot topic natuurlijk, dat snap ik in debatten. En mensen vinden daar wat van. Uiteindelijk zijn het mensen die ook gewoon boodschappen willen doen, willen eten, willen slapen en een leven willen leiden.
3: Ik begrijp ook nooit zo goed. Dat zal allemaal wel dat je een persoonlijk dat soort mensen niet ziet zitten. Dat geloof ik wel, maar hou je fikken thuis. Kijk, ga lekker aan de keukentafel tegen je vriend of vriendin zitten klagen daarover. Maar je gaat toch niet, hou je handen
2: ik
3: thuis.
2: Ik begrijp het ook niet. En dat vind ik eng. En als je dat combineert met inderdaad dalende acceptatiecijfers, ook onder jongeren, waar ook een soort nieuwe conservatieve golf aan het opkomen is. Met een statistiek dat we maar in 82% of in 82% van de landen wereldwijd mogen we niet trouwen.
0: Nee.
2: Dat is enorm veel. Als ik op vakantie ga, moet ik opzoeken, staat er de doodstraf op.
3: Weet je, zal ik wat zeggen? Ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ook als mevrouw de burgemeester. Een vriendin van mij die denkt erover na om maar niet te trouwen met haar vriendin. En toen dacht ik, maar nu overdrijf je heel erg. Want dan staat er geregistreerd dat ze op vrouwen valt. En ze is bang voor, stel je voor,
0: repercussies.
3: Een regime zoals Trump komt hier. Toen dacht ik, nou, maar dat is wel heel erg overdreven.
0: Nou, ik kan me de angst voorstellen en toch moet ze gaan trouwen. Ja. Dat is wel de belangrijkste baseline hier. Ja. We moeten hierop terugduwen. En gelukkig zijn er in Nederland ook een heleboel redelijke mensen. Alleen wij horen hun stem te weinig. Ja. De redelijke mensen zijn nog altijd in de meerderheid. En het wordt echt hoog tijd dat die zich ook veel
1: wij
0: meer
1: zijn
0: gaan
1: met meer.
0: Roeren.
2: Dat is echt zo.
0: Ja.
2: Dat is echt zo.
3: En met veel, veel meer, lijkt mij.
1: Vorig jaar, dit is het belang van Pride, los van de lol en het feest, et cetera. Wat gebeurde er vorig jaar? Want ik schreef u op die boot, u wordt toegejuicht, u staat te wankelen en valt net niet. Wat gebeurde er vorig jaar? Wat gebeurde er?
0: Nou, er was een heel jong stel, twee meiden, Doria en Chloe, en die stonden aan de kant en die hadden een heel schattig kartonnen bordje. Sharon, will you marry us? En we hebben ze uiteindelijk razendsnel via de socials
1: weten. Er stond niet Sharon, will you marry me? Dat weet ik niet.
0: Leider. Nee, maar het is, zij vroegen dat, we hebben ze kunnen vinden. En het werd een briljant Bali-huwelijk met champagne.
1: U heeft ze getrouwd.
0: Ik heb ze getrouwd. En een van hen komt uit Italië. En dan herken je het verhaal van jou. Want zij vertelde hoe belangrijk het voor haar was om een burgemeester inderdaad op zo'n boot te zien en om ook getrouwd te worden door de burgemeester van de stad waar ze woont. Omdat dat ook in Italië nog volstrekt ondenkbaar is. En haar familie was er en iedereen was zo trots en zo blij. En het was echt een van de allermooiste dingen die ik vorig jaar heb mogen doen.
1: Prachtig. U gaat zo direct ook weer.
0: Ik weet niet of er weer meer mensen met bordjes staan.
3: Ik denk het nu wel. Naar deze uitzending.
1: We praten over een feest. We praten over Pride. Dat is het bewuste feest. Maar we praten ook over dat protest. Er zijn ook jongens en meisjes en alles ertussenin die op dit moment misschien luisteren. Of ouders die luisteren. Die worstelen met hun seksualiteit. Twijfelen. Niet weten wat ze zijn. Wat ze willen zijn. Wat ze worden. Et cetera. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
2: dat je een lot uit de loterij hebt gewonnen. Als je denkt dat je bij de queergemeenschap hoort, of het misschien al lang bent, en of dat nou, of je 12 bent of 62. Het is echt het allerbeste wat je kan overkomen. Ook al voelt dat niet altijd zo. Er zijn

0: generaties aan fantastische, getalenteerde, kleurrijke, bijzondere mensen voor je die al allemaal paden hebben vrijgebaand. En het is een soort van de golden rapper in Charlie in the Chocolate Factory. Maar zo, het is de totale vrijheid. Je mag alles zelf gaan bepalen.
1: Maar nou wil ik er ook bij.
0: Nogmaals, je bent welkom.
1: Ik heb wandelschoenen.
2: Volgens mij ook
0: voor
2: gewoon
0: het om... wordt je getrouwd. Kijk,
2: dat we uitstralen inderdaad van in deze stad, zeker mensenrechtenstad. Je mag zijn wie je bent en wie je wilt zijn. En er is niemand anders die jou daarin kan begrenzen.
3: En daar staan we voor. Dank u wel, burgemeester Dijkma. Burgemeester Dijkma, alle voor.
4: Spijkers met koppen.
3: Dat is wat wij doen, 12:25. Vier die Pride, luister naar Spijkers. En vier daarna de Pride, dat mag natuurlijk ook. Overgangen in dit programma. We gaan naar Blijswijk.
5: Kan ik hier zitten?
3: Ja, daar zitten.
5: Nee, want je wilde met mij praten over die straat.
3: Nee, ho. Even zitten.
5: Ja?
3: Ik doe eerst even de aankondiging voor de mensen thuis.
5: Oké. Okay.
3: Ik probeer een zin te zeggen die gaat over Blijswijk.
5: Yes!
3: Ja. Leuk. Daar werd bekend dat een aantal nieuwe straten in hun nieuwe wijk de Langevaart... die straten zouden een Arabische straatnaam krijgen.
5: Salam alaikum.
3: Ja. Ja. Maar sindsdien, het regent klachten bij gemeenten van boze buurtbewoners.
5: Wat?
3: Want de gemeente heeft nu besloten om die namen, die Arabische namen, alsnog aan te passen.
5: Wat?
3: Hoe kon zoiets gebeuren? Ik ben nog steeds met mijn inleiding bezig. Hoe kon zoiets gebeuren? Heeft iemand bij de gemeente misschien zitten slapen?
5: Wat?
3: En we praten erover met aangeschoven straatnamencoördinator Bob Bouwmeester. Ja. Welkom Bob.
5: Zo, ja, nou, goeie dag Schotel.
3: Je hebt nogal wat mensen per kast gekregen, Bob.
5: Ja, ik hoor dat ook net.
3: Sorry, je hoort het net. Je was hier niet van op de hoogte?
5: Nee, nou, ik moet eerlijk bekennen, ik ben er even een maandje tussenuit geweest. Dus dat heb ik niet.
3: Oh, wow. Niks ernstigs, hoop ik?
5: Nee, gewoon daar even uit. Nee, ik ben vanochtend geland, hè. Gewoon even lekker weg met het gezinnetje voor de meivakantie.
3: Voor de meivakantie?
5: Ja, nou, we zijn wel met Koningsdag vertrokken al, maar...
3: Koningsdag is eind april, het is nu 6 juni, Bob.
5: Ja, ah, joh, Dolf, je weet hoe dat gaat, hè. Koningsdag die breekt je week, dan krijg je toch niks meer gedaan. Nou, dan heb je een week meivakantie. Ja. De week daarna heeft de basisschool van mijn kinderen altijd studieweek. Nou, voor je het weet heb je dan Pinksteren, dan kan je net zo goed in één keer doorpakken, toch?
3: En dat kan zomaar.
5: Ja, nou, blijkbaar niet. Hè? Al mijn straatnamen afgekeurd in de tussentijd.
3: Woe! Komt de gemeente erop om Arabische straatnamen te geven aan nieuwe straten als dat daar zo gevoelig ligt?
5: Ja, nou kijk, het is altijd de wens geweest binnen de gemeente om andere culturen te eren.
3: Mooi.
5: Nou, daar had ik dus eerst een lijstje voor gemaakt met Nederlandse namen. Maar ja, die werden ook afgekeurd.
3: Even voor mij, waar denken we aan?
5: Nou, ik heb al die lijstjes hier. Even kijken, wat had ik? Het Islamapad.
3: Islamapad, leuk.
5: Ja, de Straat van Hormus.
3: Leuk.
5: De Gaza-strook.
3: Oké, ik geloof wel, ja.
5: Het plein van 11 september.
3: Ho!
5: Oké. Ja. Nou, maar dat werd dus afgeschoten.
3: Ja.
5: Afgeschoten. Ja. Ik hoorde hem ook, ja. Nee, ja, ik hoorde
3: God, waar ben ik in verzeild. Hé, waarom zou je straat niet gewoon noemen naar oud-Hollandse prominenten? Dat is gewoon veilig.
5: Nee, dat is dus helemaal niet lekker veilig, Dolf. Nee, laten we eerlijk wezen. Je kan het niet meer goed doen met straatnamen tegenwoordig. Ik doe dit werk al 22 jaar. Ja, en wat vroeger dus inkoppertjes waren, dan krijg je alleen maar gezeik bij tegenwoordig. De Witte de Witstraat.
3: Wow,
5: kan niet meer. Het Pretoriusplein.
3: Niet doen.
5: Alles wat op Wikipedia maar naar een rafelig randje neigt, dat wordt gelijk gecanceld tegenwoordig.
3: Bob, er zijn toch wel 6 namen te vinden?
5: Ja, nou, wat ik wel heb, dat zijn dus een paar Nederlandse namen. Wat ik dus heb gedaan, ik heb gewoon Nederlanders van nu genomen, hè, met een vette staat van dienst. Kijk, dan kan het natuurlijk zijn dat die over 100 jaar dan eens tegen een lamp lopen. Maar goed, hè, dan ben ik er niet meer bij. Dus dat
3: Bob,
5: prima.
3: Doe mij dat lijstje.
5: Ja, komt-ie. Even kijken. Het Gidi Markushof.
3: Leuk. Ja.
5: De Ines Weskiedreef. De Esma Lalalaan. En de Donald Polsweg. Nou, dus,
3: die klopt, want Donald Pols is weg.
5: Hoe weg?
3: Bij Tata.
5: Maar daar was die net heen.
3: Heb je dit ook niet meegekregen, Bob?
5: Nee, ja, ik ben er een maandje tussenuit geweest.
3: Bob, ik denk dat jij je hele lijstje al kan vergeten.
5: Ja, kut, dan moet ik echt snel iets
3: Waarom
5: bedenken.
3: Waarom snel? Heb het haast?
5: Ja, ik ga bijna op vakantie.
3: Vakantie? Je bent net terug, Bob.
5: Ja, maar ik moet naar het WK.
3: Leuk, zin in?
5: Ja, tuurlijk, man, dit wordt het WK. Dit elftal, hè. Dat lijstje kan ik ze ook sturen.
3: Welk lijstje, Bob?
5: Gewoon straten vernoemd naar mijn favoriete spelers uit het Nederlands
3: elftal. Goed idee.
5: De Xavi Simonsteeg. De Jordi Schoutelaan. Het Stefan de Vrijplein. Het Matthijs de Lichtpad.
3: Die zitten allemaal geblesseerd thuis.
5: Wat?
3: Ja, je bent er een maandje uitgeweest.
5: Ja, dat is zo. Maar ja, wie gaan er dan mee? Ik heb €30.000 voor 2 kaartjes betaald.
3: Dat is pittig.
5: Ja, dat is heel veel. Maar ja, ik denk die gasten zijn dat waard, hè? Want die hebben al 2 jaar geen oefenpot verloren.
3: Tot afgelopen week dan.
5: Wat?
3: Bob, ik zou me toch even inlezen als ik jou was.
5: Ja, oké, dat ga ik doen. Mag ik dan volgende week terugkomen?
3: Ja, je bent van harte welkom, maar wij zijn er niet.
5: Hoezo niet?
3: Nou ja, dit is de laatste uitzending van dit seizoen.
5: En wanneer zijn jullie dan weer terug?
3: Eind augustus.
5: Ja, 2 maanden vrij van publiek geld. Vind je dat zelf ook niet een beetje overdreven, Bob?
3: We gaan afsluiten. Dankjewel, Bob.
4: Spijkers met koppen.
3: Wat hebben familievloggers, huisjes, melkers, ministers, tv-magnaten en rapper Sjors met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal wel eens achtervolgd door Tim Hofman. Deze zomer blaast de schrik van frauderend Nederland alweer 10 kaarsjes uit van het razendpopulaire programma Boos met hoofdletters. 10 jaar van bonken op deuren achter mensen aanrennen. En zo nu en dan eens even een matpartij van The Voice tot Fatbikes en van een kinderbedon tot kidfluencers voor Tim. En Boos is niks te gek. Willemijn, die ook heel vaak boos is, maar nooit op mij, gaat in 10 minuten dwars door 10 jaar boos met Tim Hofman.
1: Tim, hallo.
4: Hallo.
1: Hallo, goedemiddag. Heel leuk dat je er bent.
4: Dankjewel.
1: Je krijgt al meteen een applaus daar, of niet?
4: Twee mensen.
1: Nou, we gaan kijken of het wat meer is.
4: Wat heb ik misdaan bij de rest hier? Nu zeg je.
1: Daar kom je wel achter zo meteen. We gaan even meteen 10 jaar terug in de tijd.
6: Ja, hallo. Welkom bij Boos. Waarin mensen die boos zijn mij een bericht hebben gestuurd om te vragen of ik een en ander voor ze wil oplossen.
4: Hé.
1: Hey. Ja, Tim. Jezus, ja. Man. 10 jaar. 10 jaar geleden. Toen was je echt een broekie. Ja.
4: 3 keer knipperen en een decennium is voorbij.
1: Nou, hè.
4: Ja.
1: Maar ik weet het ook nog goed. Want wij waren eigenlijk nog BNN.
4: Ja.
1: Tenminste, volgens mij waren we al net gefuseerd met de VARA.
4: Ja, net, dat was een ingewikkelde
1: tijd.
4: Het
1: was een beetje ingewikkelde tijd. Ja. Maar ja, onder de vlag van BNN begon jij boos.
4: Zeker.
1: Was het jouw idee eigenlijk?
4: Het idee kwam van Gerke Nauta. Die is overleden. Dat was mijn mentor en producent bij BNN. En die zei, ik heb iets bedacht. Boos. Een beetje in ere van Bart de Graaf, die vroeger boos had.
1: Ja.
4: En we willen een jongerenloket. Zoals je dat, zoals je radar en kassa hebt voor de rest.
3: Mooi gezegd, Tim. Dankjewel. Dankjewel.
4: Ik zat te denken, hoe zeg ik dat?
3: Ja,
4: maar,
3: die de rest.
4: En hij zei, we moeten dat doen met jongeren. Maar de NPO wil het niet hebben.
1: Nee.
4: Dus wat gaan we doen? En wij zeiden, nou, dan maken we het alsnog, maar dan online.
1: Ja.
4: Dus het is gestart als een kleine piratenzender eigenlijk. Met het geld van het VARA-krantje.
1: Weet je nog de allereerste aflevering?
4: Zeker.
1: Dat was Stefan.
4: Met Stefan. En Stefan had kanker. Nu niet meer overigens. Hij is genezen. Maar de kanker gooide een beetje roet in het eten tijdens zijn studie.
1: Ja.
4: Een mbo-opleiding. En die mbo-opleiding ging daar heel vals mee om. En die wilde niet dat hij die studie afmaakte. En die vond het allemaal te ingewikkeld, die jongen met kanker. En dat was voor ons eigenlijk een goede gelegenheid om eens te testen. Wat doen we eigenlijk? Dus dat was zo banaal als met confetti kanonnen naar binnen lopen bij die mbo'er. En die volgens mij de directrice of zo een oor konden geven. Jullie gaan niet goed om met kankerpatiënten. Zulke ogen, die vrouw is dat wel, weet je wel. En toen dachten we, nou, volgens mij zijn we los.
1: Dit werkt.
4: Dit werkt. Ja. Dit gaan we doen.
1: En dat is natuurlijk wat jullie vooral in die allereerste jaren allemaal hebben gedaan.
4: Ja.
1: Steeds maar overal een probleem aan de kaak stellen, naar binnen gaan. En het werkt als een tierenleer, want jullie hadden in no time 100.000 volgens mij abonnees.
4: Ja, abonnees. Ja, het was een heel gekke tijd was dat. Ik zeg het, we deden dat eigenlijk, stond niemand op de loonlijst. Het was een soort hobbyproject binnen een betaalde baan.
1: Ja.
4: Met een groepje vrienden binnen de omroep. Omdat we dus dat geld niet kregen. Toen zei Gerke, die zei toen, weet je, ik wil dit met 6 presentatoren doen. Ik ben van Poorten, Geraldine Kemper, ik denk Sehiel, Emma Wortelboer. En toen zei ik, nou, laat mij dan de eerste 10 weken het opzetten. En daarna, dan krijg je het programma terug.
1: Het.
4: Ja. En na 10 weken zei ik, deze dikke vinger. Ik maak het zelf al af. En hier zitten we 10 jaar later.
1: En wat is er gebeurd met die andere presentatoren? Die zijn er ook nog. Het grappige is dat de dame die nu de grootste basis van BNNVARA, Suzanne Kunstler, was destijds de basis van NPO 3.
4: Ja.
1: En die zei, hartstikke leuk, maar gaan we niet doen.
4: Gaan we niet doen. Die schreef in de krant, dat vlogs. Je had heel veel vlogs. Dus alles wat online was, werd een beetje geleerd aan Enzo Knol. Daarvan vind ik het heel terecht dat de NPO zegt, dat willen we niet. Maar wij deden dat niet. En zij zei publiekelijk van, joh, dit past niet bij de NPO. En toen hebben we eigenlijk een vete gehad. Uiteindelijk werden wij gedoogd, omdat er zoveel mensen keken. En zij is nu onze directrice, maar is, ik zeg het, op de radio. Niet alleen ter salarisbehoud, maar zij is de grootste supporter van het programma nu. Dat is een leuke switch.
1: Daar spreekt ze zich ook over uit.
4: Absoluut
1: waar. En je betekent ook heel veel voor BNNVARA, lijkt mij zo. In die begintijd had jij meteen door, Dit is waanzinnig, we hebben goud in handen.
4: Beetje wel, maar ik had niet verwacht dat het zou worden wat het werd. Het was vooral de lol. Dus het 10 jaar geleden, je moet je voorstellen dat, ik zeg het, er waren een beetje een piratenzender. Hè? Dus een clubje vrienden, we kregen er niet voor betaald. En dat is best wel vrij maken.
1: Je kreeg wel een salaris.
4: Jawel, maar voor andere programma's. En al mijn collega's ook. Volgens mij stond er 1 iemand op de loonlijst. En verder deden we het echt in onze vrije uurtjes.
1: Ja, ja.
3: Zoals ik spijkers maak.
4: Ik ben blij dat je het zelf zegt.
3: Ja, dat is oké. Gewoon vergelijkbaar. Gewoon uit liefde voor de radio.
4: Nee, maar zonder dolle. En dat werkt toch goed, toch?
3: Als je op zo'n plek zit en je kan iets gaan maken wat je echt wil. En dan
4: fantastisch.
3: Uitgroeien tot. Ja. Dat is prachtig.
4: En we hadden natuurlijk geen tijdslots, niks. We konden doen waar we zin in hadden. Want internet, eigenlijk was niemand de baas. Zo voor ons.

0: Dus dat was prachtig om te doen. En wij dachten op een gegeven moment, nou, dit werkt. En toen zijn we het serieuzer op gaan pakken.
1: Ja, en je hebt, ik weet niet, hoeveel zaken heb je gedaan, weet je dat? Hoeveel
0: volgens mij, minus de podcast, want die maken we nu ook, maar hebben 350 zaken met op YouTube gedaan.
1: En allemaal mensen die allemaal iets insturen waar ze boos over zijn, waar jullie achteraan gingen. En
0: 99%, ja.
1: Die eerste aflevering duurde 12 minuten. Ja. Die werd in twee geknipt omdat het anders te lang zou zijn. Heel grappig. Tegenwoordig maken jullie afleveringen van soms meer dan een uur.
0: Ja.
1: Denk aan The Voice bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een enorme verandering geworden. Ja. Van een beetje een stoer, cool gastje die overal naar binnen stormt.
0: Ja.
1: Naar hele serieuze onderzoeksjournalistiek.
0: Ja, dat is een lange weg geweest hoor. En die was heel boeiend ook. Kijk, er waren twee dingen interessant en ingewikkeld. Wij dachten, we gaan naar internet. Dan kunnen we, ik zeg het net ook, doen waar we zin in hebben. Want de zenderbaas die heeft niks te zeggen over ons. Hebben we ons ook een beetje vergist. Als wij zeggen, donderdag 4 uur zijn we online. En het is 4:01 en we waren er niet. Nou, ons publiek werd helemaal gek. Dus onze zenderbaas verschoof naar het publiek, zeg maar. Dus veranderingen doorvoeren hebben we heel langzaam gedaan. Dus we zijn inderdaad van 10 minuten achter rapporteurs aanrennen gegaan naar, we zaten laatst in Irak voor een groot verhaal. Mm-hmm. Maar dat kan je niet overnight doen. Dus daar hebben we heel langzaam veranderingen in gebracht. En wij merkten zelf ook dat onze machtsfactor veranderde.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij waren altijd een beetje de kwajongens. Er kwamen mensen eigenlijk die ergens binnenvielen en dan zeiden, hey, jij hebt het verkeerd gedaan en we trappen je voordeur in. Tot je zoiets als The Voice of Holland maakt.
1: En
0: dan verschuift je eigen positie in het medialandschap.
1: En je merkte dat, heb ik mij in mijn oor laten fluisteren. Er was dan op een gegeven moment, hebben jullie die aflevering gemaakt met die spelletjesmaker.
0: Ja.
1: Die had €750.000 achterover gedrukt.
0: Ik kan het niet zo zeggen, maar ze hadden een spel, heel, heel kort, een spel ontwikkeld. Er waren heel veel backers, dus privé mensen die hadden gezegd, doe het met ons geld. Dat ging om 7,5 ton.
1: Ja.
0: En dat spel kwam maar niet. En zij keerde zichzelf wel een salaris uit heel de tijd. En dat was heel fors, dat ging om tonnen.
1: En hoe merkte je bij deze gast dat je opeens anders naar jou werd gekeken? Nu je een machtsfactor was geworden.
0: Het ding met boos was altijd dat ik was ook een beetje vervelend. Is jullie vast niet ontgaan dat ik dat wel eens kan zijn? Vandaar die twee klappende mensen aan het begin.
1: We gaan zien hoe dit afloopt.
0: Ik ga het nu proberen goed te maken. En ik moet ook zeggen dat er staat daar een man tegenover me, waar echt iets aan de hand was. Maar ik was zelf inmiddels uitgegroeid tot iemand in de media met een heel andere positie. Dus ik sta
1: door The Voice bijvoorbeeld. Ja.
0: Ik was ook, mijn positie was gewoon heel anders. En ik sta daar heel vervelend te doen tegen die man. En ik denk dat dat ergens terecht kan zijn. Maar er stond daar gewoon een lul die zich ook een beetje verveelde. Omdat ik oplichter, ik kan niet oplichter zeggen jullie misschien, maar ik heb veel van dat soort types tegenover me.
1: Bij
0: nummer 80 denk je ook, alsjeblieft, waar hebben we het over? Ja. Maar het was zijn eerste
1: en
0: dag.
1: En daar ben je door de kijkers best wel hard op afgerekend. Die dacht, hey, gast, doe even een beetje.
0: Door de pers, dus Rob Goossens bij Boulevard en Angela de Jong in het AD. Nou, dat kan ik wel hebben. Maar onze eigen achterban kwam in bezet van, Hofman, luister eens, dit is niet de toon die we willen. Dit is dat moet je anders doen. En dat zijn dingen die ik heel serieus neem, dat ik zelf niet de pestkop wordt. Hè? Dus de kwajongen zijn is leuk, maar de boeman zijn voor de verkeerde groep. Die wil ik zijn voor Dylan Jessogus, maar niet voor kleine ondernemers.
1: Speaking of politici, jullie zijn veel naar de Tweede Kamer geweest.
0: Ja.
1: Iedereen zal nog wel weten, met het jochie, hoe heette die?
0: Nemmer.
1: Ja. Irakees werd uitgezet, zou worden uitgezet. Jullie streden voor een kinderpardon.
0: Ja.
1: Hoe is dat afgelopen eigenlijk?
0: Goed, dus dat is eventjes terug. Dat ging over een paar honderd kinderen die hier waren geboren of langer dan 5 jaar woonden. En daarvan zeiden experts, als je die nu uitzet of terug naar je eigen land, zoals politici het graag noemen, dat is heel slecht voor hen. Dan moet je voorstellen dat je hier wordt geboren, 10 jaar opgroeit en dan van AZC naar AZC gaat. En daarna zeggen ze, ga maar naar Irak. Die kinderen zijn daar nooit geweest. Levensgevaarlijk, want vader, politiek vluchteling. Dus wij dachten, dat moet anders kunnen. Dus we hebben Nemmer tegenover Dijkhoff gezet. Misschien herinner je dat nog.
1: Ja.
0: En eigenlijk tegen al die politici van, jij beslist over zijn leven. Leg het hem anders zelf maar eventjes uit. Heel pijnlijke scènes. En uiteindelijk is dat kinderpardon er gekomen. Dat is de enige keer in mijn leven dat ik samengewerkt heb met de kerk. Die hebben daar heel veel in gedaan.
1: Ja.
0: En toen hebben er uit mijn hoofd 730 kinderen status gekregen. Waarvan ik weet dat bijvoorbeeld Nemmer echt Nederlanderschap heeft.
2: Ja. En het zijn nog steeds ook de kerken die heel veel doen op dit gebied.
0: Ja, ja.
2: Aan kerkasiel. Aan
0: kerkasiel.
2: Allerlei manieren van mensen ondersteunen. Die door de politiek in het glas worden gelegd.
0: Ja, je hebt kerken die de leer van Jezus interpreteren als transhaat. En leuke kerken. En die leuke kerken die zetten zich bijvoorbeeld in voor deze mensen. Ja,
2: ja, dat zijn jouw woorden.
0: Ja, ferm uit. Ja.
1: Weet je, Tim, ik ging me zo verdiepen in wat je allemaal hebt gedaan die afgelopen 10 jaar voor boos. En jullie hebben iets met een paar mensen opgezet met het idee, misschien kan dit best wel groot worden. Het werd gigantisch. Je hebt, geloof ik, inmiddels 2 tegels gewonnen. Je bent inmiddels bloedserieuze onderzoeksjournalistiek aan het doen. Daar ga je ook nog mee door. En toen dacht ik over, hoe kan het toch dat veel mensen bij Tim Hofman denken van, oh, die gast gaat toch een beetje onder mijn bloed, zit onder mijn nagels zitten.
0: Ja.
1: Maar weet je hoe dat komt? Omdat als ik
0: naar, jij gaat het me vertellen. Ja, nou, leg eens uit.
1: Omdat als ik naar jou kijk, dan denk ik, dan zie ik alles wat ik niet ben. Oh. Dan denk ik, fuck it, hij stopt wel met drinken, want het is beter voor je gezondheid, dan kan je mooiere programma's maken. Hij denkt, hij heeft iets in zijn hoofd, en dat heb ik ook, maar jij doet het ook, en je bereikt ook heel veel. Dus je bent, wat heel veel mensen kijken in de spiegel, denken ze, ik wou dat ik wat daadkrachtiger was, en jij doet het.
0: Een wijs man zei ooit naast mij, dat zijn jouw woorden.
2: Ja. Onthoud die zin, dat is alles wat je hoeft onthouden.
0: Maar,
1: ja, dit klinkt
0: is het nou een compliment of niet?
1: Ja, dit is een compliment.
0: Nee, ik waardeer het. Nee, ja, ik moet zeggen, ik begrijp het ook. Met boos prikken wij vaak waar het zeer doet. En ik heb ook heel snel geleerd in Hilversum, ik hoef geen vrienden te maken. Dat kan ook niet als je integer journalistiek wil bedrijven. Dus op televisie gaan, dan ben ik een vreemde eend in de bijt. Omdat ik met de helft van de mensen werk voor John de Mol. In Den Haag heb ik heel weinig vrienden overgehouden. Omdat wij vrij radicale dingen doen. Zoals een jongetje tegenover politici zetten. En dat neem ik. En daarbij denk ik dat ik misschien... Ik ben een mens, dus ik heb ook heel vervelende kanten.
1: Gaan we het zeker volgend seizoen over
0: absoluut,
1: hebben.
0: Absoluut, ja.
1: Kom naar Eindhoven.
2: 30 september.
0: Ja, AFAS.
2: 30 september.
0: Kom je.
2: In de AFAS. Als ik niet speel, ben ik er. Ik speel heel
0: jullie
2: veel.
0: Jullie zijn uitgenodigd.
2: Dank je. Ja. 30 september in de AFAS gaan jullie...
0: 10 jaar boos. Kaarten kun je krijgen via bnnvara.nl/boos.
2: Maar
0: tickets zijn niet duur.
2: Reclame. Niet duur. Tim Hofman.
1: Tim Hofman.

0: devo ir.
1: Lekker, lekker, lekker, lekker. Kieke, Enrique. De plaat heet Colombolandes. Wat is El Colombolandes?
2: Ik ben half... Oh, via deze?
1: Wat jij wil.
2: Oké, okay. Allebei.
1: Stereo, vriend.
2: Ik ben half Colombiano en half Hollandes. El Colombolandes.
1: Jij bent Colombolandes?
2: Fusion.
1: Yeah. Is het waar dat de volgende plaat Colombolandes 2.0 gaat heten?
2: Zeker, zeker.
1: Wat
2: zeker.
1: Is de ontwikkeling? Wat ben je ondertussen dan wat je nog niet was?
2: Ik denk dat ik... altijd persoonlijke groei doormaak, verschillende genres ontdek en verschillende delen van mijn roots leer kennen. Dus die stop ik allemaal in mijn muziek.
1: Jij wil mensen meenemen, dat doe je ook. Jij wil ze mee laten dansen op de salsa, de merengue en de bachata. Lukt dat een beetje met ook een wat witter publiek wellicht?
2: Ik heb een paar mensen zien dansen. Een paar mensen, ja. Zometeen gaan we het nog een keer proberen. Gaan jullie allemaal salsa.
3: Er is nog winst te behalen.
2: Er is nog winst te behalen. Ik wil dat zometeen iedereen gaat staan daar ook.
3: Wil je iets zeggen over hoe Dolf en ik dansen? Hoe deden wij het?
1: Heb je ons zien dansen?
2: Jullie kunnen echt, ja.
3: Dat wilde ik even horen live op de radio.
1: Deze man met smaak. Kikken! Dankjewel, man.
4: Spijkers met koppen.
1: Afgelopen woensdag werd het Gouden Windei uitgereikt voor de 10e keer. Het Gouden Windei is de prijs voor het meest misleidende product van het jaar. De prijs ging dit jaar naar een hele groep fruitdranken waar zo weinig fruit in zit dat er gewoon feitelijk geen fruit in zit. Lotte Velvet speelt voor u. Alles is minder.

0: Dit is trouwens niet alleen zo in de voedselindustrie. Ik stond van de week onder de douche. En toen was mijn shampoo na 2 keer knijpen al helemaal leeg. Ik wilde de klantenservice bellen, maar die was vervangen door AI. Ik werd helemaal gek, dus ik wilde naar de GGZ voor een gesprek. En er was geen plek. En er is geen tijd meer, er is geen geld meer. Doordat alles krimpt, heel eerlijk gezegd, raak ik mezelf ook wel een beetje kwijt nu. Krimp, krimp, knibbel, knibbel. Alles is minder, waar gaat het... Ja, het ging eigenlijk nog verder, maar er is geen tijd meer, sorry.
1: Spijkers met koppen.
2: Lotte Velvet. Wij gaan naar de wiskunde, wij gaan naar de wiskunde. Beroemd wiskundig probleem, je moet goed opletten, goed opletten. In een spelshow worden 2 geiten en een gloednieuwe auto verstopt achter 3 aparte deuren. De presentator vraagt jou een deur te kiezen. Maar hij opent 1 van de deuren en er komt een geit tevoorschijn. Dus blijven er nog 2 deuren over. De auto verstopt nog steeds achter 1 van de deuren. En dan vraagt de presentator, wil je wisselen van deur? Want je had bedacht, ik ga doen deur A, wil je wisselen van deur? Dit is een beroemd 3-deuren-probleem. Hoogleraar wetenschap communicatie Jonica Smeets en wiskundige en daarnaast ook nog cabaretier Jan Beuving hebben dit fenomeen in hun boek De Auto, de Geit en de Wiskunde van 99 verschillende kanten benaderd. Wiskundig, taalkundig en anderszinskundig. Willemijn is zojuist achter een deur tevoorschijn gekomen om met hen te praten.
3: Juist. Jan en Jonica, hallo, goedemiddag. We moeten het even heel goed uitleggen, want ik denk niet dat jullie het hierna begrijpen, maar het doet er niet toe, ik ook niet. Lees dit boek, zou ik zeggen. Het 3-deuren-probleem. Dus je wil natuurlijk, we gaan er even vanuit dat je de auto wil. Je hebt ook mensen die de geit willen, maar we gaan er even vanuit dat je die auto wil. Er is al 1 deur open gegaan, daar staat een geit. Er zijn nog 2 deuren over. In mijn hoofd had ik al gezegd, nou, ik neem sowieso die linker. En dan zegt die presentator, je hebt nog 2 deuren over. Wil je nog wisselen van deur in je hoofd? Je dacht die linker willen mij, maar zal je toch die andere nemen? Dan denk ik natuurlijk, maakt dus geen flikker uit. Er zijn 2 deuren over, 50% kans. Maakt niet uit of ik nog wissel van deur. En dat is dus niet zo.
4: Nee, je wordt voor de gek gehouden door je intuïtie.
3: Ja, want hoe zit het dan?
5: Je hebt 2 keer zoveel kans om te winnen als je wisselt. En wat ik zelf de makkelijkste manier vind om het te begrijpen...
3: Ja.
5: Als je aan het begin een geit kiest... en die kans is 2/3, want er zijn 2 geiten
3: ja.
5: en een auto.
3: Ja.
5: Als je dan wisselt, wissel je vanzelf naar de auto.
3: Nog een keer? Ja. Nee, ja.
2: Jonica.
3: Help, Dolph, help.
2: Oké, ik heb dus voor de deur aangekozen in mijn hoofd... en dan zegt hij, wil je wisselen? Jij zegt, als je een geit kiest. Maar ik weet niet of ik een geit kies, want het is een deur.
3: Ja.
2: Dus je kan niet zeggen, als je een geit had gekozen... heb je nu de auto, want ik weet dat...
4: Tenzij Jan. Het een glazen deur is, Dolph. Maar dat is even, het zou het spel weer heel
2: nee,
4: anders
2: nee,
4: maken.
2: Hoe kan je nou zeggen dat de kans groter wordt als je verandert?
5: Nou ja, kijk, kansen gaan natuurlijk over heel grote aantallen. Daarom leggen we het probleem ook 99 keer in allerlei versies uit.
3: Ja.
5: Maar de crux zit erin dat je 2 keer zoveel kans hebt... om aan het begin een geit aan te wijzen... dan de kans dat je een auto aanwijst. Want er is maar 1 auto. Maar...
2: Dat begrijp ik.
3: Ja,
4: maar ik kan nog anders zeggen. Je kunt ook zeggen, de kans dat je het goed hebt gedaan... de eerste keer is 1 op 3.
3: Ja.
4: Die kans verandert niet als iemand een deur open doet. De kans is nog steeds 1/3 dat jij het goed hebt.
2: Ja.
3: Oh ja. Dat is
4: dus als je wisselt, kies je in feite 2 deuren tegelijk.
3: Ja.
4: Nee!
3: Ja.
4: Nee!
3: Maar zo is het dus. Maar deze reactie, het grappige is... het 3-deuren-probleem is een serieus probleem. Wereldwijd buigen mensen zich hierover. Wereldwijd begrijpen mensen het niet. Dof, je bent niet in je eentje. Sterker nog, Jonica, jij schreef hier een Volkskrant-column over... waarin je het uitlegde. Toen kreeg je woedende reacties.
4: Natuurlijk!
5: Ja, dat was soort heerlijk. Toen schreven ook, vooral mannen... van waarom heeft de Volkskrant niet een columnist... die iets van wiskunde weet?
4: Dolph, waarom heb je dat gedaan?
2: Sorry.
5: Nee, ja, en we hebben ook, weet je, in de geschiedenis van het probleem... dus Marlin Vos Savant heeft in de jaren 90 in Amerika geschreven... die kreeg meer dan 30.000 woedende brieven.
3: 30.000, oké. Ja, het grappige is dus, het enige wat je moet onthouden... als je voor deze keuze komt te staan, wissel. Dat is het enige woord, wissel. 2 deuren over, wissel van deur. Jullie beschrijven in dit boek maar liefst 99 versies van dit probleem. Waarom 99?
4: Nou, er is in de jaren 40 begonnen, maar in de jaren 70 en 60 groot geworden. De Oulipo-beweging. Dat was een Franse literaire.
3: Oulipo.
4: Ouvroir de littérature potentielle. Dus een werkplaats voor potentiële literatuur.
3: Dolph, doe niet net alsof je dit.
4: Ja, precies.
3: Nee. Come on.
2: Dit ken
3: ik. Nee, dat is gewoon niet waar.
2: Just, hè?
4: Ja, ik weet gewoon nog dat ik vroeger gepest werd op de middelbare school. Dat waren altijd dat soort types. Ja. Maar. Maar het gaat er dus... Dat was een beweging die ervoor stond... Hey, we willen literatuur maken die eigenlijk speels is. Er staat ook heel veel wiskundigen bij.
3: Ja.
4: Je valt me bij als ik het verkeerd uitleg aan Jonica. En,
2: een naam als Perek schiet mij te binnen.
4: Zeker, zeker. We hebben ook een hoofdstuk in het boek. Ja, we hebben ook een hoofdstuk in het boek. Het heet Perek. En ja. Heel veel mensen kennen in Nederland Batters, Hugo Brandt Korsius. Die heeft met Opperlands eigenlijk iets gedaan wat heel erg in de Oedipo-stijl lag. Namelijk, ja. Je hebt een uitgangspunt, maar vervolgens ga je op heel vrolijke manier dat uitgangspunt op zoveel mogelijk manieren bekijken.
3: Ja, dus dit probleem, die deur, het probleem, 99 verhalen daarover.
4: Zeker.
3: Wat is Perek? Ga jij Perek voorlezen?
4: Ik zal Perek voorlezen.
3: Wat,
4: even de eerste
3: linia.
4: Ja, kijk, moet goed voor, het boek heeft, het begint met een inleiding, maar daarna wordt het probleem gewoon heel sec uitgelegd.
3: Ja.
4: Maar daarna komen allemaal variaties op dat probleem.
3: Ja.
4: Ik zal even de eerste twee zinnen van Perek lezen. Een tv-spel heeft meerdere hekjes, te weten 2 en 1. Eén hekje verbergt een vette, snelle, gele slee. Zeker geen eend, eerder een Mercedes-Benz, Jeep, MG, Enz. En 2 hekjes verbergen een mazeggend beest. Wat? Nu komt de versie Battes.
5: Quizshowhost Monty Hall toont kandidaat in studio Trias Sportconundrum. Hoofdprijs in dit 8-5 sportvraagstuk is droomauto, Lamborghini, Bugatti, Pagani of zo. Troostprijs is bok of sick.
3: Hier stapt natuurlijk niemand één hout van. Nee, het idee is dus...
4: Nu doe jij hetzelfde als dom of net. Je begrijpt het heus wel.
3: Nou ja, omdat ik me heb ingelezen. Maar het eerste gedeelte is dus... het probleem met alleen maar E's.
4: Ik heb alleen maar de klinker E gebruikt in het hoofdstuk Perek.
2: Elk woord had alleen maar de klinker E.
4: Zeker.
2: En dit is ook hoe een boek ooit is geschreven met alleen maar...
4: Zeker, Georges Perec heeft een keer het manco geschreven. Of nee, dat was... De wedergekeerde is het vertaald in het Nederlands.
2: Alleen maar E's.
4: Le revenant.
3: Ja.
2: En jij hebt geen E gebruikt.
5: Nee, precies. Ik vraag me ook nog steeds af wie van ons het moeilijkere hoofdstuk had om te schrijven. Maar het is dus inderdaad een heel hoofdstuk dan met alleen maar de E als klinker en een heel hoofdstuk zonder de E. Dus ja, dat soort regels.
3: 99 hoofdstukken die beschrijven het drie deuren probleem allemaal op een eigen manier. Er is een Dr. Anders P-lied als stijl. Er is een motie van Esther Ouwehand als stijl. Een pubquiz, een weerbericht.
5: Die protesteert trouwens tegen het gebruik van geiten in een tv-show en het winnen van een niet-elektrische auto.
3: Theaterrecensie, filmcitaat, een column, een ingezonden brief... een AIVD-kerstpuzzel is ook een van de varianten. Er staat ook in de lijst het verhaal als detective. Hoe vertaal je drie deuren probleem naar een detective?
4: Ja, we dachten, we maken een beetje een film noir detective... Van een man die een vrouw aantreft die verongelukt is in een auto. Maar die auto blijkt gloednieuw te zijn. Wat is er met die auto gebeurd? Nou, die heeft ze dus net gewonnen in een spelshow. Maar hoe kan het dat ze daarmee verongelukt is? En die man die gaat op onderzoek uit om dat uit te vinden. Dus eigenlijk hebben we 99 keer onszelf grenzen opgelegd... en binnen die grenzen zoveel mogelijk vrijheid gevonden... om dat probleem te formuleren.
3: Welke van deze... Wie van jullie kwam met dit briljante idee? Want dit is toch
5: nou,
3: een heel grappig
5: dit is een
3: verhaal.
5: Student van mij. Ik had dus het afgelopen jaar, als ik dan op een saai werkdiner zat... dan zei ik, goh, ik ben een boek aan het maken met Jan Beuving. We zoeken 99 hoofdstukken. Wat zou een leuk hoofdstuk zijn? En dan zag je dat sommige mensen daar heel enthousiast over waren. En deze student kwam dus de volgende ochtend en zei... volgens mij moet je een film noir detective doen. Toen dacht ik, dat is een gaaf idee, maar dat kan ik niet. Dus toen heb ik naar Jan gemaild. Weet je wat echt leuk zou zijn? Een film noir detective? Nou, 24 uur later zat hij in mijn inbox.
3: Jan, hoe zou een drie deuren probleem klinken als radioreclame?
4: Ja, oh, de radioreclame.
3: Dat is ook een hoofdstukje.
4: Hey, pst. Wil jij ook wel eens achter een andere deur slapen... en meespelen in een spannend avontuur? Kom snel op driedeuren.nl.
3: Ik zou zeggen, dat kan nog iets erotischer, Jan.
5: Zie je,
4: we hadden het erover. Moet een man of een vrouw dit voorlezen?
5: Ja, jammer is dit.
3: We proberen het dus toch nog eens even met iets meer gevoel, Jan.
4: Oh, maar misschien moet Jonica
3: het Nee, ik wil graag dat jij het doet. Ja, echt. Ja, doe.
4: Hé, pst. Wil jij ook wel eens achter een andere deur slapen?
3: Ja.
4: En meespelen in een spannend avontuur?
3: Zeker.
5: Kom dan snel op driedeuren.nl.
3: Kan je het drie deuren probleem ook in één zin samenvatten?
4: Zeker. We hebben bijvoorbeeld een pangram gemaakt. Een pangram is een zo kort mogelijke zin... waar toch alle letters van het alfabet in voorkomen.
3: Ja.
4: Dat is bijvoorbeeld geworden... wissel in het quizspel met de geit... dan fix je die crazy bolide vaker.
3: Er zit is allemaal in.
4: Zitten ze alle 26
3: en in één woord?
5: Wissel.
3: Wissel. Dat is ook het enige wat je moet onthouden, wissel. Wie kwam met dit briljant idee om dit boek te gaan schrijven van jullie?
4: Het was het idee van Jonica om een boek te maken samen. Jonica zei, Jan, we zien elkaar zo weinig. Zullen we een boek maken?
3: Ja, tuurlijk. As you do. As you do.
5: En toen...
4: Hebben we één middag gebrainstormd.
5: Ja, toen had ik Jan een ander boek cadeau gegeven waarin een stripboek, waarin 99 keer hetzelfde verhaal in een strip van één pagina wordt gemaakt.
3: Ja.
5: En toen stuurde Jan de dag daarna 99 keer drie deuren probleem. Ja, ik dacht prima,
3: maar
5: dit
3: is,
5: gaan we
3: is
5: doen.
3: Trouwens dat drie deuren probleem, is het ook iets, want het gaat op een gegeven moment ook over serieuze dingen in jullie boek. Het is ook op het echte leven toe te passen.
4: Zeker, zeker. Uiteindelijk is het een strijd tussen hoofd en hart. En dat is een strijd die je natuurlijk heel vaak hebt als je verliefd wordt, terwijl je al in een relatie zit.
3: Wissel!
4: Wissel, ja. Nou goed, heb jij ervaring, Dolf, of niet?
2: Hier gaan we het niet over hebben, Jan. Dank je wel.
3: Ben jij ook daar gewisseld?
4: Ik ben daarin niet gewisseld.
3: En ben jij daarin gewisseld?
5: Nee, ik ben ook een blijver in het echt.
3: Jezus, jongens, wat een voorbeeld.
4: En toch gewonnen, ja. Want dat kan, hè. Je hebt ook een kans van 1/3 dat je het goed hebt.
3: Nou, Dolf en ik hebben het toch beter gedaan, denk ik. De auto, de geit en de wiskunde. Jan Boving en Jonica Smit. Dank je wel.
1: Spijkers met koppen. Dit is NPO Radio 2.
6: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: Vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
13: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
14: Wie, ik?
13: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
14: Echt waar?
13: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
14: Dat is stoer van mij.
13: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
14: Woehoe!
13: Op sunweb.nl.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
17: De vriendelijke specialist. DA.
2: Jazeker, het is 1 over 1. Dan gaan we zo nog een uur spijkers met koppen maken. Ik dacht te veel. Ik weet dat Kim Schurboom een column kon doen. Ik weet dat we praten over Landsingerland, over demonstreren, over de manosfeer en kieken met fijne liedjes. Is dat alles? Nee, want hier is Lieselot Thomassen.
18: Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens, blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond in de omgeving zwaar vervuild. Volgens labresultaten tot ruim 100 keer, wat door het RIVM als ernstig risiconiveau wordt beschouwd. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Israëlische militairen hebben een Palestijnse baby gedood. Ze namen de auto van zijn ouders onder vuur op de bezette westelijke Jordaan-oever, zegt correspondent Lennart Swolfs.
11: Op een gegeven moment zijn ze op een militair checkpoint van het Israëlische leger afgereden. En er hebben militairen schoten gelost. Wat we nu weten is dat een van die kogels door die auto is heen gegaan, door het hoofdje van de 7 maanden oude baby die daarbij dus is gestorven. De ouders die zouden licht gewond zijn geraakt, die zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe het met hun op dit moment gaat, dat weten we nog niet.
18: Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. Ondanks bezwaren van enkele Zeeuwse kustplaatsen heeft het provinciebestuur van Zeeland voor een strenger toeristenbeleid gestemd. De statenleden willen meer grip krijgen op het snel groeiende aantal vakantiehuisjes en B&B's. Vooral aan de kust wordt het beleid strenger. Zo mogen er alleen nog nieuwe minicampings komen in gemeenten die niet aan het strand liggen. En een agressieve kraai zorgt voor overlast in Amsterdam. Meerdere bewoners uit Amsterdam-West zeggen dat ze zijn aangevallen en zelfs krassen opliepen door het dier. Een verslaggever van Hart van Nederland ging kijken.
19: Daar heb ik wel het over gehoord, hè.
20: Oh, Amsterdam zit vol met vogels, al sinds jaar en dag.
21: Ik heb hem nog niet eens gezien.
22: My dog prefers to attack them instead of the birds attacking us.
18: Volgens de vogelbescherming gaat het waarschijnlijk om een broedende kraai die haar nest verdedigt. Dat houdt over enkele weken vanzelf op, zegt de organisatie. Het weer langs de oostgrens. Nog wat zon, verder steeds meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt een graad of 19. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
23: Er staan ruim 100 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat een partybus met pech. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de extra reistijd 3 kwartier. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Knoop het Koenplein een 30 minuten vertraging. De opruimwerkzaamheden, 1 rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag 1 kwartier vertraging. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Gorinchem 10 minuten vertraging.
1: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
24: Ster.
25: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
26: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
27: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
28: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
29: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
30: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
29: Ja, voor maar 6,99.
31: Fans van voordeel.
29: Aldi.
32: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
33: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
29: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
31: Fans van voordeel.
29: Aldi.
1: Spijkers met koppen.
3: Demonstreren moet het kabinet duidelijk nog leren. En we lachen de mannen keihard uit. Maar eerst, dames en heren, is hier Kieke!
1: Spijkers met koppen.
0: Oké, Kieke.
2: Ja.
0: Yes.

0: Lekker, lekker, lekker. Nog veel liedjes van Kieke in deze Spijkers met Koppen. En het dansgehalte neemt toe. Mag ik dit samenvatten?
1: Te gek, jongens. Dit heeft nog nooit iemand voor elkaar gekregen. Ja, applausje voor jezelf. Applaus voor je.
0: We gaan naar Lansingerland. Lansingerland.
1: Applausje, omdat ik dan ook even op adem kan komen. Ja. Goed.
0: Mooi.
1: In Lansingerland is... discussie ontstaan.
0: Nee, ja. Dat meen je niet.
1: Ja, ik kan niet twee dingen tegelijk. Of dansen of...
0: Je kan niet twee dingen tegelijk?
1: Een uitzending maken.
0: Oké.
1: Okay. In Lansingerland is discussie ontstaan over ponyritjes, lammetjes aaien, roofvogelshows en het paard van Sinterklaas. Sinds afgelopen najaar geldt in de hele gemeente namelijk een verbod op levende dieren bij evenementen. Maar de gemeenteraad bleek helemaal niet op de hoogte te zijn van dit verbod. Het is niet serieus, ja. Erg,
0: een groot deel wil dit besluit nu terugdraaien. Duo-raadsleden Jasje Anderhoed van VVD Lansingerland en Nanna Scheringa van Pro Langsland bespreken de voor's en tegens met Dolf, want die heeft gewoon stem.
1: Ik ga hem alleen... missen deze vakantie.
0: Ja, man. Ja. Maar je mag er doorheen praten. Welkom, heren.
1: Is het nu duidelijk, denk je? Of...
0: Ja, volledig duidelijk. Het gaat over dieren in Lansingerland en wat wel en niet mag. Jasje, Nanno, welkom. En Nanno, hoe vaak, Lansingerland, prachtige gemeente, hoe vaak worden de regels ingevoerd zonder dat de gemeenteraad het doorheeft?
2: Ja, af en toe blijkt het, hè?
0: Ja.
2: Dus, maar het is wel een heel specifieke regel.
0: En, tuurlijk.
2: Wij gaan over het, de kaders, hè, niet over het hoe. Dus dan slipt er wel eens iets tussendoor.
0: Tuurlijk, tuurlijk.
3: Ja, het is ook niet zo'n hele grote bepaling natuurlijk.
0: Nou, het is niet zo'n hele grote bepaling.
3: Nou, het is één zin lang. Dus,
0: Hoe kwamen jullie erachter? Want jullie kwamen erachter dat beesten, dieren, levende wezens in die zin niet meer waren toegestaan, et cetera. Hoe kwam je erachter?
3: We kwamen er eigenlijk achter door de vrijwilligers in onze gemeente.
0: Ja.
3: Met Koningsdag, rond Koningsdag, werden er initiatieven van onze vrijwilligers in de gemeente opgestart. We hebben de Beweging Oranje, die doet rond Koningsdag altijd organiseren. En dat gaat allemaal heel goed, al jaren.
0: Ja.
3: Maar dat zinnetje is er ingeslopen in de beleidsregels. En daaruit bleek al gauw dat ze tegen een hele hoge muur aanliepen. Van dit jaar gaat het niet kunnen.
0: Wat kon niet, wat mocht niet?
2: De
0: ponyrijden mocht niet meer, want dat was niet meer volgens de regels.
2: Nee, klopt.
0: Oké. Okay. Ja. De VVD en ponies, dat is een zin die ik zojuist gezegd heb. wat dacht de VVD? Hier moet iets aan gebeuren. Wat is er gaande?
3: Zeker, ja. Nou, het is natuurlijk op initiatief van mijn collega Su van der Giezen is dat opgaan komen. En die heeft dat geagendeerd toen aan de agenda.
0: Mooi.
3: En die heeft toen inderdaad opgemerkt dat dit inderdaad niet kan. En de vrijwilligers hebben dat toen gezien. En wij van de VVD vinden natuurlijk dierenwelzijn bij ons ontzettend hoog. Staat dat
0: tuurlijk,
3: op de agenda.
0: Ponyrijden is ook van belang.
2: Ja.
3: Ponyrijden onder andere, maar je hebt nog meerdere.
2: Ja, wij vinden inderdaad dat het niet kan.
0: Pro, is Koningsdag nog wel Koningsdag zonder ponies?
2: Nou, als je mijn collega's inderdaad mag geloven, niet. Maar volgens mij gaat het in het land prima Koningsdag zonder ponies. En ik denk dat het voor de ponies ook een betere Koningsdag is als ze niet in een rondje met een paar koters rond moeten lopen.
0: Ik voel dat de VVD hier anders over denkt.
3: Nou ja, goed, kijk.
0: Is er overleg geweest met de ponies?
3: Ja, we hebben een referendum gehouden onder alle ponies. Nee, we hebben, kijk, het gaat natuurlijk niet alleen om de ponies en alleen om Koningsdag. Het is natuurlijk iets wat breder getrokken moet worden. Het is een tendens wat wij nu ook in Lansingerland zien, maar wat je ook landelijk zou kunnen vertalen, is natuurlijk dat we ontzettend houden van regels in Nederland. En wij hebben als gemeente een zinnetje, ja, echt één zin lang, er worden geen evenementen met levende dieren gehouden. Nou, dat is er ingeslopen. En wij hebben eigenlijk als VVD gezegd, daar willen we beleidsruimte in gaan creëren. Er zijn namelijk al landelijke regels die op dit moment al zeggen, nou ja, als je hieraan voldoet, dit zijn de voorwaarden, dan zou het mogen dat je een evenement met levende dieren
0: hebt. Maar door deze regel is het nu in Lansingerland feitelijk verboden om levende dieren, et cetera. Hoe staat Pro hierin? Wat vinden jullie dat er moet gebeuren? Want dierenwelzijn vinden wij van belang aan deze tafel. Maar wat nu voor Lansingerland?
2: Nou, het is wel de meest simpele regel die we hebben. Het mag niet. En ik vind het wel wonderlijk dat partijen die dan voor minder regels zijn, vervolgens meer regels gaan bedenken. Dus wat ons betreft kan het gewoon zo blijven. Dus gewoon evenementen met dieren zijn niet meer van deze tijd.
0: Dat betekent dus een Koningsdag zonder ponies.
2: Ja.
0: Nou, daar zouden wij mee kunnen leven.
2: Zolang ze het bier niet verbieden, kan dat best, denk ik.
0: Juist, maar ik denk ook aan de goedheilig man. Die komt altijd zo in de loop van november, komt hij op een schimmel binnengereden.
2: Zeker.
0: Hoe? Maar dat is,
2: hoe
0: gaan we dat doen?
2: Nou, dat heeft de dierenbescherming heeft dat helemaal uitgezocht. En ja, dus iemand er verstand van heeft, dan is de dierenbescherming. Paard van Sinterklaas, dat jullie weten allemaal, ook zo snel, die kan dat aan. En die weet hoe dat moet. Dus dat zou zeggen, dat is getraind paard, hè? Dus
3: ja,
2: dat kan. Dat is geen getrainde pony.
0: Dus wat ik hier hoor...
3: Hij zegt dat het dus wel kan, een evenement met levende
0: dieren. Pro zegt, we doen het niet.
3: Pro is pro. Ja,
0: maar we maken er een uitzondering.
3: Ja, daar heb je geen overzicht in. Als je uitzonderingen gaat maken, dan kan een evenement zoals Koningsdag... die kunnen ook zeggen, nou, voor die ponies kan ook een uitzondering. Nee, je moet goede
1: wettelijke kaders
3: hebben.
1: Hallo, het is Sinterklaas. Ja, je bent over Sinterklaas.
3: Ja, en de kerstman en de paashaas, daar ga je zo door natuurlijk.
0: De paashaas. Nee,
3: de paashaas kan allemaal door.
0: Heel goed. De paashaas. Nee, hoe moet dat dan?
2: Voor de paashaas maken we een uitzondering, dat mag niet.
1: Sinterklaas staat boven de paashaas. Dat weet iedereen, kom op.
3: Goed,

0: Kijk, maar jij zegt, de VVD zegt, we gaan geen uitzonderingen maken. Nou ja, maar je wil wel het dierenwelzijn in stand houden. Dus dan is een verbod het simpelste, of toch niet?
1: Nee, kijk, er is natuurlijk, werd al gezegd, hè, je hebt de wet dieren op dit moment. Je hebt de NVWA.
0: Een landelijke wet.
1: Landelijke wet, ja. Wet dieren inderdaad. Je hebt op dit moment de NVWA, die ook de controle uitvoert op alle evenementen waar dieren nu bij zitten. Nou, wij zeggen alleen als VVD Lansingeland, laat nou gewoon het landelijke beleid ook lokaal doorwerken. En ga daar lokaal niet allerlei procedures en allerlei voorschriften aan.
0: Oftewel, laat het toe, behalve als het echt niet kan.
1: Nou, laat het toe en laat de bevoegde autoriteiten daar een controle op uitvoeren. Op
2: zich... Nou, laten wij zeggen, van we laten het gewoon niet toe. Behalve als er echt geen alternatief is. En sowieso willen wij niks wat met amusement te maken heeft. Circussen, levende kerststallen. Dat is ook gewoon alleen maar dierenkwelling, denken we af en toe. Wat is het nut van een... ja, een os is het, geloof ik. Ik zei koe in een kerststal, maar het is een os. Je laat tenslotte ook geen baby in een paar doeken gewikkeld... een hele middag in een kerststal zitten. Dus ik denk, laten we dat dan met baby... Dan ook niet doen. En dan ja, het enige waar we dan een uitzondering van zouden maken, dat is het echt als het op een educatief element erin zit. Zeg
0: wanneer
2: maar.
0: Mag je dan met beesten in de slag als educatief is?
2: Bijvoorbeeld als je dingen. Ook, nou, Sinterklaas uiteraard. Maar ook als je bijvoorbeeld, nou, wat we denken, iets als een schaapherder die wil laten zien, zeg maar, hoe dat met een hond gaat en schapen. En als je daar verder niet met z'n allen doorheen rent, maar dat gewoon goed...
0: Schapenscheren mag wel, hond laten lopen wel, mag
1: ja.
0: Wel.
1: Nou ja, kijk, in Spanje, sorry dat ik je even interrupeer.
0: Nee,
1: nou,
0: dat
1: in Spanje
0: is politiek.
1: Ja, natuurlijk. Nou ja, lokale politiek. Hè. Kijk, het is, in Spanje heb je ook de stiergevechten. Dat is ook ontzettend een belangrijke traditie in sommige dorpen.
0: Wow.
1: Nou ja, goed. Ja, maar
0: zou dat in Lansingeland kunnen?
1: Nee, dat moeten we niet. Nee, dat zeg ik hierbij niet. Hè,
0: nee,
2: dit is niet het
0: VVD-beleid. Wij vinden wel
2: een goed voorbeeld van jou.
0: Goed voorbeeld, ja.
2: Ik ben goed voorbeeld van jou, Jas. Door Spanje doen ze al 400 jaar dierenvechten. Of stierengevechten. Dat vinden wij niet normaal, dus dat schaffen we nu af. Als we nu in de gemeenteraad zeggen, we rijden al 40 jaar ponies. En we doen het al 40 jaar. En dat willen we blijven doen.
0: Stoppen ermee.
2: Gewoon stoppen is niet meer van deze tijd.
0: Je kunt tradities
2: kijk naar de
0: kun je stoppen. Je
2: kijk
0: kunt
2: naar
0: stoppen
2: de dieren
0: met
2: en niet naar de tradities.
1: Nee, kijk, dat gaat nu over de ponies en het gaat over de dieren. Dit punt over wat we hebben gezegd in Spanje. Kijk, het gaat er vooral om, er zijn al regels die dit dekken.
0: Er zijn al regels die dit dekken.
1: Ja,
0: ik ben gewoon eens met de VVD.
1: Ik kan je lidmaatschap gelijk regelen.
0: Nee.
1: Laten we dat maar gelijk.
0: Er zijn al regels. Ja. Dan zijn we er toch.
2: Zeker zijn er regels. Maar je kan ambitieus zijn de regels. Er zijn ook andere regels. Bijvoorbeeld spreidingswetten. Daar zijn
0: Nee.
2: We gaan niet die kant op.
0: We gaan de ponies spreiden over heel Nederland. Dankjewel. Jasje Arroet. En dankjewel.
3: Spijkers met koppen.
0: Mooi hoor. Politiek. Ponies. Het maakt me ook niet uit.
4: Ik zeg altijd ponies.
0: Ja, ik twijfel.
4: Ja, ponies. Nee,
0: je hebt mensen die zeggen
4: niet.
0: Pony en die zeggen pony.
4: Ja, ik zeg pony.
0: Maar je hebt
4: pony.
0: Ook mensen die zeggen de marathon. En dat vind ik weer raar, want het is gewoon de marathon.
4: Moet je gewoon niet doen ook.
0: Dankjewel.
4: Nee. Ongezond.
0: Homogenezing.
4: Ja, dat is weer wat anders.
0: De motie. Let op, het is best ingewikkeld als je goed luistert niet. De motie om homogenezing te verbieden is naar de Eerste Kamer gegaan. En het lijkt de meerderheid te krijgen. Dan is homogenezing dus verboden. Je zal denken, nu pas, 2026. Waarom is dat niet lang verboden? Blijkbaar is er heel lang steun voor geweest, voor homogenezing. Onder het mom hoor wederhoor is vandaag iemand aangeschoven die zelf die conversietherapie heeft gevolgd en heil ziet in de methode. Dat is Linda. Linda, jij bent, lesbisch.
5: Was. Ja. Ik was een lesbienne, inderdaad. Ja, ik ben genezen.
0: Ja, maar Linda, nee, dit is toch niet van... Ik hoor dat het is niet van deze tijd. Het is As We Speak, Utrecht Pride. Waar gaat dit over?
5: Ja, ik dacht persoonlijk dat de homogenezing juist van nu een uitkomst zou kunnen bieden. Ja. Ik bedoel, met al die queerrechten die wereldwijd onder druk staan, ben ik ontzettend blij persoonlijk dat ik geen lesbienne meer ben.
0: Ja.
5: Oh, wat moeten al die lesbiennes moe worden van al dat conservatieve en homofobe gezeik.
0: Ja,
5: moet je je voorstellen, hè? Dat je ook nog een jong gezin hebt en een carrière in de komische media probeert na te streven.
0: Ja.
5: Ik noem maar even wat, hè? En dat tussen de poepluiers en de uitblijvende subsidies je jezelf ook druk moet maken over dat je mensenrechten elke keer op de tocht staan. Dat moet toch doodvermoeiend zijn?
0: Ja, als je lesbisch bent, maar jij bent het gelukkig niet meer.
5: Godzijdank. Niet meer.
0: Linda, hoe kwam jij er ooit achter dat je lesbisch was?
5: Ik was verliefd op Eva Jinek.
0: Op Eva Jinek?
5: Ja, vrouwen met half lang blond haar en een kritische kijk op de wereld. Ja, daar ging ik nat voor.
0: Oké, dankjewel.
5: Letterlijk.
0: Ja.
5: Ja, maar goed, ik leefde in een orthodoxe gemeenschap, dus die kwam ik niet veel tegen. Totdat wij in 2008 een TLV kregen. En toen zag ik dat.
0: Toen zag je Eva en toen?
5: Ja, nou ja, ik begon te stotteren. Mijn stem sloeg over. Ik ging gekke grappen maken. En er begon ook van alles te broeien en krioelen in mijn broekje.
0: Juist, dankjewel. En toen wist je, ik ben lesbisch.
5: Nou, toen had ik een vermoeden. Ik wist het zeker toen ik een wind- en waterdichte Noordfeestjas zag en het zelf niet droog hield.
0: Okay. Hoe is het weggegaan?
5: Ik ben naar iemand bij ons in de gemeenschap gegaan. Ik zeg, joh, ik ben in de Heer, maar ik geloof dat ik liever in een vrouw zou zitten. Hij zegt, dat is foute boel. Ik zeg, ik weet het. Hij zegt, ik kan jou daarbij helpen. Ja, dat is dan toch de gemeenschap, hè? Die staan echt voor je klaar.
0: Hoe ging dat?
5: Nou, eerst moest ik het lesbische stuk in mijzelf een naam geven. Tuurlijk. Dus ik zeg, ja, dat is dan toch wel Lesbi Linda.
0: Lesbi Linda.
5: En hij zegt zo, ga weg Lesbi Linda, ga weg. Ik leefde in een orthodoxe gemeenschap, dus die kwam ik niet veel tegen. Totdat wij in 2008 een TLV kregen. En toen zag ik dat.
0: Toen zag je Eva en toen?
5: Ja, nou ja, ik begon te stotteren. Mijn stem sloeg over, ik ging gekke grappen maken. En er begon ook van alles te broeien en krioelen in mijn broekje.
0: Juist, dankjewel. En toen wist je, ik ben lesbisch.
5: Nou, toen had ik een vermoeden. Ik wist het zeker toen ik een wind- en waterdichte Noordfeestjas zag en het zelf niet droog hield.
0: Okay. Hoe is het weggegaan?
5: Ik ben naar iemand bij ons in de gemeenschap gegaan. Ik zeg, joh, ik ben in de Heer, maar ik geloof dat ik liever in een vrouw zou zitten. Hij zegt, dat is foute boel. Ik zeg, ik weet het. Hij zegt, ik kan jou daarbij helpen. Ja, dat is dan toch de gemeenschap, hè? Die staan echt voor je klaar.
0: Hoe ging dat?
5: Nou, eerst moest ik het lesbische stuk in mijzelf een naam geven. Tuurlijk. Dus ik zeg, ja, dat is dan toch wel Lesbi Linda.
0: Lesbi Linda.
5: En hij zegt zo, ga weg Lesbi Linda, ga weg. Blaast wierook in mijn gezicht.

0: Maar ik geloof dat ik liever in een vrouw zou zitten. Hij zegt, dat is foute boel. Ik zeg, ja, ik weet het. Hij zegt, ik kan jou daarbij helpen. Ja, dat is dan toch de gemeenschap, hè? Die staan echt voor je klaar.
1: Hoe ging dat?
0: Nou, eerst moest ik het lesbische stuk in mijzelf een naam geven. Tuurlijk. Dus ik zeg, ja, dat is dan toch wel Lesbi Linda.
1: Lesbi Linda.
0: En hij zegt zo, ga weg Lesbi Linda, ga weg. Blaast wierook in mijn gezicht, kotst op de grond en toen was ik genezen.
1: Wat een verhaal.
0: Ja, ja. Ja, en hij zei nog van, nou, dan ga ik nu met jou afrekenen. Ik zeg, joh, het is afgerekend, ze is weg. Ik denk, die gaat mij slachten als het lesbische lam van God dat ik ben. Zegt hij, nee, dat is €1.550, alsjeblieft.
1: Dat is nog een duur grapje.
0: Nou, als je nagaat dat dat ongeveer de helft is van het bedrag wat vrouwenkoppels moeten betalen om het adoptieproces in gang te zetten, om de tweede moeder ook officieel de moeder van hun kind te laten zijn, dan is dit natuurlijk een schijntje, hè?
1: Maar heb je helemaal geen gevoelens meer voor vrouwen?
0: Niks, nee, ik zie ze niet eens meer. Nee.
1: Nou, dan is het maar goed dat ik het interview doe en niet Willemijn, want dan was het een heel raar interview geworden.
0: Willem wie?
1: Zit daar, dat is Willemijn, dat is mijn collega, dat is Willemijn.
0: Oh jeetje. Ik had jou helemaal niet gezien.
2: Nou, ik ben er ook, hè?
0: Ja, ja. Nou, en je mag er zijn. Met je half lange blonde haar en je kritische blik.
1: Oké,
0: nee, maar ik bedoel even. Wat heb jij een mooie, ja, ja, volle, ronde microfoon in je hand. Oh, Linda, doe normaal.
1: Wat gebeurt er nou?
0: Oh, heeft er iemand een stokje wierook of iets bij? Oh, nee. Fuck me, Maria.
1: Linda.
0: Oh, nee. Linda. Lesbi Linda. Oh, ze is terug. Hè, verdulle me. Nou, daar ben ik mooi klaar mee. Oh, nou ja, fuck de gemeenschap ook. Ik ben Lesbi Linda. Ik heb lief. En liefde is liefde. Dat hoeft nooit genezen te worden. Wat er tussen mij en Willemijn is. Ja. Dat is echt.
2: Maar ik val op mannen, hè? Dat weet je.
0: Oh. Nou, ik ken al wel iemand in de gemeenschap die je daar wel mee wil helpen.
1: Dankjewel.
3: Spijkers met koppen.
1: Die ken

0: Rock. Energia. Nog één nummer van Kieke en deze Spijkers met koppen. Prachtig, prachtig, lekker, lekker. En mensen swingen en bewegen en klappen. Een geheel eigen ritme. Het kabinet. Het kabinet wil de burgemeester sneller kunnen ingrijpen in demonstraties. En dat rellende demonstranten harder worden gestraft. Spoor bezetten of met geweld tegen een AZC protesteren moet daarmee worden voorkomen. Terwijl de rechtspartijen in de Tweede Kamer zijn voor de inperking van het demonstratierecht, omdat protesten te vaak zouden leiden tot verstoring van openbare orde of geweld zelfs. Maar kan dat zomaar? Vraagteken. Het recht te demonstreren is een Nederlands grondrecht en vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Activist en advocaat Willem Jebbink maakt zich zorgen. Hij is hier en gaat samen met Willemijn de barricaden op ter bescherming van dat demonstratierecht.
1: Willem, welkom. Hallo.
2: Dank je.
1: Namens het kabinet stuurde de ministers Heerma en Van Wel deze week een brief aan de Tweede Kamer met ideeën dus om dat demonstratierecht in te perken. Jij hebt natuurlijk die brief gelezen. Even in de notendop voor ons allen. Wat staat erin?
3: Nou, er staan drie dingen in. Ten eerste dat de demonstranten bestuurlijk kunnen worden verplaatst. Daarnaast kunnen noodmaatregelen worden ingezet om demonstraties aan te pakken. En tot slot moeten volgens deze brief strafbare feiten die gepleegd worden tijdens demonstraties zwaarder worden bestraft.
1: Laten we eens even kort langs gaan. Jij ziet allemaal deze punten eigenlijk niet zitten. Wat is er aan de hand?
3: Nee, deze brief is gepresenteerd als een aanscherping.
1: Ja.
3: En ja, volgens mij is het op in ieder geval twee punten een versoepeling. En het laatste punt is eigenlijk flauwekul. Want daar zal geen rechter in meegaan.
1: Maar laten we eerst even naar die eerste twee punten kijken. Het gaat over gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om demonstranten van de plek waar wordt gedemonstreerd te verplaatsen.
3: Uh-huh.
1: Stel, dat gebeurt ook al. Er is enorm veel gedoe en misschien gevaar voor de omgeving. Dan zet je ze in een busje en dan verplaats je ze. Dat klinkt simpel, dat gebeurt ook af en toe.
3: Ja,
1: dat kan dus al.
3: Dat gebeurt uiterlijk al, maar het gebeurt nu op basis van het strafrecht. Dus je wordt strafrechtelijk gearresteerd.
1: Ja.
3: En dan in een bus gezet en naar een plaats van verhoor, dus een politiebureau, gereden. Dat is het strafvorderlijk plaatje.
1: Ja.
3: En wat nu de bedoeling is om dat bestuurlijk te doen. Dus op grond van de bestuurswet. En dan is het alleen nog maar in een bus zetten, naar de rand van de stad rijden en de demonstranten daar vrijlaten. Punt.
1: Dus Sharon Dijksma die stuurt niet meer de politie, maar komt zelf met een busje voorrijden, laat wat demonstranten in en zet ze op een andere plek neer.
3: Ja,
1: zeg maar.
3: En dat noem je dan een aanscherping?
1: Ja, ik snap de aanscherping ook niet helemaal, want dat lijkt mij gewoon. Ja, ik zie de aanscherping niet.
3: Het is window dressing, hè? Het is de methode. Ja, ik zou bijna zeggen de methode Trump om dingen anders te zeggen dan ze werkelijk zijn.
1: Ja, maar dit is toch. Wat is hier dan het doel van? Want het gebeurt toch al? Dus wat...
3: Ja, dus het doel is dat de politie kennelijk minder strafrechtelijke problemen wil hebben van demonstranten en het op deze manier een stuk gemakkelijker wordt.
1: Oké. En dat andere punt. Gemeenten moeten noodbevoegdheden zoals een noodbevel of noodverordening krijgen om een demonstratie te verbieden.
3: Ja.
1: Stel je voor, je weet als burgemeester, oei, dit gaat waarschijnlijk gigantisch uit de hand lopen. Dan mag je het van tevoren verbieden.
3: Ja.
1: Als je daar enorme aanwijzingen voor hebt. Dat kan ook al.
3: Precies, dat is al een mogelijkheid.
1: Leuk gesprek dit.
3: Ja, door de Raad van State al is goedgekeurd. Er moet vrees zijn voor ernstige wanordelijkheden of een andere noodtoestand. Maar ja, dat wordt al tegen demonstranten ingezet.
0: Zou het kunnen dat een ik wou wel zeggen een bewind of een regie, maar dat de politieke leiding van een stad of van een land bepaalde demonstraties liever niet wil en dit dan gebruiken om die demonstratie te verbieden?
3: Nee, de inhoud van demonstraties is heilig. Dus daar wordt volgens de wet op de openbare manifestaties ook heel nauwkeurig op gelet. Dat is echt een verbod om als burgemeester een demonstratie met een bepaalde inhoud te verbieden.
0: Dus je kunt op dat tweede punt ingrijpen als je op de dag van een demonstratie bij spreken denkt, dit gaat uit de hand lopen.
3: Ja.
0: Stel, er gaan fascisten marcheren en er zijn 10 keer zoveel antifascisten die vinden dat geen goed idee. Dan kan je denken, dat loopt misschien uit de hand. Ja. Ik ga het hele ding verbieden.
3: Ja, maar dan moet je ook nog, als je dat al weet van tevoren als openbaar bestuur, dan moet je ook nog eerst denken aan, kan ik dit beteugelen met voldoende politie? En pas als er wat we noemen bestuurlijke overmacht ontstaat. Hè? Dat de burgemeester echt kan aantonen, ik heb niet genoeg politieagenten in huis en ik kan ze ook niet uit andere steden halen. Dan zou je aan een verbod kunnen denken. Maar het is dus een ontzettend belangrijk recht dat zoveel mogelijk gevitaliseerd moet worden.
1: Ja, want dat demonstratierecht, daar gaat het natuurlijk al jaren over. Dat staat in onze wet. Dat is echt een groot goed.
3: Het is een grondrecht. En het, ja, zoals Dolf al zei, en het wordt beschermd door onze internationale verdragen. Dus we hebben het over de fundamenten werkelijk van onze samenleving.
1: Ja, even een voorbeeld. Hè. Het argument van het kabinet is onder andere demonstraties zoals bijvoorbeeld door Extinction Rebellion. We gaan op de snelweg zitten, het spoor bezetten. Dat ontwricht de maatschappij zo enorm. Dat zou in de toekomst makkelijker moeten kunnen worden voorkomen. Heel veel werkwoorden achter elkaar. Hebben ze niet ook gewoon een beetje gelijk? Want het is ook, nou, om allerlei redenen kan het gewoon levensgevaarlijk zijn en ook hooglijk irritant als je met de trein moet. En dat zijn nogal wat mensen. En voor ambulances, kortom, hebben ze niet gewoon een punt.
3: Ja, het is maar hoe je het framed. Hè? Want wat vergeten wordt bijvoorbeeld bij de wegblokkades van Extinction Rebellion, is dat dat uitermate gecontroleerd gebeurt. Dus deze mensen die gaan niet over één nacht ijs. Die hebben zeer uitgewerkte draaiboeken en zorgen dat het verkeer, als het gaat om een blokkade, heel geleidelijk aan tot stilstand wordt gebracht. Dus ze imiteren als het ware het ontstaan van een file. En vervolgens zorgen ze er in hun draaiboek ook nog eens voor dat al het achterliggende verkeer keurig kan afvloeien. Dus ja,
1: het feit blijft, je mag niet een snelweg blokkeren.
3: Klopt, dat is een strafbaar feit. Ja, ja. Dat klopt. En, maar het demonstreren is nou juist bedoeld om te schuren, om te irriteren, om te hinderen. Omdat je als doel hebt natuurlijk als demonstrant om aandacht te trekken.
2: Kijk, omdat zij hopen dat dan meer mensen weten dat we nog steeds meer dan 40 miljard euro per jaar aan fossiele subsidies uitkeren in een land waarvan dat niet nodig is en om alle reden niet zou moeten doen. En ze denken misschien dat dan net iets meer mensen denken, meer dan 40 miljard per jaar aan fossiele subsidies, zijn ze al helemaal gek geworden. Dat idee zit erachter, toch? Als ik dat neutrale journalist
3: dat je dat redelijk aanraakt, ja. Ja, je kunt ook ook op het Museumplein gaan staan en dat gaan roepen. Maar daar komt geen journalist op af.
1: Het zal allemaal waar zijn wat Dolf zegt. En volgens mij is het ook allemaal waar. Ja. Dat moet er verder niet toe doen. Het gaat namelijk niet om de inhoud van de demonstratie. Als jij zegt, het moet kunnen schuren, betekent dat demonstranten ook op plekken mogen zitten en staan en komen waar het schuurt, waar het pijn doet, waar het de maatschappij hindert. Dat betekent dan ook dat boeren met z'n allen de weg op mogen om te demonstreren met hun trekkers en naar Den Haag rijden omdat ze voor een ander beleid willen demonstreren. Dat mag dan dus ook.
3: Inderdaad. En het is niet zo dat je dan tot in de einde der dagen die wegen blokkeert. Maar voor een tijdje om je punt te maken en je punt kracht bij te zetten en aandacht te vragen, is dat zeker geoorloofd. En dan moet je ontzettend voorzichtig zijn.
2: Waarom is Rechts-Nederland blij? Want Rechts-Nederland, ik noem het even rechts, de rechtspolitiek is blij. Waarom zijn ze hier blij mee?
3: Ja, weet ik niet. Ik zie dit dus niet als een aangerping. Het enige dat in die brief gezet wordt is dat strafbare feiten bij demonstraties zwaarder moeten worden bestraft. Maar ik zei het al, dat is onzin. Want er zal geen strafrechter zijn die het internationale recht naar zich neerlegt. En volgens het internationale recht moet je het strafrecht zo weinig mogelijk toepassen tegen demonstranten.
1: Maar als er bij een demonstratie tegen een AZC gebouw in de fik wordt gestoken, is dat gewoon een strafbaar feit?
3: Ja, dat wordt
1: niet?
3: Dat is een.
1: Dat is goed, een hele aparte wending in dit gesprek.
3: Dat is een goede vraag die je stelt. Want een van de wezenskenmerken van demonstraties is dat je dat vreedzaam doet. Dus dat je geen geweld gebruikt. Ja. En als het dus gaat om groepen die auto's in de fik steken of stenen naar de politie gooien, ja, dan heb je het niet meer over een demonstratie. Dus de discussie over demonstranten moeten harder worden aangepakt, waaronder deze groepen, dat veroorzaakt kortsluiting juridisch.
2: Dat is geen demonstratie. Dat is gewoon een overtreding, strafrechtelijk rellen, en die kan je oppakken voor brandstichting, voor het bekogelen van et cetera.
3: Of een criminele organisatie, zelfs als je dat kunt aantonen.
2: Graag. Ja.
1: Blijft een beetje de vraag liggen. Waarom liggen deze wetsaanpassingen dan op tafel? Want er gaat helemaal niet zoveel veranderen.
3: Dit heeft te maken, denk ik, met de houding van onze regering en onze ministers. De bedoeling van de grondwet is dat je als minister daar pal voor staat. Dat je die garandeert En in het algemeen belang ook beschermd. Mm-hmm. En wat er nu gebeurt en steeds meer gebeurt, en je wordt er een beetje moe van, dat is dat politici hun oren laten hangen naar hun achterban. Dus als de achterban vindt dat het onderwerp niet deugt, dan moet het demonstratierecht daar de dupe van zijn. En Ja, dat is natuurlijk, als je kijkt naar hoe gemakkelijk een democratie en een rechtsstaat ten gronde kan gaan. Ja, dat is een beetje zwaar gezegd, maar in ieder geval aangetast kan worden. Ja. Dan moet je willen dat in ieder geval die grondslagen door onze regering beschermd worden.
1: Welk artikel in de grondwet?
3: Artikel 9, hè?
1: Artikel 9. Ja, mensen, als je niks te doen hebt, of ook als je wel wat te doen hebt, lees dat gewoon even door. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Willem. Nog één keer. Dankjewel. Kikke. Voy a poner esto en el...

0: lievelingsband.
1: Kieke. Dankjewel.
0: Ach, heerlijk. Komen jullie volgend jaar terug, jongens?
1: Bij deze.
0: Ik durfde niet te hard te dansen.
1: Nee, want je moet natuurlijk Kim aankondigen.
0: Kim Schulleboom.
1: Ja.
0: Yes.
2: Ja, ik moet hier even van bij komen. Ja, van jou, Dolf. Maar maakt niet uit. Het zag er goed uit.
1: Dankjewel, Kim.
2: Vandaag mag alles. En omdat zoveel mensen zo lekker positief reageren op deze uitspraak, leek het me goed om er meteen mee te beginnen. Happy Pride, iedereen. En dan bedoel ik ook iedereen. Ik duw het bij deze door de strot. Want wat kan mij het schelen? Het is de laatste aflevering van het seizoen. De zomer gaat beginnen. Happy Pride. Zo, gewoon nog een keer. Mocht je dit echt heel vervelend vinden om te horen, mij niet bellen. Ik neem niet op. Want ik ken je niet. Prettige wedstrijd. Maar ondanks dat wens ik je toch een happy pride. Het staat hier ook met hoofdletters geschreven. Dus kun je nagaan hoe belangrijk het is. Ik denk trouwens dat Angela de Jong haar columns ook met hoofdletters schrijft. Want Angela heeft 3 kinderen. Zodat ze zichzelf niet meer als het belangrijkste op de wereld ziet. 3 kinderen waren daarvoor nodig. En heel eerlijk, als het echt klopt wat Angela zegt, denk ik overigens van niet hoor. Maar stel, dan denk ik dat Angela er toch nog een paar kinderen bij moet maken. Misschien ook nog een paar katten uit de ziel halen. Want je merkt nog weinig nederigheid bij onze Ans. Toch, om van een luchtig relativeringsvermogen nog maar te zwijgen. En ik denk, sommige karakters, daar valt gewoon niet tegen op te baren. Happy Pride. Toen ik Angela op RTL 4 over haar column in gesprek hoorde, zat ik ondertussen nu.nl te lezen. En dat kan prima als Angela op tv is. En als je bijvoorbeeld wil leren multitasken, dan kun je het beste beginnen met makkelijke gesprekken. Terwijl Angela zo aan het praten was, las ik ook op nu.nl dat ze in Blijdorp 8 stokstaartjes die de hele tijd ruzie hadden hebben laten inslapen. Omdat het voor de rest van de groep ook niet leuk was. Ze hadden eerst wel geprobeerd om ze over te plaatsen, maar niemand wilde ze hebben. Dus dan maar inslapen. Ik denk dat deze methode bij mensen ook geen slecht idee zou zijn, overigens. Maar laten we die kant niet opgaan, want we houden het gezellig, toch? Happy Pride. Die stokstaartjes kwamen overigens voort uit een fokprogramma. Iets wat Angela toch zou moeten aanspreken. Maar om nou kinderen te gaan maken omdat Angela zich zorgen maakt over wie haar billen gaat wassen, dat lijkt me wat overdreven. Happy Pride. En als je het echt wil oplossen, dan kan dat ook veel makkelijker. Zorg bijvoorbeeld dat de LHBTIQ+ gemeenschap niet eerst door ik weet niet hoeveel hoepels moet springen om kinderen te krijgen. Want er zijn zoveel mensen die kinderen willen, maar aan alle kanten worden tegengewerkt omdat ze geen hetero zijn. En dan ga je vervolgens zitten zeiken dat het geboortecijfer terugloopt. En dat rijmt niet. Maar ja, ik ben bang dat dit nog een hele lange weg is. Ik heb zelf overigens geen kinderen. Ik heb alleen een kat. Die mij wel helemaal onder de duim heeft en mij elke ochtend wakker maakt door zachtjes in mijn oor te fluisteren. Denk maar niet dat jij vandaag op nummer 1 staat. Ze appt me ook als ik laat thuis ben. Dus ik ben nederig. Niet iedereen, maar sinds mijn kat toch wel een beetje meer. Happy Pride. En wat betreft de billen van onze Angela, ik denk dat al zouden er per vrouw 6 kinderen geboren worden, het nog steeds lastig wordt iemand voor de bibs van Angela te vinden. Want iedereen zou veel te bang zijn dat ze tips zou geven in de vorm van een column in het plaatselijke suffertje. En gezien de voorspellingen zal ik wel door moeten werken tot mijn 80ste. En dat wil ik best doen onder 1 voorwaarde, dat ik nooit de billen van Angela de Jong hoef af te vegen. Happy Pride.
0: Ja, lieve mensen. Ja, het laatste gesprek alweer, de Dolf. Dan is het vakantie. Potverdrie.
1: Ja, vakantie is een ruim begrip.
0: Ja, bij jou is het toch zeker een half weekje.
1: Morgen ga ik weer spelen.
0: Ja, precies. Morgen begin je weer aan je tour. Jeetje. Goed, het volgende onderwerp. Mag jouw echtgenote naar een mannelijke kapper? Is het toegestaan voor een man om op een stoel te zitten? En misschien wel de belangrijkste vraag. Mag een man een bonuskaart gebruiken? Je denkt, waar gaat dit over? Nou, dat ga ik nu vertellen. Op social media ontspint zich een parallele werkelijkheid waarin mannen elkaar bloedserieus uitleggen wat wel en niet mag als echte man. Maar gelukkig is het tegengas. TikTokkers Zakaria Hadouchi en Mustafa El Hassassi maken aan de hand van satirische filmpjes op TikTok korte metten met toxische masculiniteit. Zakaria en Mustafa zijn bij ons aangeschoven en Dolf praat met hen, maar dat doet hij wel staand.
1: Natuurlijk, altijd. Zakaria en Mustafa, welkom.
3: Dankjewel.
1: Voor we verder gaan met wat jullie doen, waar de filmpjes over gaan, even een klein stukje laten horen en zien.
4: Is het gepast voor een volwassen man om lactose intolerant te zijn?
5: Je kan geen melk drinken.
4: Ja, precies.
5: Wat betekent dat? Want vroeger, toen jij een baby was, dronk jij wel melk.
4: Ja.
5: Dus je bent naarmate tijd gede-evalueerd. Mm-hmm. In plaats van meegegaan met de tijd.
4: Ja.
1: Heren, wat? Jullie, dit zijn jullie.
6: Dit zijn wij.
1: Jullie spreken als twee mannen in een podcaststudio met elkaar. Mm-hmm. Maar eerst de belangrijke vraag. Mm-hmm. Is het gepast om als man lactose intolerant te zijn? Ik vraag dit voor een goede vriend van me, maar ik vind het toch van belang om die mannelijkheid.
6: Weet je zeker dat je het niet voor jezelf vraagt?
1: Ik vraag aan jou, is het voor een man, is het oké om lactose intolerant te zijn?
7: Nee, ik vind dat persoonlijk niet kunnen hoor.
1: Nee.
7: Nee, zoals we ook in die video hadden besproken. Je dronk vroeger ook gewoon melk, dus hoe drink je dan nu geen melk meer?
6: Heb jij dat nooit gedaan, Dolf?
1: Ik heb
6: natuurlijk geen babymelk gehad?
1: Zeker wel.
6: Oh, wel. Okay.
1: Maar toen was ik nog geen echte man. Hè. Toen was ik nog een jongetje.
7: Ben je nu wel een echte man?
1: Dat is wat ik hoop in dit gesprek uit te vinden.
0: Jongens, we moeten nog tot 2 uur, hè?
1: Ja. Zitten jullie me gewoon uit te lachen met z'n tweeën? Is dit wat er gebeurt?
6: Nee. Dat zouden we nooit doen.
1: Oké, belangrijk voorbeeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Hooikoorts.
6: Hooikoorts, ja.
1: Ik vraag dit, oké, voor mezelf. Is hooikoorts, is dat mannelijk? Kan je als man hooikoorts hebben?
6: Het is heel lastig, want je moet kijken naar de kennis. Ben je bang voor bloemen, Dolf? Waarom zou je bang zijn voor een bloemetje? Maar ik ben best wel vrouwelijk.
1: Ja, maar ik ben niet bang voor een bloemetje. Ja. Ik moet gewoon tyfus niezen en rode ogen en jeuk en shit.
6: Kijk, je beslist je eigen immuunsysteem. Snap je? Toen je geboren was, jongs af aan, moest jij gewoon zelf kiezen van ja, ik ben niet allergisch voor bloemen. Dat had ik toen besloten.
1: Heeft hij enige wetenschappelijke onderbouwing?
6: Tuurlijk.
1: Zegt hij zelf.
6: Ja.
1: Jullie praten over mannelijkheid, over masculiniteit, omdat... Yes. Ik zag ook de filmpjes, de originele filmpjes, waarin mannen zoals jullie, mm-hmm. yeah. serieuze mannen met elkaar zitten te praten over dit soort onderwerpen. Over, mag mijn vrouw met de kinderen naar de barbier, naar de mannelijke kapper, zonder dat ik zelf meega?
7: Maar hun zijn serieus.
1: Die zijn volledig serieus. Ja. Ik kijk naar mijn hoofd explodeert. Wat is er gaande? Mannen zijn op zoek naar wat?
6: Ja, wij hebben hun eerder ook gesproken, zijn bij ons langsgekomen. En ze zijn gewoon echt serieus.
1: Deze mannen die dit soort video's maken.
6: Echt heel serieus.
0: En wie zijn dat, Nederlandse jongens?
6: Dat zijn twee Turkse mannen.
0: Ja.
6: En dan heb je eentje die gewoon zeg maar alles toelaat.
0: Ja.
6: En dan heb je de ander die zijn gewoon tegenovergesteld van elkaar.
0: Oh, ja.
6: Eentje laat alles toe en de andere mag niks. Snap je wat ik bedoel? Dus die zijn een keertje bij ons langs geweest. Ik vroeg me dat ook af. Ik dacht ook altijd dat het een grapje was. Ik kwam toen bij ons langs. Ik vroeg het gewoon. Hij zei, ik ben goed serieus.
1: Hoe kijken mensen naar jullie? Want jullie doen hetzelfde. Jullie praten over masculiniteit. Hoe kijken mensen naar jullie?
7: Nou ja, ik krijg soms wel eens berichten van, ben je echt serieus met wat je zegt? Mensen denken echt gewoon dat ik oprecht serieus ben met wat ik zeg. Die snappen het nog steeds niet.
1: Hebben jullie een rolverdeling in de zin van dat één van jullie twee...
6: Nee, echt totaal niet. Wij komen met een kwestie. En dan is het gewoon praten met elkaar. Ook al die dingen die opkomen, dat is gewoon heel willekeurig. Gewoon heel random.
1: Wat wil je bereiken? Laten we zeggen, mannen kijken hiernaar. Wil je ze... Kijk, wij mannen, wij zijn al in de war.
7: Ja.
1: Niet zo erg als vrouwen.
7: Ja,
1: maar wij zijn al... Wij zijn al in de war.
6: Je moet meer voor jezelf spreken, toch?
1: Tuurlijk, probeer ik ook. Maar Willemijn is heel streng. Dus wat hoop je dat er gebeurt als mensen naar jullie kijken?
7: Het is eigenlijk een promotievideo voor de studio zelf.
6: Ja.
7: Het is een middel om de studio te promoten.
1: Want jullie hebben een studio...
6: Ja,
7: klopt.
6: De podcaststudio.
1: Die wilde je promoten?
6: Ja, kijk, het ding is, het is heel saai. Podcaststudio is natuurlijk heel saai. Hoe ga je dat promoten?
1: Het is gewoon een tafel met twee
6: microfoons en een lampje erop.
1: Ja.
6: Dus je moet het op een leuke manier laten zien. En mensen houden niet van om op social media te zitten en iets verkocht te krijgen. Dus als jij leuke content levert, daar houden mensen van.
1: En waarom deze content? Waarom dit verhaal? Want ik zie uiteindelijk twee mannen die praten over echte mannelijkheid.
7: Ja, klopt. Nee, dit concept komt uit Amerika. Dan wordt er gezegd, is het inappropriate for a man? En dat hebben we eigenlijk gewoon een soort van gekopieerd en hier naartoe gebracht. En dat is gewoon supergoed aangeslagen.
1: En hoe moeilijk is het? Hoe moeilijk is het om die, laten we zeggen, die theorieën van masculiniteit, om die over te nemen? Want één van jullie twee, je zit dingen te verdedigen.
6: Yeah.
1: Waarvan ik denk, what the fuck, hou je smol, ze maar zeggen.
6: Yeah.
1: Maar dat doe je behoorlijk oprecht. Je zit echt wel te vertellen van, nee, weet. Mijn vrouw mag wel naar buiten, maar niet zonder mij, natuurlijk.
6: Kijk, het is allemaal uit losse pols eigenlijk. Ook onderling, kijk, we zijn gewoon vrienden met elkaar. Onderling hebben we ook gewoon dat soort gesprek, gewoon voor het leuk. En nu hebben we het voor honderdduizenden mensen die gewoon naar kijken.
0: Wat zijn reacties die jullie krijgen? De meeste mensen vinden het echt lachen natuurlijk.
6: Je hebt altijd die mensen ertussen zitten die het niet begrijpen. Die denken van, waarom ben je zo serieus, man? Ja. Wat zeg je nou allemaal? Maar kijk, er zijn heel veel mensen die natuurlijk begrijpen dat het satire is. Maar je blijft altijd een bepaalde... Er is altijd die 5% die denkt van, zijn ze nou serieus?
0: Maar snappen jullie, want iedereen heeft wel iets gezien van de manosfeer inmiddels. Weet je wel, het komt wel voorbij. Ja. Snappen jullie mannen die dit echt volgen, die er echt in geloven? Die denken, oh nee, ik moet deze gasten volgen, niet jullie dus, maar serieus. Ja, ja, ja. Begrijp jij ze?
7: Nee, ik vind het een beetje overdreven.
0: Ja, toch?
6: Ja, het is heel overdreven. Ja.
0: Ja, maar wat zijn dat dan? Wel. Kennen jullie mensen die serieus naar dat soort influencers luisteren?
6: Ik denk dat heel veel mensen het gewoon als grap zien voornamelijk. Maar, ja, oprecht,
0: maar,
6: er zijn
0: maar
6: best
0: ondertussen,
6: wat,
0: ja. Ze zien het als grap, maar ondertussen... Ik ken namelijk ook een zoon van een vriend van mij. Mm-hmm. Die kijkt het voor de grap, maar ondertussen...
6: Die gaat echt toepassen gewoon.
0: Ja, ondertussen overweegt hij dan toch een bepaalde politieke partij te gaan stemmen die daarbij horen. Ja. Dus het gaat toch ergens in je hoofd zitten. Ja.
1: Of ze krijgt jongens in de klas die niet meer naar de juf willen luisteren.
0: Ja.
1: Want
0: ja.
1: De juf is een vrouw en ik ben een echte man. Dus ik hoef niet naar de juf te luisteren.
6: Dat
1: is
6: gek.
1: Dit gebeurt nu al.
0: Ja. Ja.
1: En dat heeft niet bedoeld, maar dit is wel wat er gebeurt. Dus je kan het als grappen kijken en het nog steeds serieus nemen, bedoel ik.
6: Ja, dat klopt. Je hebt altijd de mensen ertussen zitten die het serieus nemen. En heel eerlijk gezegd, wij geven ook gewoon bijvoorbeeld in de beschrijving toe van het is gewoon een grapje. Want mensen weten dat het satire is. Maar nog steeds, ja... Hebben onze video's rechtstreeks negatief invloed? Ik denk persoonlijk niet.
1: Nee.
6: Maar er zijn inderdaad wel sommigen die gewoon het echt serieus laten lijken. En ook gewoon serieus zijn. Die kunnen echt hele negatieve invloed hebben.
1: Heb je wel eens als satire gemaakt? Je hebt bodymaxing. En er zijn mannen, jongens, die met een baksteen tegen hun hoofd slaan. Mm-hmm. Hun kaak of hun jukbeen.
6: Luxmaxing.
1: Ja, luxmaxing.
6: Yes.
1: Hebben jullie dat al gedaan? Want
0: nee,
1: jullie zien er echt heel goed uit. Ik bedoel, heb je het er al over gehad? Want er zijn mannen die zichzelf
6: dat weet ik.
1: Met een baksteen tegen hun hoofd slaan.
6: Die slaan tegen hun kaaklijn aan, zodat die wordt gestevig.
1: En dan krijg je de look van fucking JD Vance of Peter Hexet. Dat is wat je dan krijgt.
6: Blijkbaar.
1: Maar hebben jullie dat al gepersifleerd?
6: Nee.
1: Zou je het daarover willen hebben? Want ik ben daar wel heel benieuwd naar hoe jullie daarnaar kijken.
6: Ik denk dat dat voor jou wel een mooi onderwerp is, hè?
1: Dat vind ik wel, ja. Goed toch?
0: Ja, wat is je lievelingsonderwerp tot nu toe? Wat scoorde goed?
7: Zo, mag je als man met een rietje drinken, denk ik.
0: Mag je als man met een rietje drinken?
7: Ja.
1: Wat goed, man!
0: Ja.
1: Want ik wil dit weten. Mag je als man met een rietje drinken?
6: Ah, nee, kijk, rietje mist een stukje integriteit. Hè. Tegenwoordig is het allemaal plastic, Dolf. Dus...
0: Nee, tegenwoordig is het allemaal papier. Dat is zo smerig.
6: Oh, papier, sorry. Juist. Ja, kijk, stel je hebt een plastic rietje bijvoorbeeld. Zou ik zeggen van, oké, het kan er nog wel... Ja. Maar je kan er nog wel mee drinken, snap je? Hij gaat niet uit elkaar vallen, hij is niet zwak.
0: Ja.
6: Als man zijn, doe je altijd sterk te zijn. Dus als jij dan zo'n zwak papieren rietje gebruikt... dan ben je zelf ook gewoon zwak.
0: Hey, maar
6: dus
0: en,
6: hoe gebruik je plastic of gebruik je papier, Donner? Ja.
1: Ik gebruik geen rietjes. Ik gebruik geen rietjes.
6: Mooi
1: ik drink mijn Fristie echt gewoon keihard.
6: Fristie.
1: Ja, natuurlijk, man.
0: Even als voorbeeld, hè? Want Dolf wil natuurlijk ook een man zijn.
1: Mm-hmm. Ja, graag... Dat is een rare zin.
0: Nee, ja, maar...
1: Nee, dat is een rare zin. Het is onnodig.
6: De zin klopt, hoor.
1: Luister. Toch op. Maar
0: hij is altijd heel druk en hij vliegt van hond naar... Gisteren kwam ik naar zijn comedy show kijken. Morgen begint hij met zijn tour. Vandaag zit hij hier. Hij vliegt zich een ongeluk. Maar toch, als je aan hem ruikt... Ik ruik gewoon geen zweet, alleen bloemetjes. Dat is heel gek. Ja. Dus hij heeft...
6: Hij ruikt wel heel bloemig, ja.
0: Ja, precies. Maar is dat dan een man of niet? Waar kijken we nou naar?
6: Het is wel heel lastig. Want ik moet kijken naar de kern. Wat is een bloem nou eigenlijk? Snap je? Want waarom wil jij ruiken? Kijk, we weten over het algemeen, bloemen zijn best wel vrouwelijk. Wat geef jij jouw vrouw als jij... Heb jij een vrouw?
1: Ja.
6: Ja, je hebt een vrouw. Geef je bloem aan haar?
1: Nee, een bankschroef.
6: Huh? Daar gaat het om dus. Maar kijk, de normale mannen die geven bloemen aan hun vrouw. En dan wil jij ruiken naar iets wat vrouwelijk is.
1: Ja. Ik ruik gewoon lekker. Ik ruik gewoon lekker. Kan je lekker ruiken en toch mannelijk zijn?
6: Nee, ik gebruik geen deo.
0: Zie daar de lesbische uitzending. Nou, hier houden we het bij.
1: Waar kunnen jullie vinden?
6: De Zia Studio op TikTok en Instagram.
1: Zia Studio op TikTok en Instagram. Ga die mannen kijken. Zakaria Mustafa, dankjewel.
7: Geen probleem.
1: Zakaria.
8: Ik heb gewoon niks met die mensen. Ja, dat je hetero bent is tot daaraan toe. Wees jezelf hoor, maar er zijn grenzen. Al die vieze propaganda ben ik moe.

0: Schumacher, Colin, Kim Schutterboom, redactie Pien Peters, Nette Smit, Rien van Ganswijk. En voor de laatste dag, Jip Manders. Dankjewel Jip voor de afgelopen maanden. Ook veel dank voor onze stagiaire Aya Abayi voor de laatste uitzending. Aya, we gaan je missen. En ze gaat ons ook missen. En veel dank voor de leukste en beste cafébaas op aarde, Simon. Voor dit seizoen. Tot volgend seizoen, Simon. Optreden, Kike. Gastvrouw, Monique Bruin. Techniek, Maarten Kool. Mellis Wemstra, Stijn Geuzen, Niep. Matthijs Kuiper, eindredactie, Marja Lekkerma.
1: Dit was Spijkers deze week. Volgende week doen we een compilatie met het beste kabinet. Mooiste op deze gesprekken. Luister dat vanaf 20 uur die platen blijven. En 29 augustus zijn wij weer. 29 augustus live op de radio en in Eindhoven. Over naar het cultureel seizoen. Wil je daarbij zijn? Check de website en de socials. Een hele fijne zomer. Hoi.
0: Hele fijne zomer. Tot na de zomer.
2: Spijkers met koppen.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Het is 2 uur. Hartelijk welkom. Zometeen de Clash. Should I stay or should I go?
14: Erik Blijf. En Lieselot Thomas ook, want die leest het nieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met een gezin met een baby van 7 maanden oud. Ze werden beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. Volgens correspondent Lennart Swolfs gebeuren dit soort incidenten vaker.
16: Eigenlijk op de hele bezette westelijke Jordaan-oever komen dit soort aanvallen en schietpartijen voor. Waar dit nu is gebeurd is het zuiden van de westelijke Jordaan-oever in de buurt van Hebron. Een stad die in het centrum wordt bezet door het Israëlische leger. Nou ja, er zijn ook heel veel militaire checkpoints. Veel aanwezigheid van het Israëlische leger daar. En ja, dit is niet ongebruikelijk dat dit voorkomt, nee.
15: Zeeland krijgt een strenger toeristenbeleid om de groei van vakantiehuisjes en B&B's beter te kunnen sturen. Ondanks bezwaren van enkele kustgemeenten stemde het provinciebestuur in met de nieuwe regels.
17: Iedere gemeente heeft zo zijn eigen belang. En als je daar dan iets wil regelen, dan heb je dus een partij nodig die daarboven kan hangen en die de belangen van iedereen afweegt.
18: De kustgemeentes die denken daar wel anders over. Dat heeft u vast en zeker meegekregen.
17: Ja, maar kustgemeentes zijn niet heel Zeeland. En wat er nodig is, gaat verder dan de horizon van één wethouder.
15: Ja, vooral aan de kust dus wordt het beleid strenger. Zo mogen er alleen nog nieuwe minicampings komen in gemeenten die niet aan het strand liggen. Nederlands succes op Roland Garros. Tennister Diede de Groot won de rolstoelfinale bij de vrouwen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot won al 5 titels in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. En Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de 10 concerten die hij in de stad heeft gegeven. Op de achterkant van het parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. En in het Nederlands, dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de Johan Cruijff Arena, ook al als dank op een paar plekken gratis koffie krijgen die door Styles was betaald. Het weer langs de oostgrens, nog een beetje zon. Verder steeds meer bewolking, gevolgd door regen. Voor de buien uit wordt het een graad of 19.
14: Dankjewel, Lieselot. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. Is het druk, Edwin? Goedemiddag.
19: Dag, Daniel. Ja, het is eigenlijk wel druk. Ja, er bijna 200 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vertraging. De langste file is van op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten extra reistijd. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ring 10 minuten. Op de Ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag 10 minuten. A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 20 minuten vertraging. Na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord een kwartier. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor Rotterdam Airport 10 minuten extra reistijd.
14: Dankjewel.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
21: Lieslot, wat ben je aan het doen?
22: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
21: Dus?
22: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
21: Ah, met superkorting.
22: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
21: Prijsvrije vakanties.
23: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
24: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
23: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op joa.nl.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles

0: is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
2: Medicijn? Het is maar een neusspray.
3: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
4: Hallo, met Daniel.

0: Guetta en Teddy Swims. Ja, die David Guetta, Franse DJ. En alles wat hij aanraakt lijkt wel in goud te veranderen. En ja, als er iets dan in goud verandert, dan betaalt zich dat natuurlijk ook uit op je bankrekening. Maar hoeveel geld heeft David Guetta nou eigenlijk?
1: Forbes said that you make 37 million a year. Is that true?
2: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you make a year, that's a good news.
1: What do you spend it on?
2: Oh, yeah, that's the thing, is that when I was poor, I had a lot of time to spend money, but I didn't have money. And now that I have money, I don't have time to spend it.
0: Ja, nu, toen ik geen geld had, even kijken, dan moet ik hem goed vertalen. Toen ik geen geld had, had ik alle tijd om het uit te geven. En nu ik wel geld heb, heb ik helemaal geen tijd meer om er leuke dingen mee te doen.

hij weet er mooi diplomatiek omheen te lullen, die David Guetta. Maar ondertussen zie ik hem wel op allerlei superjachten. En dan zit zijn zoon weer in een helikopter. En dat kan er allemaal wel vanaf natuurlijk. Dus we hoeven er in ieder geval geen medelijden mee te hebben. Goed, welkom. Het is zaterdagmiddag. Je luistert naar Hallo met Daniel. Lekker veel muziek voor de zaterdagmiddag. En misschien ook nog wel een leuke platenspeler voor jou te winnen als je straks meespeelt met het spelletje The Zap Service. Nu een band die een bijrolletje speelde in de serie Friends. Iconische serie Friends natuurlijk. Hoodie en The Blowfish. Die hadden een aflevering die een beetje draaide om het feit dat de gang van Friends dan naar een concert zou gaan. En Friends is toevallig ook enigszins weer in het nieuws. In de vorm van Matthew Perry. Zijn foundation gaat geld ophalen door spullen van de overleden acteur te veilen. En die opbrengsten moeten dan weer ten goede komen aan het helpen van mensen met verslaving. Hoodie and the Blowfish, die dus een klein rolletje speelde in de serie Friends, hoor je nu. Dit is Only Wanna Be With You in Hallo met Daniel op NPO Radio 2.

Eminem, Lose Yourself. Ik had het net al over de foundation van Matthew Perry, die zich bezighoudt met verslavingen en mensen helpen die last hebben van een verslaving. Nou ja, Eminem heeft daar ook ooit mee geworsteld. En het was een opvallend persoon die toen tot zijn hulp schoot. Namelijk niemand minder dan Sir Elton John. Ja, op de een of andere manier is Sir Elton John een beetje de beschermheer van artiesten die met verslavingsproblematiek kampen. En dan, dan kan je zomaar in één keer een telefoontje krijgen. It's Elton, dear, it's Elton. En dan ga je even met hem, weet ik veel, iets eten, iets drinken. En dan helpt hij je daar doorheen. En gek genoeg, Eminem, waarvan je zou verwachten, ja, hij is een beetje stoer rapper. Hij heeft ook wel eens dingen gezegd over homo's in zijn teksten, waarvan je zou kunnen denken, ik weet het niet. Maar Elton John zei, ach ja, je moet het allemaal een beetje los van elkaar zien. En hij is een rapper en hij is gewoon een goede gozer. Ja, en het mooiste verhaal kwam natuurlijk toen op een gegeven moment Elton zoveel jaar getrouwd was met zijn man. En dat er in één keer een pakketje werd bezorgd. Ik zie mijn producer maar aankijken. Ik weet dit verhaal niet meer. Nou, als ik het zeg, het is kinderoortjes moet je misschien heel even dicht houden. Maar toen werd er een pakketje bezorgd bij Sir Elton John van Eminem. En dat waren twee met diamanten ingelegde kokrings.

Ja, je zou toch zeggen dat als je zo'n grote hit scoort, dat je daar dan nog jarenlang op kan teren. Maar dat is in dit geval niet helemaal waar. Want Fiction Factory, Kevin Patterson daarvan, die zei, ja, die plaat heeft me net genoeg.

0: opgeleverd om dubbel glas in mijn woning te laten zetten. Niet veel dus. Het weer voor vandaag. Langs de oostgrens kan de zon zich nog even laten zien. Verder steeds meer bewolking die over het land trekt. Gevolgd door ook regen. Voor de buien uit wordt het een graad of 19. En dan is het iets wat druk op de weg, toch? Edwin Gerritsen, ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, zeker druk op de weg. Zeker voor een zaterdag. Ruim 200 of bijna 200 kilometer file. Vooral door wegwerkzaamheden en grenscontroles. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. 20 minuten extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, voor Zaltbommel een kwartier. De Ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag een kwartier. A13 Rotterdam richting Den Haag, voor Delft-Noord 10 minuten. En op de A20 bij Rotterdam richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. En het laatste nieuws krijg je van Lieselot Thomas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De leden van de oppositiepartij ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Bleek tijdens een partijcongres in Harderwijk. Partijleider Mirjam Bikker zei in een toespraak dat de partij barmhartig zal blijven en dat er plek en een toekomst moet zijn voor mensen in nood. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. De Amerikaanse paus Leo heeft zelf ook kritiek op die oorlogen en wordt daarvoor op zijn beurt weer vaak bekritiseerd door de Amerikaanse president Trump. En de WK-koorts stijgt. Veel mensen doen mee aan een voetbalpool, op het werk of ergens anders. Deze man pakt dat heel serieus aan.
3: Ja, ik kijk eigenlijk naar de wetkantoren. Dus die hebben allemaal alle wedstrijden en voorspeld wie er kampioen wordt. En die reken ik om naar welke uitslagen je in moet vullen in je WK-pool.
2: En dat heeft succes.
3: Ik heb dat voor het eerst gedaan eigenlijk met het WK 4 jaar geleden. En toen deed ik het eigenlijk allemaal handmatig, rekende ik het om en won ik uiteindelijk de voetbalpool op werk.
2: Donderdag begint het WK voetbal. Je voorspellingen invullen is wel een klusje. Want er zijn in totaal 104 wedstrijden.
0: Ja, maar jij, je hebt tegenwoordig natuurlijk AI. En ik denk dat jij mensen nu een tip hebt gegeven, Lieselot. Dat mensen nu naar de radio zitten luisteren. En ik, zo ga ik ook de voetbalpool op mijn werk winnen.
2: Ja, maar dat is wel een klus hoor. Als je langs al die bookmakers en dat moet gaan uitzoeken. Ja, ik denk het wel. Ja, en AI, dat is wel leuk. Er staat een stuk op de NOS-site en in de app vandaag. Dat niet een garantie is voor succes, om het door AI te laten invullen.
0: Oké. Dus de wetkantoren, dat is waar je moet zijn. En dan moet je natuurlijk nog hopen dat er een goede prijs te winnen is.
2: Of er heel veel afwegen.
0: Ja. Maar ja, voetbal is natuurlijk geen exacte wetenschap. Dus het blijft altijd een

het is een bekend verhaal, hè? Geschreven in bad door Freddie Mercury. En hij weigerde ook het bad uit te gaan totdat hij het idee voor dit nummer helemaal af had. De Zipservice. Want als je dan eenmaal inspiratie hebt, dan moet je niks aan de omgeving veranderen, want dan zou de inspiratie zomaar in één keer je kunnen verlaten. Crazy little thing called love hoorde je dus. Zometeen ga ik dingen weggeven. Ja, als je een beetje muziekkennis hebt, dan kun je het supergoed doen bij de Zipservice. Het zijn 5 bekende platen, snel achter elkaar. En aan jou om de titels daarvan te herkennen. Herken je er 3, dan win je een powerbank. Herken je ze alle 5, dan krijg je er ook nog eens een nieuwe platenspeler bij. Dus wil je meespelen, stuur... ik wil Zeppen ook nog steeds goed, maar je mag ook platenspeler hebben. Heb nu een platenspeler, wie weet heb ik je zo aan de lijn. Dan ga je proberen die platen te raden en win je een platenspeler. Suzanne Vega, Marlene Underwall. Even

0: Zojuist kon je Nilehorn samen met Miles Smith Drive City.
1: De Zipservice.
0: En ik ga de Zipservice spelen met Theo. Goedemiddag, Theo.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Die tuin van jou, is dat echt een beetje zo'n Nederlandse jungle geworden?
2: Nou, het is niet echt de tuin, maar wat er omheen heeft, dat is zijn gemeenteperkjes. En die moet ik ook een beetje bijhouden.
0: Oh, dat doe jij. Nou, dat is sympathiek. Nou, dat je daar... Wat? Over je taakstraf.
2: Noodgedwongen.
0: Mag ik doorvragen? Of,
2: Ja hoor, ja, je mag gewoon doorvragen.
0: Hoe zit dat dan? Hoezo noodgedwongen moet jij die perkjes bijhouden?
2: Nou, anders dan groeit het allemaal mijn tuin in. Dus dan kan ik het beter zelf een beetje bijhouden.
0: Ik hoor een lichte frustratie van als de gemeente dat nou gewoon eens op zou pakken.
2: Ja,
0: begrijpelijk. Okay. Maar toch fijn dat je het bijhoudt, Theo.
2: Fijn.
0: Ik ga jou 5 fragmenten laten horen van bekende platen. Luister ze goed en wacht even tot ze allemaal voorbij zijn. En dan mag jij titels van die platen gaan opnoemen. En vanaf 3 heb je prijs.
2: Oké.
0: Nou, komt-ie.
2: Ja.

0: je gehoord?
1: Ik heb Come On Eileen gehoord. Ik heb Beautiful Day gehoord. Ik heb een nummer van Bluff gehoord waar ik de titel niet zo direct van weet. En die andere twee kwamen mij niet bekend voor.
2: Oeh, wil je nog een gokje doen aan die van Bluff? Je bent één goed antwoord verwijderd van een powerbank.
1: Nee, ik weet echt niet. Ik ken de regel wel, daar komt mijn schip al aan. Maar...
2: Ja, laten we...
1: Dansen aan zee.
2: Klein beetje hulp mag, want ik geef graag die Hallo met Daniel Powerbank weg. Daar staat ook het logo op. En het is allemaal mooi ter promotie van het radioprogramma. Dus ja. Je krijgt er een opgestuurd.
1: Ja, hartstikke mooi.
2: En je mag ook nog eens bepalen welke van deze platen je dan het mooiste vond. Oh, ik zal even vertellen welke je nog gemist had. First Aid Kit met My Silver Lining en Ed Sheeran. Perfect, had je ook nog kunnen noemen.
1: Oké, die eerste kende ik niet en die tweede, Ed Sheeran, ken ik wel, maar het nummer ken ik niet.
2: Maar welke wil je horen dan?
1: Toch Bluff, want ik vind Bluff altijd erg mooi.
2: Ga ik Dansen aan Zee voor je draaien en wens ik jou veel succes met het bijhouden van alle perkjes.
1: Ja, dankjewel en jij ook succes met het programma.
2: Yo, doei!
1: Doei!

0: is NPO Radio 2.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Welkom, het is 3 uur. Sienna Spyro, hoor je zo meteen met nieuwe muziek. Iets bekenders in de vorm van Liquido Narcotic na het NOS-journaal met Lieselot Thomas. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ruilschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Op foto's bij RTV Utrecht is te zien dat de ruiten van de voordeur kapot zijn. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil opvangen in een sportpark, is het er onrustig. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens, blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Bij de gemeente Rotterdam hebben zich 110 erfgenamen gemeld voor een vergeten erfenis. Een vrouw die in 1955 overleed was eigenaar van een stukje grond van 144 vierkante meter. Rotterdam wil daar nieuwbouw neerzetten en is nu op zoek naar de eigenaar. Vandaar een oproep. Erfgenamen wisten niet dat dit stuk grond er was. En het zijn ook nogal veel mensen, zegt deze genealoog.
9: Nou, we hebben te maken met een echtpaar, mevrouw Meppelden en Arie Schaar in dit geval. En we weten dat zij meer dan 10 kinderen hebben gekregen. De kinderen erven van de ouders, dus we komen dan in de volgende generatie. En in het geval dat zij overleden zijn, die erfgenamen of nakomelingen erven, dan hebben we met nog een laag erbij. Zo ontstaat er een grote puzzel.
8: Ja, en dan kom je dus met 110 mensen. Tot nu toe al, volgens Omroep Rijnmond, wil de gemeente een bod doen om alle erfgenamen uit te kopen.
7: Ja, dat kan dan wel wat geld opleveren, maar dat moet je er wel met z'n 144 delen. Dus wat dat betreft, ja.
8: Ja. Nou, misschien kan je een keertje met elkaar de kroeg in. De jeneverbes is bezig met een terugkeer in het Drentse heidelandschap. Door het verwijderen van struiken, bomen en overtollige begroeiing krijgen de planten weer voldoende zonlicht, waardoor de bessen op meerdere plekken te zien zijn. Vrijwilligers van het jeneverbesgilde zetten zich daar wekelijks voor in.
10: We komen dus elke dinsdag in het seizoen bij elkaar om hier te werken. En dat is gezellig. En we hebben het over de politiek, we hebben het over de natuur, we hebben het over elkaar. En de kinderen en kleinkinderen zijn bijna allemaal ouder. Zie je die grijze stammetjes? Daarvoor staat er eentje in de grond. Dit is hem. Dit is een hele pracht en glorie.
8: Ja, ze hopen dus dat ook jongeren zich aansluiten bij dat jeneverbesschilder. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het is een graad of 19, in de regen wat koeler. Morgen eerst nog wat buien, later droger met meer zon. Bij ongeveer 20 graden.
7: Dankjewel, Lieselot. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Edwin Gerritsen, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het is vrij druk op de weg vanmiddag. 150 kilometer file nu. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 20 minuten extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Stadbommel een kwartier. A4 daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 10 minuten oponthoud. En op de N345 Apeldoorn richting Zutphen tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een half uur extra reistijd.
12: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
13: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar €6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
15: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: In het voetbal zijn er momenten...
21: Bergkamp 2-1!
20: ...die impact maken.
22: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
21: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
20: Waar je ook was,
22: zorg dat je er weer bij bent.
21: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
20: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
23: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hallo, met Daniel.

sluit prachtig aan bij de film The Devil Wears Prada, nummertje 2. Waar dit dan ook onderdeel van de soundtrack van is. Muzikale energie voor de zaterdag. Of je nou lekker aan het tuinieren bent, zoals we net op de radio hoorden. Of in de file staat, ik hoop het niet voor je. Of misschien gewoon lekker onderweg naar leuke dingen.

Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Ja. Gokken is altijd een slecht idee met je geld. Want uiteindelijk wint het huis altijd. Zo zijn die spelletjes namelijk in elkaar gezet. Dit spelletje werkt iets anders. Ik heb een fruitautomaat gebouwd met allemaal muziekcategorieën erin. AI heeft daar een handje bij geholpen. Maar uiteindelijk, ik bedoel, het is aan jou om de daadwerkelijke keuze te maken. Ik geef gewoon een slinger aan het virtuele rad. En wat er dan gebeurt is... gestelde muziekcategorie uit. En het is een... Ja, ik heb dit niet beïnvloed. Franstalige bands. Ja, Franstalig en bands. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan voor iets van Endochine of zo. Of iets van Noir Désir. Hebben we toevallig vorige week nog gedraaid. Een bandje uit Frankrijk. In het Frans. Nou, het hoeft niet per se uit Frankrijk te zijn. Het is Franstalig en een bandje. Heb je een suggestie voor een plaat? Stuur dan vooral door via de app van NPO Luister. Dan komt het hier in de studio terecht en dan ga ik er zo meteen eentje uitkiezen. Dus een plaat in het Frans van een band. Kom maar door. Misschien is er wel een Nederlandse band die in het Frans heeft gezongen. Dat mag natuurlijk ook. Als je een suggestie hebt, stuur hem door via NPO Luister. En wie weet hoor je jouw plaat zo meteen naar de Spice Girls. Ja!

0: De topsong van deze week is de nieuwe van Bente. Die heet 3, 2, 1. En je hoorde hem zojuist. En dan kijken we even naar het weer voor vandaag. Het is wisselvallig. Vanuit het zuidwesten trekt de regen over het land bij een graad of 19. In de regen is het dan wat koeler. Morgen begint buiig, maar later wordt het droog en dan wordt het een graad of 20. En er staan nog wat files en Edwin Gerritsen weet waar. Goedemiddag Edwin.
1: Goedemiddag Daniel. Werkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag veel vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen afrit Geldermals en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en Knopend Nieuwemeer, 10 minuten. A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen Rotterdam Overschie en Rijswijk, een kwartier. En op de N345 Apeldoorn richting Zutphen staat de langste file tussen de aansluiting met de A50 en Deventer, bijna een uur op onthoud. Dat heeft te maken met bezoekers aan een evenement.
0: Dankjewel! Een plaat van een band in het Frans. Dus Franstalig en van een band. Heb je een suggestie? Stuur hem door via NPO Luister. Wie weet hoor je hem zo naar ILO.

0: Black Velvet. Ik heb niet heel lang geleden een kleine slinger gegeven aan de Hallo met Daniel fruitautomaat. En daar komen samengestelde muziekcategorieën uit. Namelijk Franstalig en muziek van bands. Ilja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Jij gaat ook dit jaar weer op vakantie naar Frankrijk, of?
1: Nou, nee, dat zei ik net ook tegen je collega. Dit jaar niet, toevallig, maar anders altijd wel.
0: En heb je nog een tip?
1: Ik had doorgegeven...
0: Nee, wacht. Ik bedoel, sorry, voordat we naar de muziek gaan, ik bedoel een vakantietip. Want ik ga volgende week ook richting Frankrijk, maar we hebben nog niet helemaal vastgesteld waar we precies naartoe gaan.
1: Ja, wij vinden de Provence altijd wel heel heerlijk.
0: Ja,
1: maar
0: daar
1: zoeken we wel iedere keer een ander hoekje op.
0: Ja, dat vind ik ook het leuk. Maar ja, daar hebben wij een beetje discussie over thuis. Zeg maar, gaan we weer naar dezelfde plek als vorig jaar of gaan we weer een nieuwe plek doen? En ik ben meer van het laatste.
1: Precies, ja. Wel altijd wat anders opzoeken.
0: Ja, toch? Ja, nee, oké.
1: Okay, ja, okay.
0: Ik ga dit fragment thuis laten horen. Dat komt helemaal goed. Want deze plaat, nu dan wel je muzikale tip, die heb je ook daar ontdekt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe ging dat?
1: Ja. Nou, volgens mij horen we hem voor het eerst. We luisteren dan altijd als we onderweg zijn wel naar die verkeerszender.
0: Ja, 100.7 is dat, geloof ik.
1: Ja, precies. Dat is hem. En daar kwam deze in voorbij.
0: Wat grappig. Ja, want het is inderdaad gewoon een soort landelijke snelwegzender. En die doen volgens mij ieder kwartier verkeersinformatie. En verder gewoon een beetje muziek draaien en that's it.
1: Klopt helemaal.
0: Ja. En volgens mij zit het inderdaad 100... Ja, volgens mij zit het op... Nee, wat is het nou? 107.7 volgens mij. Sunset.7.
1: Ja,
0: 107.7 is het, geloof ik, in heel Frankrijk. En daar hoorde je dit dus?
1: Daar hoor ik deze, ja. En wij maken dan altijd ieder jaar afspeellijstjes. En dan komt deze dan ieder jaar nu weer op terug.
0: Ja. En weet je er verder nog meer over? Of vind je het gewoon een mooie plaat?
1: Ik vind het gewoon een heerlijk lekker zomers vakantienummer. Het brengt je wel meteen in de stemming.
0: Ja, nou dan ga ik hem draaien, want ik kende de band ook nog niet. Maar ik heb heel even geluisterd en het klinkt super vrolijk. Dus zeg het maar, wat is het geworden uit de categorie Franstalig en bands?
1: Het is Trois Café Gourmand met Arnaud Souvenir.
0: Ik ga hem voor je draaien.
1: Dankjewel.

0: in de Vorstin in Hilversum. Mag ik een groot applaus voor Tim op het broek?
1: Hi Daniel.
0: Goedemiddag Tim, hoe is het?
1: Ja, heel goed hoor, dankjewel.
0: Ja. Ja. Jij mag zo meteen weer een muziekcafé voor je rekening
1: nemen. Ja, voor de laatste keer. Hè. Volgende week dan is Caroline er weer gewoon. Maar ik mag hem wel echt heerlijk afsluiten. Eloy Youssef hebben we te gast bijvoorbeeld.
0: Wat goed.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ken je die versie nog van My Way die hij zong?
0: Ja, zeker bij de Top 2000 opening.
1: Ja, de opening van de Top 2000. Nou, dat gaat hij dan niet doen, maar ik moet hem daar zo meteen even voor bedanken. Want dat was echt fantastisch.
0: Ja, en kan je hem een beetje peper in zijn reet stoppen dat hij gewoon meer muziek gaat uitbrengen? Want ik wil meer Eloy Youssef in mijn aderen injecteren.
1: Zo, ook. Nou, dan ga ik het zo meteen er even in proppen bij.
0: Oké, top.
1: Oké, wat een beetje ranzig nu. Ruben Hillen hebben we ook te gast.
0: Leuk.
1: En een uur lang Lois Lane. Kijk.
0: Bam. Zo, ja. Dat is even een mooie flashback.
1: Ja, het is even een goed gevulde middag. Dat kan ik je wel zeggen. En er kunnen nog wel wat mensen bij. Niet veel, maar een paar mensen kunnen nog wel bij.
0: Ben je in de buurt van Hilversum, kom dan even naar de Vorstin. En anders kan je het allemaal gewoon volgen via de radio natuurlijk. Tim, heel veel plezier zo meteen.
1: Dankjewel, Daniel.
0: Joe! Met Tim op het broek, live vanuit de Vorstin in Hilversum. Zo meteen allemaal te volgen hier op NPO Radio 2. En je kan ook meekijken via nporadio2.nl.

0: First Aid Kit, My Silver Lining. Ja, het was eigenlijk een van de opgaves van de Zapp-service van vandaag. Maar ik dacht, ik zet hem gewoon even in als
1: Wildcard.
0: Waanzinnige plaat. En dank voor het luisteren. Zometeen hoor je hier dus Muziek Café.

0: En dit is het geluid van de dag.
1: Wij organiseren zondag 12 juli een dag voor vrouwen om samen te komen. In zachtheid, in speelsheid, verbinding. En heel veel plezier maken. Zingen.
2: Dansen.
1: Ja. En we starten met een rustige flow yoga. En we gaan samen lunchen.
2: Maar ook echt even één op één bodywork geven. Dus dat je echt even je gevoed mag voelen. En dat je echt even mag voelen dat een andere sister jou lekker doet wiegen. Lekker doet aanraken.
1: Mag ontvangen.
2: Dus je mag ontvangen. En het cadeautje ook om te geven.
1: Ja. Het is een hele zachte dag om bij elkaar te zijn en te genieten.
2: Van het leven.
1: Van zomer.
2: Samen zijn. Het gelijkstemde vrouwen. Super welkom.
1: Zondag 12 juli.
2: Bij het Wildeweg. In Sint-Toederode.
0: Is NPO Radio 2.
3: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
5: Medicijn? Het is maar een neusspray.
6: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
7: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: Het is een wissel die geschiedenis schrijft. Op het WK van 2014 brengt bondscoach Louis van Gaal keeper Tim Krul in het veld voor de penaltyserie tegen Costa Rica. Met succes. Krul ontpopt zich tot penaltykiller. Andere tijden sport over het geheim achter de wissel van de eeuw. Morgenavond 10:15, NPO 1.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 4:00, Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden was kritisch op dat asielbeleid. Zij vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 keer. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens is nog wat zon te zien. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is vandaag ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: ANWB Verkeersinformatie. Er is vandaag veel vertraging door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste file is dan op dit moment op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft een kwartier vertraging. Op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En er is een evenement en daardoor staan daar files op de N345 Apeldoorn richting Zutphen. Voor Deventer een uur vertraging. En op de N345 van Zutphen naar Apeldoorn tussen Deventer en Wilp een half uur oponthoud.
0: Zometeen op NPO Radio 2.
16: Muziekcafé. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Muziekcafé.

0: Nena en 99 luchtballons.
1: Muziekcafé. Met Tim op het broek.
0: Een hele goede middag. Live vanuit Poppodium Vorstin in Hilversum. 2 uur lang muziek op de planken met zometeen Ruben Hillen, Lois Lane. En nu de man die zichzelf meermaals opnieuw uitvond en met succes. Dit is Eloy Youssef.

0: Wauw. En dat is al het begin. Het begin van Muziekcafé. Wauw, Eloy, dat was prachtig. Unbind, zong je. Welkom bij Muziekcafé.
1: Dankjewel.
0: Ik wil je eerst even ergens voor bedanken voordat we over een nummer gaan hebben. Bedanken voor een geweldige uitvoering van My Way die jij speelde tijdens de opening van de Top 2000.
1: Ja.
0: Ik wist niet wat ik kon verwachten, want ik had op papier inderdaad gelezen dat jij het zou doen. En ik had jouw stem, die jij nu net weer zo prachtig gebruikt, had ik in mijn hoofd zitten. Maar daar had ik helemaal geen Frank Sinatra aan gekoppeld.
1: Ja.
0: Je zong echt heel anders.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Zou jij, dus ik mag het eigenlijk niet vragen, maar ik doe het toch. Eén klein zingetje. Hoe het dan klinkt. Maar gewoon dat we even horen hoe die stem dan klinkt.
1: Oh man, oh dat is heel boef.
0: Als je niet wilt, doen we het niet hoor.
1: Hoe gaat het nummer ook
0: nou,
1: weer?
0: En nou, die end is near. Dat is de eerste zin.
1: And now the end is near. And so I face. Ja, zoiets gaat het.
0: Wauw, dat is toch geweldig? Het klinkt gewoon, die stem van Sinatra past ook zo bij jou. Ga je dit vaker gebruiken in je show bijvoorbeeld? Net een tournee afgerond?
1: Ik doe elke tour doe ik één Sinatra-nummer.
0: Ah, oké.
1: Dus vorige keer had ik, ik weet niet hoe die heet. Deze keer had ik Autumn Leaves, ik erin.
0: Oh, mooi.
1: En die begin ik heel laag en het tweede stuk doe ik een octaaf hoger. Is heel lekker om te zingen, allebei. Ja.
0: Maar daar heb je altijd naar geluisterd, naar Frank Sinatra? Dat was een beetje jouw...
1: Als kind luisterde ik... mijn ouders hadden allemaal Sinatra-albums thuis.
0: Ja.
1: En ik had één cd, A Touch of Class, heette die.
0: Ah, en, het beste van, waarschijnlijk.
1: Ja, zoiets. Ja. Ja. Ik dacht dat het echt gewoon... Oh, dit is vast het album van Sinatra.
0: Ja, ja.
1: En die was ik de hele tijd aan het luisteren. Die ken ik vanaf begin tot eind nog steeds. Ik weet nog precies...
0: Wat goed zeg.
1: En ik zong dus ook mee op die manier. Ja. Dus voordat ik überhaupt begon met zingen in een band... of op die manier meer rock...
0: Ja.
1: Toen zong ik eigenlijk op die manier.
0: Wat goed zeg. Hey, Unbind, dat je net speelde. Dat nummer heb je gedroomd.
1: Ja, dat klopt.
0: Neem ons even mee naar die droom. Wat gebeurde daar allemaal?
1: Oh man, ik weet niet meer goed wat er precies gebeurde. Ik heb altijd melodie in mijn droom.
0: Ja.
1: En heel vaak... Ik heb dan mijn telefoon naast mijn bed. Een oude Nokia heb ik... En daar kan je net goed op horen wat je opneemt.
0: Dus ja.
1: ik neem het altijd op en de helft van de tijd, nou, misschien meer dan dat, dan luister ik het terug en dan is het echt zo...
0: Net wakker in de hand.
1: Slaat het helemaal nergens op.
0: Ja, precies.
1: En bij deze had ik daar een droom over. En dat was de refreinlijn voornamelijk.
0: Ja.
1: En die had ik opgenomen en de volgende ochtend luister ik terug van... Oh, dat is eigenlijk best mooi.
0: Ja.
1: En eigenlijk vanuit daar dacht ik van... dit klinkt wel eens iets wat ik zou kunnen uitbrengen als eerst.
0: Je weet dat de meest populaire nummers... het meest gecoverde nummer ooit ook gedroomd is, hè?
1: Is dat Yesterday?
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Dus klopt, ja.
0: Je verkeerde goed gezelschap als je iets kan dromen.
1: Ja, dan... dat heb ik eerder gehoord inderdaad.
0: Ja, vet. Mooi leuk. Toch? Je tournee is net afgesloten, maar er is weer een reprise aangekondigd.
1: Ja.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren dit jaar met jou?
1: Ik heb heel veel nummers af. Ik moet daar iets mee doen. En ik weet nog niet wat de tijdlijn gaat worden daarvoor. Maar ik denk dat ik deze zomer bezig ga met een beetje het opzetten van een album samenvoegen.
0: Ja. Maar je gaat eerst al live spelen. Dus je gaat het publiek al kennis laten maken met jouw werk. Terwijl het nog niet verschenen is. Dat lijkt me super spannend voor en het publiek en voor jou.
1: Ja, het is een hele rare manier van dingen doen. Ja. Normaal gesproken heb je dan helemaal al je nummers al af. En dan pas... Maar ik heb het meest organische manier hoe ik het kan doen is gewoon... Ik heb iets en ik wil het laten horen.
0: En hoe werkt die wisselwerking dan? Want ja, goed, nogmaals, de fans kennen het niet. Of die kennen jou alleen. Die kennen jouw werk met Kensington. Die kennen misschien 2 of 3 singles. En dan moet je dus al dat nieuwe materiaal moet je op ze afvuren.
1: Ja, nou, ik doe niet alles meteen. Zeg maar, ik hou een beetje een balans erin. Dus als ik bijvoorbeeld... Meestal heb ik twee nieuwe nummers die niemand kent. En daarna doe ik weer wat oudere en dan weer een nieuwe.
0: Ja, dus zijn weer formule. Ja, precies.
1: Ja, ik probeer altijd een beetje een goede balans erin te vinden.
0: Hey, het nummer dat je nu gaat spelen, Hold Me, is een soort mantra eigenlijk, hè?
1: Het is een mantra, ja.
0: Het is een mantra. Ja. Kun je iets over vertellen? Het is eigenlijk een soort gebruiksaanwijzing voor ouders.
1: Ja. Ja,
0: heb je zo even omschreven?
1: Ik heb dit voornamelijk geschreven voor mezelf. Zeker nadat ik was gestopt bij Kensington. Had ik het geschreven om een beetje heling te vinden voor mezelf.
0: Ja.
1: En met terugwerkende kracht vragen om hetgeen wat ik heb gemist in mijn jeugd.
0: Mm-hmm.
1: Dat was ik zelf aan het zingen terwijl ik echt flink in de burn-out zat. En dat was voor mijzelf heel helend. En toen heb ik dat live ben ik dat gaan zingen.
0: Ja.
1: Met heel veel zo van, ja, moet ik dit wel gaan doen? Dit is super raar om te doen. Dit is niet een nummer, dit is geen single. Dit is niet iets wat heel gebruikelijk is.
0: Ja.
1: Maar mensen reageerden daar zo bijzonder en zo dankbaar op. Dat ik dacht van, ja, dit is iets wat ik dan wel echt moet...
0: Ja.
1: Echt in dienst van het publiek wil ik het toch uitbrengen. Wil ik er een versie van maken.
0: Nou, we gaan er nu naar luisteren. Je gaat hem spelen live voor ons. Hold Me, Mantra. Eloy Youssef, geef hem een groot applaus. En hij gaat Zijn gitaar eerst eventjes goed stemmen. Want het is hier behoorlijk warm in de Vorstin, dus dan moet dat even allemaal gecheckt worden. En dan krijg ik zo meteen een teken van hem. En hij kan al. Jozef!

Eloy Youssef, Hold Me. Prachtige mantra, live hier in Muziekcafé. Dankjewel, fijn dat je er was. Ja, live muziek, dat doet iets met de mensen. Kan je leven verrijken. Het is eigenlijk het mooiste wanneer je dat kunt delen met een ander. Wat dacht je van heel Nederland? Stel je dat eens voor. Jouw favoriete live track gewoon op de radio. Gehoord door duizenden Nederlanders. Stuur het in met de NPO-luisteraar welke live track je wilt horen. Dit is Madonna op 2 en Vogue.

Opinion, Everybody's Changing. Binnenkort is het de tijd voor Concert at Sea. Ruben Hillen die zal daar spelen. Die is zometeen ook trouwens hier live voor op het podium in de Vorstin in Muziekcafé. Maar we gaan even terug naar het jaar 2024. We kregen een appje van Bo en die zegt... Oh, ik wil zo graag nog eens een keer iets van Chef Special op Concert at Sea horen. Het liefst Amigo, één bonk energie op en over de Brouwersdam, zegt hij. Wat een prachtige mensenmassa was dat. Het was mijn mooiste concertervaring tot nu toe. En misschien ook wel omdat ik toen daar mijn vriend heb ontmoet. Chef Special, Amigo, live.

0: live het Concert C6 Special. En Amico en ook dit jaar is NPO Radio 2 er hele weekend bij. En zenden we ook alle headliners uit. Dus dat is mooi meegenomen. Luister naar Muziekcafé. Zometeen Ruben Hillen. Maar eerst is het tijd voor de ultieme schuifelplaat van 2026. Die van Bruno Mars.
1: Er is maar één NPO Radio 2.

Het is mooi om te zien hoeveel nieuwe jonge artiesten beïnvloed zijn geraakt door Fleetwood Mac. Roxanne Hazes bijvoorbeeld, haar nieuwe plaat. Die eraan gaat komen later dit jaar. Zegt, nou, ik ben erg door Amerikanen beïnvloed en door Fleetwood Mac tegenwoordig. Don't Stop hoorde je. En hij won het 13e seizoen van The Voice of Holland. Stond dankzij Suzanne en Freek al in Gelredome. Maar zijn absolute doorbraak is natuurlijk hier vanmiddag in de Vorstin. Bij Muziekcafé. Maar een groot applaus voor Ruben Hillen!

0: 20 seconds. Wat een slim liedje, zeg. Want dit gaat echt de rest van de dag nog in mijn hoofd zitten, dat weet ik zeker. Ik fluit als ik naar bed ga, dit nummer. Dat kan niet anders. Ruben, welkom. Leuk dat je erbij bent.
1: Dankjewel. Leuk dat ik mocht komen.
0: Ja, zeker. 20 seconds. Dat gaat er eigenlijk over dat er in 20 seconden ineens heel iets kan gebeuren waardoor je leven verandert.
1: Ja, klopt.
0: Slaat dat ook een beetje op jouw deelname aan The Voice? Want je had een paar seconden nodig en toen werden de stoelen inderdaad al omgedraaid van Suzanne Freek, die jou te gek vonden.
2: Ja, misschien wel een beetje.
0: Ja.
2: Dus ja, het is inderdaad wat je zelf wil zeggen, 20 seconden kan heel veel gebeuren, maar in een half jaar ook.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus het staat een beetje symbolisch misschien wel aan elkaar, ja.
0: Het is echt een knettergek half jaar voor jou. Ja. Niet alleen won je het programma, maar je stond ook nog eens een keer in het voorprogramma van Suzanne Freek in het Gelredome.
2: Ja.
0: Hoe was dat?
2: Ja, bizar.
0: Ja?
2: Ja, dat is echt de eerste keer ben je echt knikkende knietjes als je daarop moet.
0: Ja. En wat zie je dan eigenlijk als je het podium opgaat? Je ziet eigenlijk vrij weinig, toch?
2: Ja, nou, in het voorprogramma staan dus de zaallichten. Die staan nog redelijk een beetje aan.
0: Ah.
2: Om het nog wat makkelijker te maken. Dus je ziet in principe alles.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oh, toch? Want ik dacht altijd inderdaad als artiest zijn, je ziet eigenlijk in een grote zwarte vlek en een paar mensen vooraan, die zie je dan. Maar jij zag alles en iedereen.
2: Alles.
0: En wat waren de reacties? Wat zag je aan de gezichten? Wat doet die jongen daar? Of wat is dit goed?
2: Beide.
0: Ja?
2: Nee, ik zeg vooral. Wat ik vooral heel apart van is dat je opkomt. En ik als laatste dan ook het eigen liedje, 20 Seconds.
0: Ja.
2: En dat ik ook gewoon voor het eerst ook daadwerkelijk feedback ontvangde op dat moment dat mensen me ook meezongen. Dat ik dacht van nou.
0: Nu al. Ja, maar dat zag ik hier ook al gebeuren, hoor.
2: Ja.
0: Mensen vinden het echt
2: jullie wel.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Ja. Ben je af en toe niet bang dat je te snel gaat? Want in dat half jaar is nu. Ik bedoel, je gaat ook nog concertie, ga je ook nog spelen. Je hebt het programma gewonnen en in het Gelredome gestaan. Ben je af en toe niet bang dat je denkt, oh mijn god, dat gaat nu wel echt hard en snel en groot?
2: Ja, er zijn wel momenten dat ik denk van ja, weet je, ik weet ook wat er met de vorige winnaars van The Voice is gebeurd.
0: Nee, dat wilde ik eigenlijk niet zeggen. Ik ben blij dat je zelf aan hebt.
2: Maak het zelf maar.
0: Ja.
2: In principe is alleen Maan echt doorgebroken. En daar ben ik me ook wel heel erg bewust van.
0: Mm-hmm.
2: Van de winnaars. Er zijn heel veel andere deelnemers die bijvoorbeeld, nou, Cloud bijvoorbeeld, is ook
0: zeker.
2: Een van de deelnemers. Duncan Lawrence heeft ook ooit meegedaan.
0: Ja.
2: Dus het betekent niet dat je dan ook gelijk garantie hebt op een hele goede carrière.
0: Je neemt het niet voor lief, begrijp ik.
2: Absoluut niet, nee. Maar ik probeer wel van alles te genieten. Dus dat je wel echt van, kijk, hier had ik heel veel zin in. Wat er morgen gaat gebeuren, ik heb geen idee. Het kan morgen ook gewoon in één keer helemaal bergafwaarts gaan. Dat nummer niet meer geluisterd wordt.
0: Maar,
2: als dat zo is, dan wil ik wel van alles kunnen genoten hebben. En dat heb ik tot nu toe wel gedaan.
0: Laten we een afspraak maken dat over 5 jaar sta je hier weer. Maar dan heb je echt alles gedaan ook al. En je hebt een conceptplaat uitgebracht en een film gemaakt. Dan weet ik het allemaal. Zullen we dat gewoon afspreken dan?
2: Ja, deal. Hou ik
0: Die 20 seconds die klinken in elk geval goed. Ruben Hille, dames en heren.
2: Dankjewel.
0: Straks in Muziekcafé een uur lang te gast. Lois Lane. Ja, lekker. Nu Blondie. The tide is high.

of the People en Bumped Up Kicks. 40 jaar bestaan ze. 40 jaar bij elkaar. Ik heb het over Lois Lane. En dat gaan ze dit jaar groots vieren. En dat doen ze ook met nieuwe muziek. En die nieuwe muziek die ga je straks horen. En natuurlijk ook de nummers die je al kent van Lois Lane. Wil je een vraag aan ze stellen? Dat kan. Laat het gewoon even weten met de NPO Luister-app. Die vraag ga ik gewoon straks aan ze stellen. Dus dat doe ik dan via jou. Dus als je een vraag hebt aan Lois Lane, laat het dan eventjes weten met de NPO Luister-app. Ik heb nog een liedje voor je, wat echt een festival anthem is. Steeds als ik dit hoor, dan gaan de handen de lucht in waar je ook bent. Ik heb het natuurlijk over Blur en Song 2.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
0: NPO Radio 2.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Het is de hele dag al behoorlijk druk op de weg. Nog steeds ook 60 kilometer file in totaal. Er zijn nu ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk bij Amsterdam op de A10 Noord bij Zeeburg. Twee rijstroken zijn dicht richting Utrecht. Vanaf Landsmeer moet je rekening houden met drie kwartier oponthoud. Verder wordt er gecontroleerd aan de Duitse grens. Dat merk je op de A12 voor een Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk een kwartier vertraging. En ook op de A76 Geleen-Aken voor de grens 20 minuten oponthoud.
0: Zometeen op NPO Radio 2.
12: Muziekcafé.

0: Jouw realisme. Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
6: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
11: Muziekcafé.

0: De band die ook maar echt onverdroten doorgaat. Simple Minds en Don't You Forget About Me. In Muziekcafé op NPO Radio 2. Met straks live hier Lois Lane. Maar voor het zover is, gaan we alvast bepalen wat we als laatste draaien.
1: De laatste ronde plaat.
0: Ja, dat doen we iedere week. En dan gaan de gasten ons twee liedjes voorstellen. En ja, eentje gaan we dan helemaal draaien aan het einde van de show. En vandaag doen we dat met Eloy, die net hier prachtig heeft gezongen. En met Suzanne van Lois Lane. Welkom.
2: Hi.
0: Hi. Dames, eerst stel ik voor, toch? Oké. Okay. Oh, je stond er helemaal klaar voor, Eloy.
2: Ja, hij wacht voor mij. Okay.
0: Maar jij gaat beginnen gewoon. Je hebt zo meteen 30 seconden. En dan is het eigenlijk de bedoeling om iedereen zo goed mogelijk te enthousiasmeren voor jouw favoriete platen die als laatste hoort. Dan gaat hij.
2: Oké, nou, dit is een nummer dat als hij de eerste beat verschijnt, ten gehoor gebracht wordt, dan gaat mijn hart harder kloppen. Dan word ik vrolijk. Of nou het begin van de avond is, het einde van de avond, of het een feestje is of wat dan ook. Dit nummer is een van de meest sexy nummers ter wereld. Oh. Met de meest sexy stem. Mr. Barry White.
0: Oh.
2: The first, the last, my everything. Als je dit draait, jongens, dan ga je toch meteen dansen. You're the first, you're the last, you are my everything.
0: Zo, nou, applaus hoor. Dit is echt. Nou ja, Eloy, probeer maar eens overheen te gaan. Daar gaat hij. 30 seconden gaan nu in.
3: We bewegen ons even naar een ander soort club. We gaan naar een club toe waar er harde, goede rockmuziek wordt gedraaid. En daar is hij dan, de allerlaatste plaat van een van de allerbeste bands die deze wereld ooit heeft gekend. Met een van de meest opzwepende nummers die er ooit geschreven is. Het is Rage Against the Machine met Killing in the Name.
0: Oh! Twee uiterste disco en gewoon een hele goede funk rock eigenlijk. Hè? Als je dat zo bekijkt. Killing in the Name dus van Rage Against the Machine. Wil je dat horen, dan app je Eloy gewoon even met NPO Radio 2 op. En dan zeg je, nou, ik wil liever Barry White.
4: You're the first, the last, my everything.
2: Oh.
0: Dan, ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Dan app je gewoon even Suzanne met de NPO Radio 2 app. En straks, daarover ongeveer zo'n kleine 40 minuten, dan hoor je de uitslag. Straks ook hier live, Lois Lane, op de bühne. Dat wordt mooi. En nu Raccoon, dit is Nickel for Goodbye.

0: Michael Forkerbaai afscheid nemen? Zeker niet.
1: Zeker niet, sterker nog.
0: Ze vieren dat ze 40 jaar op de planken staan. Ik heb het over Lois Lane. Zijn jullie hier live? Applaus voor Lois Lane!

0: Oh man. Meteen een grote smile op mijn gezicht. Maar dat brengt me helemaal terug naar die tijd. En we gaan toch even terug in de tijd. Moet net, wel. Toch? Fijn dat jullie er zijn. Ja.
1: Net zoals het nummer wat ik net heb aangeprezen.
0: Ja, nou, zeker. Ja, daar mag nog wel wat mag nog wel op gestemd worden.
2: Dankjewel.
0: Laat ik het zo zeggen. Barry White. Monique en Suzanne, fijn dat jullie er zijn. Yes. Lois Lane, 40 jaar. Hoe kijken jullie terug eigenlijk op die 40 jaar?
3: Nou, heb je even.
0: Ja, zeker. Daarom vraag ik het.
1: 40 jaar ongeveer. 40 plus.
3: Ja. Echt een feest.
0: Ja.
3: Een feest. En,
0: haal je nog regelmatig plakboeken erbij van weer leren en zo?
3: Er moet af en toe wat opgeruimd worden. En dan kom je wel hele rare en ook leuke en fantastische dingen tegen.
0: Wat is het raarste wat je bent tegengekomen onlangs?
1: De sluwe sletjes.
3: Inderdaad, de sluwe sletjes. We waren op vakantie in Thailand. En toen, daar heb je van die boksen waar je dan met z'n tweeën in moet.
0: Ja.
3: En dan krijg je zo'n camera op je, weet je wel. Nou, dat kent iedereen, maar wij hadden toen nog nooit gedaan. Dat is ook al heel lang geleden.
0: Ja.
3: Dus toen gingen wij daar echt zo heel gekke koppen trekken. Dus dat was inderdaad heel grappig.
1: Ja, en zijn mogen zijn de sluwe sletjes.
3: Maar goed, dat was een van
1: die. Die krijgen jullie nooit te zien trouwens.
0: Oh, foto's. Jammer, dat wil ik net vragen inderdaad. Is misschien
3: en ik heb ook nog briefjes van die Prince aan ons heeft geschreven. Toen wij ons eerste optreden hadden gedaan in het voorprogramma.
0: Dus ja.
3: Met pen geschreven en zo van, wow, you rocked it. En,
0: maar die heb je toch niet gevonden? Die heb je toch al lang geframed, mag ik hopen, gewoon aan de muur gehangen?
3: Nee, maar die lagen wel tussen de papieren. Maar wel zeggen, dit nooit weggooien. Nee. Maar niet dat ik het geframed heb.
0: Ik ben heel benieuwd, Suzanne. Je bent naast zangeres ook uitvaartbegeleider. En ik vraag maar, wanneer is die klik gekomen? Misschien in Thailand, in die box, weet ik niet, maar...
1: Nou ja, het zit nog heel lang in me. Nee, even zonder gekheid. Op een gegeven moment waren natuurlijk 2018 was het en... Ja, onze carrière was toch een beetje tanende. En ik denk, wat kan ik nou nog meer doen dan zingen? Want ik heb gewoon geluk dat onze stemmen nog goed zijn.
0: Zeker.
1: Maar voor hetzelfde geld gebeurt er iets met je stem. En toen was ik een avond ontzettend dronken geworden met twee vriendinnen in een caravan ergens in Kamperduin.
0: En toen dacht je...
1: En toen zeiden we... We worden begrafenisondernemer! Maar niet zomaar, want wij zijn heel veel mensen kwijtgeraakt. En ik vond gewoon... Dat de manier waarop mensen gewoon naar hun laatste einde worden begeleid.
0: Mm-hmm.
1: En dat was toen, in die tijd was het echt wel nog een beroep wat veel al door mannen werd geleid. En met weinig empathie en niks kon. En ik
0: dus meer een invuloefening, hè? Dan krijg je eigenlijk een gewoon aan de muur gehangen.
3: Nee, maar die lagen wel tussen de papieren. Maar wel zeggen, dit nooit weggooien. Nee. Maar niet dat ik het geframed heb.
0: Ik ben heel benieuwd, Suzanne. Je bent naast zangeres ook uitvaartbegeleider. En ik vraag maar, wanneer is die klik gekomen? Misschien in Thailand, in die box, weet ik niet, maar...
1: Nou ja, het zit nog heel lang in me. Nee, even zonder gekheid. Op een gegeven moment waren natuurlijk... 2018 was het en ja, onze carrière was toch een beetje tanende... En ik denk, wat kan ik nou nog meer doen dan zingen? Want ik heb gewoon geluk dat onze stemmen nog goed zijn.
0: Zeker.
1: Maar voor hetzelfde geld gebeurt er iets met je stem. En toen was ik een avond ontzettend dronken geworden met twee vriendinnen.

0: Maar niet zomaar, want wij zijn heel veel mensen kwijtgeraakt. En ik vond gewoon dat de manier waarop mensen gewoon naar hun laatste einde worden begeleid. Mm-hmm. En dat was toen, in die tijd was het echt wel nog een beroep wat veelal door mannen werd geleid. En met weinig empathie en niks kon. En ik
1: dus meer een invuloefening, hè? Dan krijg je eigenlijk een vaste tekst met een stippenlijntje. Dan moet
0: maar ja, niks kan. En op een gegeven moment brak bij mij echt mijn klont. Dat trouwens ook een hele mooie documentaire maakte. Vriendin van mij, Marijke, de Jong heette zij. Mm-hmm. Wij stonden daar met z'n allen klaar om haar afscheid van haar afscheid te nemen. En toen werd op een gegeven moment verteld: dames en heren, u kunt allemaal naar binnen voor Marianne. En wij keken elkaar allemaal zo aan bij Marianne. Komt die man 5 minuten later terug?
2: Nee. Sorry, verkeerde naam. Ja.
0: En toen dacht ik, dit is dus het laatste wat mensen van jou herinneren. Ik denk, nou is dat
2: verschrikkelijk.
0: Dus dat kan anders.
1: Ja. Maar hoe doe jij het dan? Want
0: ik doe het totaal onconventioneel. En ik doe het zoals ik ben. Makkelijk en gek en anders dan anderen. Ik bouw tipi-tenten.
2: En veel bloemen en mooi. Ja, ze begeleiden het gewoon heel fijn. De mensen voelen zich daar heel... Ja, echt omarmd door Suus. In plaats van zo heel strak benaderd met van je mag dit en je mag dat niet.
1: Ik zou bijna willen zeggen, ik verheug me erop, maar dat is een beetje vroeg.
0: Dat doe je net als je dood bent.
1: Misschien dat we wel kunnen afvragen. Dan kunnen we dan kijken hoe het is. Echt leuk, trouwens.
0: Ja, leuk. Het is een prachtig vak.
1: Ik snap het.
0: Afwisseling. Gewoon, en dus inderdaad gewoon op een podium staan. En eigenlijk zeg ik altijd, begraven is... productie.
1: Dat is zeker zo. En je omarmt echt het hele leven. Want en je laat jezelf zien met je stem op het podium. Dus die expressie. En je begeleidt mensen bij een sterfgeval. Dus
0: ik zeg dat ik hou echt oprecht van mensen. Weet iedereen. Mo wordt er af en toe gek van dat ik echt altijd mij bekommer om alles en iedereen. Maar ik kan niet anders. Nee. En ik vind het heerlijk om mensen juist in deze periode... Ja. Waarin je...
2: En dat doe je ook fantastisch. Dat is echt ongelooflijk.
0: Nou, kijk eens wat lief.
1: Takes a Million is die nieuwe single.
2: Ja.
1: Het gaat over de dragcultuur. Of nee, sorry, de queercultuur, excuus. In Amsterdam in de jaren 80.
2: Ja.
1: Waarom specifiek de jaren 80?
2: Nou, want dat was eigenlijk het moment dat Suzanne en ik begonnen uit te gaan. En toen zag de queer community... was nog meer underground dan dat het tegenwoordig is. En... daar kwam je ook heel veel dames tegen die echt op jacht waren naar geld en naar roem en naar bekendheid. En dat heb ik een beetje meegenomen in de tekst en ik vond het gewoon leuk. En zo komt een liedje tot stand.
1: Het is echt jullie tijd ook geweest, hè?
2: Het is echt onze tijd geweest. En ik was eigenlijk nog hartstikke jong toen ik al in de eerste homoclubs kwam. En dat was,
0: eigenlijk
1: eind 7.
2: Ja,
1: eind 7.
2: Early adapter.
1: Early adapter. Takes a Million ga je nu spelen. Ik ben heel benieuwd. Lois Lane, geef ze een groot applaus. Met de nieuwe single, Takes a Million. Even snel een slokje water.
3: Zijn we klaar?

Joe Smith en Pink. Graag neem ik je even mee naar vorige week. Toen was hier Sera live te gast en ze zong daar Move.

0: Aha, en Take On Me in Muziekcafé met zometeen nog live Lois Lane, Suzanne en Monique. We krijgen de vraag van Sander, voor jou Monique.
1: Yes.
0: De vraag wanneer de solo-shows in Amsterdam in de verkoop gaan.
1: De solo-shows?
0: Ja, wat ga je
1: dat
0: doen?
1: Dat zijn de solo-shows van de parade. En ja. Die zijn al in de verkoop.
0: Kijk, Sander, je moet er snel bij zijn. Ja, wat ga je doen
1: precies,
0: op de parade?
1: Traumatherapie is een programma dat ik heb samen met Lucretia van der Vloot en Jan Robijns. En dat zijn eigenlijk, ja, dat gaat over de trauma's die de mensen kunnen hebben. En dan in Nederlands ga ik zingen, dus okay. Dat is ook heel nieuw voor mij. Ja.
2: En Mo heeft alle teksten geschreven
1: in
2: Nederlands.
1: Ik heb alle teksten. Vorig jaar hebben we zeg maar op de parade gestaan en dit jaar weer. Dus, en we gaan ook het theater in, net zoals met Lois Lane. Dus,
0: ja, want dat is eigenlijk bijvoorbeeld de vraag. Wat gaan jullie dit jaar nog allemaal doen?
2: We gaan heel veel doen dit jaar. We gaan vanaf september gaan we de clubtours doen. Ja. Ja. Dan tot het einde van het jaar. En dan vanaf januari gaan we de theaters in.
0: Okay.
2: Maar dat nummer wat jullie net gehoord hebben, dat is dus onze allernieuwste single. Die komt onder andere op vinyl uit met de favoriete nummers van Mo en van mij. Ja, dus komt de vinylplaat.
0: Maar favoriete nummers van jullie zelf uiteraard?
1: Van onszelf. Ja? Ja. Het is een combinatie van dingen van jaren terug.
2: Van de afgelopen 40 jaar.
0: Oké. Okay. Staat Tonight erop?
1: Ja!
2: Je weet wie die geschreven heeft, die tekst?
0: Nee, vertel.
1: Dat is de gitarist.
2: Meneer
0: Den Heijs. Kijk, gefeliciteerd met die. Steeds een
2: meneer Den Heijs, de man van Monique Kleeman.
0: Heel goed.
2: All in the family.
0: Maar jullie gaan dus inderdaad die tour doen. En zien jullie ook best wat nieuw publiek, jonger publiek? Want,
2: nou, we zien ze niet, maar het schijnt wel. Want je hebt tegenwoordig Spotify en dan kunnen zien wat je luisteraars zijn.
1: Nou,
2: en dan zien wij dus. Ja, sorry voor jullie die hier allemaal zitten. Dat de grootste groep luisteraars tussen de 25 en 35 zit. En onze groep luisteraars hier. Nou, ik ga het me niet vertellen hoor.
0: Nou, 1825 toch?
2: Sorry. Nou, ik schat in dat jullie allemaal net iets ouder zijn dan ik.
1: Nee
2: hoor, geintje.
0: Ja. Maar je ziet wel dus dat jongeren het oppikken, dus blijkbaar.
2: Maar dat komt natuurlijk omdat die 90's zo in
0: zijn. Ja, dat is waar.
1: De 90's zijn hip en die muziek die wij toen maakten, die horen we af en toe ineens op plekken waarvan we dat niet hadden.
0: Nou ja, moet er een snippet op TikTok van jullie verschijnen, dan gaat het door het dak natuurlijk.
2: Nou ja, kijk, mijn dochter die draait al die platen uit de 90's en de 80's. Zegt, mam, kan je dat allemaal meezingen? Zeg, ja, wat denk je?
0: Ja, zeker wel. Je gaat nog één nummer zingen voor ons, wat gaat het worden?
1: Love Vaccination van onze nieuwe album.
0: Te gek. Lois Lane, Love Vaccination, nieuwe muziek van Lois Lane, nu hier live in Muziekcafé. Geef ze gewoon applaus.

0: Imagine Dragons and Demons. Tot zover Muziekcafé van vandaag. Volgende week hebben we hier Davina Michel, Cindy Cairo en Bungie te gast. Je bent van harte welkom in de Vorstin hier in Hilversum om het allemaal mee te maken. Straks na 6 uur hoor je Corné Klein met Soul Night. En ja, die laatste ronde plaat. Wat is het geworden?
1: Barry White.
0: Of toch, Rage Against the Machine. Het is geworden...
1: Rage Against the Machine, ja.
0: Heb een heel goed weekend.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Oranje.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Zes uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Er is gisteravond niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft tijdens het WK vanwege de spanningen in het Midden-Oosten in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Rosse truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top zo goed als niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. En de rit van vandaag, de Koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De 18-jarige Russische won in de finale van Roland Garros met een 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. En Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles won, die was toen 18. Het weer, vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Clemens, dankjewel daarvoor. Dan nog de files met Helene. Goedenavond.
7: Goedenavond. Ja, het zijn er niet zoveel meer. Er zijn nog 3 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Is er eentje op de A4, Den Haag Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar sta je nog 10 minuten in de file. Ook 10 minuten extra reistijd op de A12 van de Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot de grens. En de meeste vertraging is er door een eerder ongeluk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog ruim een kwartier.
6: Dankjewel, Helene.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
8: Soul Night met Corné.

0: Silk Rally, die kent hem nog. Martin misschien?
1: Ja, zeker. Toch? Wat een plaat ook, hè?
0: Ja, wat een goeie, ja. Martin weer in de house met een nieuwe Soul Night Mix. Ik hoop dat hij alles kan lezen, want zijn bril die breekt in tweeën. Echt nog geen één minuut geleden. Ja,
1: als het een heel onsamenhangend verhaal wordt, dan weet je waardoor het komt.
0: Ja, precies. Ja, de bril. Helmut Melvin en de Blue Notes en The Love I Lost.
1: Ja, klopt. Campbell en Huff schreven het liedje oorspronkelijk als een ballad, maar besloten er later toch een meer funky productie van te maken. En dat werkte heel goed. De zang is natuurlijk van Teddy Pendergrass en de remix in dit geval van Dr. Packer.
0: Daar is hij weer.
1: Ja.
0: Average White Band is de tweede, Let's Go Round Again.
1: Ja, zij werden bekend in 1974 met het nummer Picking Up The Pieces. En in 1980 scoorden ze nog een keer met Let's Go Round Again. Dit is de remix van Dimitri from Paris.
0: Verras ons, want ik ken hem niet. Wel Lonnie Liston Smith, maar niet deze Space Princess.
1: Nou, het is een hele lekkere plaat. Lonnie Liston Smith is een jazz, funk en fusion toetsenist en producer. Het nummer Space Princess is geschreven door Marcus Miller. En die speelde ook de baslijnen in. En de vocalen zijn gedaan door de broer van Lonnie Liston Smith. Donald Smith.
0: Daar heb je het al met die bril.
1: Ging helemaal goed.
0: Dan nog Divine met Native Love, Step by Step.
1: Ja, herkenbare sound van producer Bobby Orlando samen met Dance Diva Divine. En dit is de remix van Ben Librand.
0: En de laatste in de mix vandaag. Walter G en Jay Caruso, From East to West.
1: Ja, dat is een hele leuke nieuwe danceplaat van een DJ-team bestaande uit een Italiaan en een Engelsman. Ze namen de oude hit van Voyage onder de handen. En ja, lekkere zomerplaat zou ik zeggen.
0: Geweldig, we gaan lekker luisteren.

raakte in een zwaar auto-ongeluk. Raakte een vrachtwagen, lag een paar dagen in coma. En zijn tourmanager die heeft hem 2 dagen in zijn oor staan blaten met de tekst van dit liedje Higher Ground. En daarna dacht Stevie van, nou, ik ben dat geblaat wel zat. Ik word wakker en ik kom uit een coma, zeg maar. Higher Ground heeft het leven gered van Stevie Wonder. Zometeen de Swingbeat Classic in handen van Babyface. My Kind of Girl komt eraan.

0: Veltros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
2: Medicijn? Het is maar een neusspray.
3: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
4: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
6: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bekijk nu de collectie van Keesmit Tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen op luchthavens. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op zo'n 40 nooddocumenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken hadden ze ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie bevestigt dat er gisteravond vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. En dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze dan wel op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Onze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. En daardoor veranderde er in het algemeen klassement aan de top maar weinig. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe te gaan aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
14: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
15: In het voetbal zijn er momenten...
16: Bergkamp 2-1!
15: Die impact maken.
17: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
16: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
15: Waar je ook was,
17: zorg dat je er weer bij bent.
16: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
17: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: deze hete zomer Crayon rolluiken.
18: Geluidsoverlast?
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
20: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
21: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
20: Ja, voor maar 6,99.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
19: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
20: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.

0: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Het is een wissel die geschiedenis schrijft. Op het WK van 2014 brengt bondscoach Louis van Gaal keeper Tim Krul in het veld voor de penaltyserie tegen Costa Rica. Met succes. Krul ontpopt zich tot penaltykiller. Andere tijden sport over het geheim achter de wissel van de eeuw. Morgenavond 10:15, NPO 1.
0: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

man die brak ooit op 13-jarige leeftijd het record van het zingen van de langste noot ooit door een kind. Usher hield het op jonge leeftijd maar liefst 12 seconden vol. En dat klonk zo.

Usher en Yeah, met een beetje hulp van Little John. Zometeen nog muziek van The Tramps. Er komt een slow jammer aan en wil je liedjes aanvragen voor het laatste uur? Dat is het All Request uur. Dat kan via NPO. Luister onze gratis app of via 0800.

0: Legendary Tramps en Hold Back the Night.
1: Make it funky.
0: Het is wel een grappig verhaal, want er was ooit een single van de Tramps, 60 Minute Man. En daar was dit de B-kant van, maar dan gewoon instrumentaal klinkt het vanzelfsprekend zo. Maar het heet dan niet Hold Back the Night, had een andere titel, namelijk Scrapboard. De instrumentale Hold Back the Night als B-kantje van 60 Minute Man. En de volgende is misschien een goede tip voor Formule 1-coureur Sergio Perez en Valtteri Bottas. Zij rijden namelijk voor het Amerikaanse merk Cadillac. Binnenkort misschien een keer op het circuit met een pink

vrijdagavond tussen 8 en 9 is de Soul Night met Corné All Request. Welke plaat wil jij horen? Naar de studio of bel met 0800 1122.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
5: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelre Dome wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, deed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij daarom dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd. Het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te willen werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft vanavond en maandag zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden de besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat kwam neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Kwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992. Toen won Monica Seles en die was toen 18. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
19: Sorry, maar het is WK!
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
21: Dat zou verkeersinformatie zijn, maar daar wachten we nog even op. Met een spookrijder. Ja, we wachten nog op de baan. Draaien we een plaat of wachten we op de spookrijder? Gaan we dat doen?

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen.

Er is een spookrijder gesignaleerd. Rijd je op de A27 Breda-Gorkum, dan kom je tussen Hank en Werkendam een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 Breda-Gorkum, dan kom je tussen Hank en Werkendam een spookrijder tegen.

Rato Frits uit Enschede. Deze Dr. Packer remix van Cheryl Lee Ralph en In The Evening. Ik heb een appje gekregen van Daniel. Hij zegt, hallo Corné, ook in Kabul in Afghanistan wordt er geluisterd naar de Soulmite. Nog een tip voor je request uurtje. Alexander O'Neill en Criticize. Daniel, there you go.

0: en Tossing en Turning. Aangevraagd door Sylvia. Heb je van Sylvia, hey Corné, kan je Windjammer draaien met Tossing en Turning voor Melvin en voor Rowdy. Met liefde en plezier gedaan. Daarvoor dus voor Daniel vanuit Kabul, Criticize en Alexander O'Neill. All request uurtje, zometeen nog de classic mix van Martin Boer. Wat wil je graag horen? Laat het weten via NPO Luister of via 0800-1122. Audio appje.
1: Hoi Corné, Peter hier. Ik wil graag Glow aanvragen van Rick James voor mijn vriendin Sandra. Over een goede dag gaan wij vertrekken naar Samos. Heerlijke vakantie. Dank je.

0: tafel tegen Gerard.
1: Hallo Corné.
0: Hallo Dan, lekker aan het dansen in Woerden met je vrouw?
1: Ja, absoluut.
0: Alle meubels aan de kant?
1: Ja, heerlijk.
0: En je wil heel graag een bepaalde plaat horen. Nederlands productie, Gerard.
1: Ja. Ik ben heel groot fan van Fruitcake met My Feet Won't Move.
0: En waarom?
1: Ja, dat is gewoon uit mijn jeugdtijd. Dat ik gewoon dat hoorde. En toen dacht ik, was gelijk verliefd op het nummer.
0: Oké, en als ik deze start, dan gaan alle remmen los in Woerden?
1: Ja, absoluut.
0: Gaan de buren meegenieten, denk je?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Je denkt het wel. Lekker genieten dan van deze Fruitcake, My Feet Won't Move. Dankjewel, Gerard.
1: Ja, super, dankjewel.
0: You're welcome. Hey.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de schades die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het daar onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven achterkwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op de luchthavens Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Het schip, besmette cruiseschip de Hondius, heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. En toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Passie voor techniek? Mooi. Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
19: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
20: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis.

is Independent. De Soul Night. Welkom in de Soul Night van NPO Radio 2. Dit is Sam op de plek van Shai. Zij is de komende week op vakantie. En tot 12 uur vannacht heb ik voor jou de lekkerste soul, R&B, disco en funk. Gewoon zoals je gewend bent in de Soul Night. Shai is er dan wel niet, maar... Soul Update. Toch eerst even de Soul Update van zaterdag 6 juni 2026. En we hebben een beetje verdrietig nieuws deze week. Want de Amerikaanse zanger Peebo Bryson, die is op 75-jarige leeftijd overleden. Je kan hem kennen van zijn Disney-hits, Beauty and the Beast met Celine Dion. Maar ook A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Of is het nou Aladdin? Dat weet ik niet. Waarmee hij de eerste in de geschiedenis was die met een titelsong van een animatiefilm een nummer 1 hit scoorde.

zo mooi altijd. Ik hou zo van duetjes. Maar ook deze. Ach, ook zo prachtig. En niet alleen Disney nummers, hij deed nog veel meer natuurlijk. Ja, maar naast Disney-nummers was hij dus ook succesvol R&B-zanger. En hij zei dus altijd, het geheim van succesvol een duet zingen is een beetje verliefd worden op je zangpartner. Nou, dus geen wonder dat een van zijn grootste hits die hij had wederom een duet was. En dat keer was het dan Roberta Flack in 1983 met het nummer Tonight I Celebrate My Love. Roberta die overleed vorig jaar in februari. En nog even een klein eerbetoon, dus daarom vandaag in de Soul Night. Peebo Bryson, nu met Roberta Flack. En Tonight I Celebrate My Love For You.

0: Wild Cherry. En play that funky music. In de Soul Night op NPO Radio 2 hoor je natuurlijk de lekkerste classics, zoals deze Wild Cherry die je net hoorde. Maar ik laat je ook graag nieuwe muziek horen uit de genres soul, funk en R&B.
1: NPO Radio 2 Soul Night Tip.
0: Ja, ieder uur hoor je een Soul Night Tip en dan ben je weer helemaal op de hoogte van nieuwe sterren uit de soulwereld. Met een oude bekende van de Soul Night, de Utrechtse singer-songwriter Ginge, die geweldige R&B en neo-soul maakt. Vandaag, mocht het bij jou regenen, buiten, of misschien wel ergens van binnen, kan natuurlijk ook, hè. Die regen die gaat spontaan verdwijnen als je deze nieuwe single Show Me hoorde. Ze maakt het met Felix Heijn en Dennis Wiebe. Luister even mee.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

Earth, Wind & Fire en Sparkle. En daarvoor hoorde je DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince. En boom, boom, boom, shake the room. Nou, even wat rustig aan doen. Er zijn van die platen en die hebben een bijzondere plek in je hart. En voor mij is dat Al Green en Simply Beautiful. Dat is zo'n plaat. Het is klein, maar groot. Het is intiem, maar het schreeuwt het uit. Het is kwetsbaar, maar krachtig. Het is Simply Beautiful.

0: Angie Stone en I Wish I Didn't Miss You Anymore. Ja, dat is echt een plaat waarbij ik dan altijd aan mijn ex moet denken. Heb jij een... Moet ik je wel erbij trekken natuurlijk. Heb jij een herinnering of een associatie bij die plaat, Genevieve?
1: Ja, ik moet altijd denken aan de OJ's Backstabbers. Sample die erin zit.
0: Ja. Nou ja, de sample. Het is gewoon bijna dezelfde muziek gewoon, toch?
1: Ja.
0: Maar dat is een hele andere boodschap.
1: Ja.
0: De Backstabbers, the smile in your face.
1: Ja,
0: nee, dat is niet heel erg positief.
1: Ook heerlijk.
0: Nee, ik denk dus dan aan mijn ex. Maar dan niet omdat ik er zo mis. Maar omdat ze dit altijd zong.
1: Oh.
0: Ja, en dan vooral als ze dan met goede energie opstond op zondag. En dan was ze al naar beneden en lag ik nog in bed. En dan ging dit liedje op. En dan wist ik, het wordt een gezellige dag. Dus dan denk ik eigenlijk, in retrospect, had ze maar vaker opgezet. Dan was het nu misschien niet mijn ex geweest, natuurlijk. Ja. Nee, grap, natuurlijk. Je luistert naar NPO Radio 2, de Soul Night, met muziek uit Brazilië nu. Emir Deo... Nou moet ik het even goed zeggen, hè. Emir... Soms kan ik gewoon niet zo goed lezen.
1: Emir
0: Deodato, dat is het. Dankjewel. Dankjewel, Genevieve. Emir Deodato, die is verantwoordelijk voor het volgende kunstwerkje. Happy Hour, hoor je nu op NPO Radio 2.

Janet Jackson en Whoops Now. De Soulnight Bible. Ik ben op zoek naar één plaatje waarvan jij denkt... ja, dit is nou de definitie van soul. We hebben namelijk een playlist genaamd de Soulnight Bible. En daarin vind je 10 uur ruim, ik heb even gekeken vanmiddag... 10 uur ruim, bijna 11 uur aan heerlijke muziek. Van de meest iconische en tijdloze groovy soul-artiesten... die allemaal op hun eigen manier invulling hebben gegeven... en invloed hebben gehad op het genre soul. En dan heb ik het over soul in de breedste zin van het woord. Hè. Dus er mag ook funk bij, disco, hip-hop, R&B, blues, gospel. Wat jij vindt dat daartussen hoort. Dus zoek hem even op, die lijst. En kijk wat er mist. En app dat even door via de NPO. Luister-app. Mensen die er al in staan zijn niet de minst hoor. Curtis Mayfield, Aretha Franklin, Donny Hathaway... Lauryn Hill, Michael Jackson, Maxwell. Ga zo maar door. Check de lijst even online op Spotify. Natuurlijk niet gaan luisteren naar Spotify. Gewoon je radio aanhouden. Gezellig hier bij de Soulnight houden. Dat is veel leuker. Met nu muziek van Marlena Shaw en California Soul. Lekker hoor.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Laten we dat niet doen. Ik denk dat we gewoon het nieuws moeten hebben, toch? Ja, laten we dat maar doen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Paspoort beschikte, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op de luchthavens van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Rijlschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. En naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen ambulance waren verbaasd over de grootte van de slang. Mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: John Legend en Love Me Now. De Soul Night. Ja, ik wil er eigenlijk heel veel over zeggen, over John Legend en Love Me Now, maar misschien moet ik dat maar gewoon privé houden. Het is eigenlijk een hele snelle plaat, maar er zit ook wel iets heel moois in de tekst. Zo'n soort van wanhoop, van nou ja, weet je, ik weet niet wat de toekomst gaat brengen, maar ik ga zoveel mogelijk van je houden. Ik vind dat prachtig, maar goed. Welkom bij het tweede uur van de Soul Night met Shai. Zonder Shai, maar met Sam. Ja, dat is ingewikkeld, hè. Tot 12 uur hoor je hier op je favoriete zender natuurlijk de mooiste soul, R&B, funk en disco langskomen. En een mooie plek waar we de meest invloedrijke en inspirerende muziek verzamelen is onze Soul Bible. En as we speak zijn we op zoek naar een track die daar plaats in mag gaan nemen op plek nummer 162 in die lijst. Wat gaat het worden? Nou, daarvoor hebben we Kelly aan de lijn. Kelly, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hoe is het, Kelly?
1: Het gaat goed.
0: Ben je wat leuks aan het doen vandaag? Ja, behalve radio zeker. Luisteren?
1: Behalve radio luisteren, ja, zeker. We zijn aan het relaxen op de Veluwe.
0: Relaxen op de Veluwe?
1: Mm-hmm.
0: En heb je daar een huisje gehuurd of woon je daar gewoon toevallig? En ben je gewoon lekker aan het ontspannen?
1: Inderdaad, een huisje gehuurd.
0: Een huisje gehuurd en dan ben je dan niet bang voor de wolven en zo?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee.
1: Nee hoor. Nee, zeker niet.
0: Ik vind dat lastig, joh. Want ik woon zelf in de Utrechtse Heuvelrug. En dan denk ik, moet ik dan met mijn kinderen dan door het bos? Ga ik dat nog doen of niet? Ik vind het toch lastig. Maar daar heb je geen last van.
1: Nou ja, we hebben een huisje gehuurd voor nogmaals. Dus we zitten hier gewoon lekker achter glas.
0: Ah, je komt ook niet buiten in het donker?
1: Ja, nee, heerlijk.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke fijn. En dan gezellig daar samen zitten. Denk ik, toch? Met iemand. Ja, want je zegt, we hebben een huisje gehuurd.
1: Zeker, zeker. Ja, met mijn partner, ja.
0: En dan maak je het even wat romantischer natuurlijk. En doe je de radio aan. Soul Night erbij.
1: Uiteraard.
0: Ja. En dan wat mooie liedjes. En dan gaan jullie dan gezellig een bordspelletje doen? Of wat doe je ondertussen?
1: Nou ja, inderdaad. We zijn inderdaad een spelletje aan het spelen.
0: Welk spel is het?
1: Nou ja, het is heel eenvoudig. Gewoon een potje kaarten.
0: Ik dacht erbij dat je ging zeggen, het is heel spannend, dit is partnerlink.
1: Nee.
0: Gewoon de potje
1: kaarten erbij, ja.
0: Oké. Okay. Ja. En toen dacht jij, hey, ik hoorde die oproep voor de Soul Bible en ik heb iemand en die moet in die lijst. En wie is dat?
1: Ja, Missy Elliott.
0: Missy Elliott. Ja.
1: Ja,
0: het is eigenlijk best wel gek dat ze er nog niet in staat, hè?
1: Dat vind ik heel gek.
0: Ja. Nou, we gaan hem erbij zetten. Met jouw naam erachter. Vereeuwigd. Super. Je bent nu onderdeel van de geschiedenis.
1: Kijk eens aan.
0: Je hebt Missy Elliott toegevoegd, ja.
1: Ja.
0: Kelly, ik wens je nog een hele fijne avond en een hoop gezelligheid.
1: Dankjewel.
0: En je kan, is een tip van mij, elk spelletje kan je nog eens net iets spannender maken als je de stakes maar een beetje omhoog gooit.
1: Oeh.
0: Ja, dan wordt het nog spannender vanavond.
1: Ga ik meenemen.
0: Nou, ik ga met liefde voor je draaien. Missy Elliott en Get Your Freak On.
1: Super, dankjewel.
0: Graag gedaan. Fijne avond, doei.
1: Fijne avond, doei.

0: NPO Radio 2. 2.
1: De Soul Night met Shai.
0: NPO Radio 2.
2: So good inside.

0: Michael Jackson en PYT met op de achtergrond zijn zusje Janet. Wat gezellig.
1: NPO Radio 2, Soul Night, dip.
0: In de Soul Night op NPO Radio 2 houden we ook de nieuwe ontwikkelingen van de soulwereld nauwkeurig in de gaten. En die verpakken we dan in Soul Night Tips. Dit uur is de tip op naam van Latanya Alberto. Ze is een zangeres en songwriter, geboren en getogen in Amsterdam, met roots in Suriname en op Curaçao. En ze bouwt al een tijdje aan de weg en heeft op festivals als Eurosonic Noorderslag en 2 keer op Noordse Jazz gestaan. En haar nieuwe single, Window to the Soul, is alvast een voorproefje van haar nieuwe album. Nou, ze zegt over dat liedje zelf: Window to the Soul is voor mij het bewijs dat echt gezien worden om wie je van binnen bent een vorm van intimiteit is die veel verder gaat dan romantiek. Nou, dat zijn prachtige woorden. En als je met die woorden in gedachten naar het liedje luistert, wordt het nog mooier dan het al was. Hier is Latanya Alberto.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

0: Sister Sledge op NPO Radio 2 en Lost in Music. Het is tijd voor wat ruimte voor jou. Misschien zit je nu aan de radio gekluisterd en denk je, nou, ik heb zin om te dansen. En wil je daar de juiste track bij hebben? Of misschien zit je er wel een beetje doorheen? Denk je, ik heb even een oppeppertje nodig? Kan natuurlijk. Misschien heb je een herinnering aan een nummer waarvan je denkt, dat wil ik graag even delen. En ik wil dat liedje weer horen om die herinnering op te halen. Maar misschien zit je wel, net als Kelly, heel romantisch. In een huisje, en dan niet op de Veluwe, maar ergens anders. Aan het strand of zo, zou ook kunnen. En denk je, daar heb ik even de juiste muziek bij nodig. Nou, daar bieden we dus de ruimte voor. Bel eventjes op 0800-1122. En dan krijg je Genevieve aan de lijn. Of stuur een appje via de NPO Luister-app. Of spreek via die NPO Luister-app iets in. En dan hoor ik ook wie er aan de andere kant zit. Vind ik altijd wel gezellig. Dan denk er even over na. Je hebt een paar liedjes. Kun je er gewoon rustig over nadenken. Waaronder deze, Coolio en 1, 2, 3, 4.
1: This is some of the lingua franca of the funk business. And people come from miles around with an almost religious devotion to get on down.

0: wordt Geneviève helemaal gek. Ik zit een beetje mee te zingen met al die liedjes. Ik vind dat allemaal. Ik hou wel echt van soul. Ja. En dan, ja, dit is dan. Ja, ik weet niet, is dit ook soul? Ja, het is wel heel recent natuurlijk. Maar,
1: ja.
0: Ja, en ik vind het heerlijk om mee te zingen. Maar ik kan niet zo goed zingen. Dus ik hoop niet dat je er te veel last van hebt.
1: Nee, het is helemaal goed.
0: Oké. Okay. ik vroeg je net, heb jij nog misschien een leuke track waarvan je denkt, oeh, die wil ik graag met de mensen delen? Of eentje die je juist in een bepaalde stemming brengt? Of, top. Ja, oh, wacht, hey, kijk, daar, hij is er al. Ik wilde je nog even aankondigen, maar dat hoeft helemaal niet. Taxi Tom, hallo.
2: Ja, Sam, hi, goedenavond.
0: Hey, goedenavond.
2: Hi.
0: Wat ben je aan het doen op dit moment, Taxi Tom? Ja, ben je taxi aan het rijden?
2: Ja, ik ben taxi aan het rijden. Ik moet een klant ophalen in Oosterwijk bij zo'n festival.
0: Oh, oké. Okay. En is dat dan een lange rit of weet je dan...
2: Ik moet nog 35 minuten, dus...
0: Want je weet al waar ze heen gaan dus?
2: Ja, die gaan terug naar Den Haag.
0: Oh, die gaan terug naar Den Haag, want jij rijdt in Den Haag?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, wat leuk. Is het te leuk om taxi te rijden in Den Haag, Ton?
2: Ja, zeker weten.
0: Is het niet minder leuk geworden en zo de afgelopen jaren? Ik hoor de taxichauffeurs er af en toe over als ik in de taxi zit.
2: Ja, oké, dat wel. Maar ik doe het 35 jaar en ik vind het nog steeds leuk.
0: Oh, wat fantastisch. Dat is zo leuk als je blij bent om naar je werk te gaan en aan het werk te zijn.
2: Zeker weten.
0: Dat is hartstikke fijn. Hey Ton, jij wilde een liedje met ons delen. Een Mighty Cloud of Joy.
2: Ja, ja, je had het over een bepaalde herinnering... wij gingen vroeger als jonge jongetjes op de fiets naar Rijswijk, naar de Drievliet.
0: En hoe zeggen jullie dat in Rijswijk? Of hoe? Doe het nog eens? Ik vind het zo mooi.
2: Nee, Drievliet, hè? Gewoon.
0: Ja, nee, maar Rijswijk.
2: Ja, ja.
0: Rijswijk? Ik kan het niet. Ja, ik vind het zo mooi. Dat Haags. Oh, fantastisch. Maar je ging dus naar Drievliet, want dat ligt daar ook, hè, in Den Haag.
2: Daar gingen we dan zondags op de fiets naartoe, want dat deden we gewoon. En was het een tientje intree of zo, weet ik veel, 6 gulden, weet ik, maakt me niet uit.
0: Ja.
2: Maar je kon dus gewoon de hele dag bijvoorbeeld ook in de botsautootjes zitten. En daar draaiden ze altijd de Mighty Clouds of Joy.
0: Oh, wauw.
2: Dus en dan het nummer, The Mighty Clouds of Joy, dat was een of andere gospelgroep of zo. Maar dat ene nummer, dat kwam gewoon 20 keer op een dag voorbij of zo.
0: Dus jij hebt er heel erg van genoten, mooie herinneringen eraan.
2: Ja, zeker weten.
0: Maar ik denk dat diegene die attractie beheert, denkt, jezus, ik kan het niet meer horen.
2: Ja.
0: Dat is toch mooi, hoe één liedje, ook al is het goed of niet goed, iedereen heeft er een ander gevoel bij. En
2: ik heb het singeltje nog gekocht, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, wat leuk, wat goed. Nou, ik ga met veel liefde draaien. Dan kan jij tijdens het wachten op het laatste ritje nog even genieten van deze muziek. En dan
2: ga ik doen.
0: Denkbeeldig op die kermis terugkeren.
2: Lekker man.
0: Oké. Okay. Ik wens je nog een hele fijne avond. Werk ze nog eventjes die laatste 35 minuten.
2: Succes, hè.
0: Dag, Tom.
2: Hoi.

Die worden de live versie van George Benson on Broadway hier in de Soul Night op NPO Radio 2. Zometeen in het laatste uur van de Soul Night. Muziek van Chaka Khan. En dat is heel iets anders dan je gewend bent. Dat kan ik je in elk geval verzekeren. En we gaan op zoek naar de muzikale inspiratiebronnen van soulartiesten. En dan hebben we ook nog eens een hele mooie terugblik op, op een Soul Train artiest. Dus dat allemaal in het volgende uur. Eerst nog even nieuws en deze van de Brand New Heavies.

0: NPO Radio 2.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Elf uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. Wel werden twee mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. J mag in Nederland twee concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn tweede concert, ook in de Gelredome, en beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af en ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond en zijn pas was vergeten, mocht daardoor niet reizen. Rond 7 uur vanavond was de storing voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn drie groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. De Europa-run heeft dit jaar iets meer dan 5 miljoen euro opgeleverd voor mensen met kanker. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. De organisatie had vooraf gemikt op een opbrengst van 5 miljoen euro. Aan het driedaagse loop- en fietsevenement in het Pinksterweekend deden ruim 200 teams mee, met in totaal zo'n 5000 deelnemers. Exemplaren van het Parool van vandaag worden op het internet voor grof geld aangeboden. En dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap, waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. De temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst nog wat buien, later zon. En het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Hey, ben je er weer?
17: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
16: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
16: Ja, lekker.
18: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
23: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
24: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
26: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.

0: Tony Scott en Get Into It. En daarvoor hoor je Daryl Hall en John Oates met I Can Go For That.
1: NPO Radio 2, Soul Night, Dip.
0: Welkom bij het laatste uurtje van de Soul Night met Shai. Maar dan zonder Shai en met Sam. Tot 12 uur hoor je de meest iconische soul, disco en R&B langskomen. Zometeen maken we samen ook nog eens een kleine reis langs muzikale inspiratiebronnen van soulartiesten. Maar we beginnen eerst in het hier en in het nu, in de vorm van de Soul Night Tip. Nieuwe muziek dus, en deze keer van niemand minder dan Chaka Khan. En misschien denk je, ja, dat is oud nieuws, maar nee. Met haar 73 jaar is ze nog altijd muziek aan het maken. En in haar nieuwe Shakzilla heeft ze zelfs samengewerkt met popzangeres Sia. Nou, je hoort het op de met autotune overgoten single. Hoor je zo. Het is er wel een iets andere Chaka dan je gewend bent of kent. Maar het klinkt wat mij betreft onverminderd lekker. Hier is Chaka Khan met het spiksplinternieuwe Shakzilla.
1: NPO Radio 2.

Paloma Faith en Can't Rely On You. En daarvoor hoorde je de allernieuwste van Chaka Khan, Shockzilla. Ja, dat is wel een lekkere plaat hoor. Wel even iets anders dan je gewend bent, maar heel erg nice. Artiesten die beïnvloeden elkaar. En soms zijn het tijdgenoten die elkaar uitdagen. En soms zijn het voorbeelden waar je als jonge muzikant tegenop kijkt. Vandaag volgen we een lijn die ons leidt naar een van de grootste Motown-groepen uit de geschiedenis. In de jaren 60 waren de Temptations en de Four Tops twee grote mannelijke vocal groups van Motown. Ze stonden op dezelfde podia, ze deelden dezelfde studio's en ze werden voortdurend met elkaar vergeleken. En waar de Temptations bekend stonden om hun verfijnde harmonieën en choreografie, brachten de Four Tops een wat meer rauwe sound, rauwe vocals en gospel-energie. En die gezonde rivaliteit die hield alle twee die groepen eigenlijk scherp. En het hielp Motown naar een wereldwijd groot geluid, een bekend geluid te maken. We beginnen bij The Temptations. En dan zijn er veel klassiekers om uit te kiezen. Maar dit nummer laat perfect horen wat die geweldige harmonieën zijn. Je hoort ze nu, The Temptations en My Girl.

The Temptations en My Girl. En van The Temptations kijken we naar hun tijdgenoten, de Four Tops. Met Levi Stubbs als frontman groeide de Four Tops uit tot een van de meest herkenbare groepen uit de soulgeschiedenis. Zijn stem klonk ruwer en dramatischer dan van vele andere Motown-zangers. En zelfs in de jaren 80 bleef de groep relevant. In 1988 scoorden ze onverwacht opnieuw een wereldhit met Loco in El Capoco. Een nummer dat een heel nieuwe generatie liet kennismaken met de onmiskenbare sound van de Four Tops. Hier is

The Four Tops en Loco in Acapulco. En als je Levi Stubbs van de Four Tops vraagt waar die krachtige manier van zingen vandaan komt, nou, dan kom je dus al snel uit bij een andere muzikale grootheid uit Detroit, Jackie Wilson. En Wilson die werd bekend als Mr. Excitement. En dankzij zijn energieke performance en indrukwekkende stem, ja, daar stonden jullie zo onbekend. Veel jonge Detroitse zangers die zagen hem dan ook als een voorbeeld van hoe je emotie en techniek en podiumuitstraling kon combineren. En ook de Four Tops behoorden tot die generatie die aandachtig keek naar wat Jackie deed. Van de Temptations naar de Four Tops, naar Jackie Wilson. Een muzikale lijn die laat horen hoe Detroit generaties aan soulartiesten heeft voortgebracht. Hier is hij met Higher and Higher.

Justone, Super Duper Love en Jackie Wilson, daarvoor Higher and Higher. Dan is het nu tijd voor de Soul Train Flashback. We gaan terug naar het jaar 1975. In de Soul Train Flashback blikken we terug op het muziekprogramma dat uit de jaren 70 was en tot aan 2006 de plek was waar Soul centraal stond. Vandaag duiken we in de solo-carrière van David Ruffin. De meeste mensen kennen hem natuurlijk als iconische leadzanger van The Temptations tijdens de klassiekers als My Girl, dat hebben we net nog gehoord. Maar ook zijn vertrek uit de groep. Na zijn vertrek bleef de groep indrukwekkende soulmuziek maken. I'm Gonna Walk Away From Love verscheen in 1975... en laat precies horen waarom Ruffin zo'n bijzondere zanger was. Hij had een stem vol karakter, emotie en overtuiging. En in zijn Soul Train optreden staat die stem volledig centraal. Geen poespas, geen grote show, maar gewoon een van de meest herkenbare stemmen uit de soulgeschiedenis die een liefdesverhaal tot leven brengt. Luister naar hem in I'm Gonna Walk Away From Love, de live versie.

0: onmiskenbaar zitten. Michael McDonald en I Keep Forgetting. Ja, zo laat op de avond zijn er mensen onderweg. En iemand die onderweg is met zijn dochter is Wart. Wart, hallo. Goedenavond. Hey. Ja, waar ga je naartoe?
1: Naar huis nu.
0: Je gaat nu naar huis. En waar kom je vandaan?
1: Ik kom vanaf Utrecht nu rijden.
0: Vanaf Utrecht?
1: En Utrecht naar Zeewolde.
0: Van Utrecht naar Zeewolde. Oh, dat is een flink eindje eigenlijk nog.
1: Ja, top mee hoor.
0: Hoeveel minuutjes? 50?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, toch? Nou.
1: Ja.
0: Ik vind dat best. Ja, ik ben Amsterdammer, hè, tenminste geweest. Zo ben ik opgegroeid. En dan is alles wat meer dan 20 minuten is gewoon ver.
1: Dat is van de ene kant naar de andere kant van Amsterdam.
0: Ja, precies. Ja, buiten de ring, hè. Ja. Dat was het ding. Maar goed, daar woon ik al lang niet meer. En nu ben ik steeds meer gewend. Maar ik denk nog steeds 50 minuten vind ik nog steeds een beetje ver wel. Maar jij hebt je dochter opgehaald, vertelde je, Bart.
1: Ja, dat klopt.
0: En waar is zij geweest dan?
1: Zij is naar Verknipt geweest. Een festival in Utrecht.
0: Een festival in Utrecht, hè? Dat is een technofestival, hè, Verknipt.
1: Ja, ja.
0: En wat vindt ze er nou van dat jij dan nu naar de Soul Night aan het luisteren bent?
1: Nou, dat is ze wel gewend inmiddels.
0: Maar, want zij houdt dan van techno, maar vindt ze jouw muziek dan ook nog een beetje leuk?
1: Af en toe wel.
0: Ja? Ze hoort mij ook toch nu, denk ik, of niet? Of hoort ze me niet?
1: Nou, ik heb je op mijn oor staan en anders zou de radio piepen.
0: Ik dacht, ik wil even vragen naar de mening. Vragen van, vind je dat nou leuk, die muziek van je vader? Of denk je, nou, kom op, kappen ermee. Ik wil techno.
1: Vanavond nog wel, denk ik.
0: Ja. Hey, jij wilde graag een liedje horen. En dat is eigenlijk niet zo... Het is wel Soul Night muziek, maar ook weer... Ja, wel wat sneller en wat meer een beat erin en zo. Hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Nou, ik vind het ook wel weer wat je in het vorige uur aangaf. Omdat het ook weer tijd was om wat aan te vragen. Wat ook een beetje disco mocht zijn. En dat vind ik hier toch ook wel een beetje in zitten.
0: Ja, het is wel disco, maar het is ook wel een beetje poppy. Maar het tegelijkertijd past het ook...
1: Een beetje nieuw soul voor mij...
0: Ja, ik kon het niet zo goed plaatsen nog. Maar ik vind het heel leuk dat we het nu gaan delen met alle mensen.
1: Dat is mooi.
0: Welke is het?
1: Het is van de Shapeshifters samen met Eddie Oasis. En nou moet je me even helpen met de titel, want die ben ik nou even kwijt.
0: Nou, die heb ik hier staan. Tell Me It's Not Over.
1: Ja, Not Over, ja.
0: Dus je was heel enthousiast. Ben je hem ergens tegengekomen, dat liedje? Toevallig?
1: Ja, dankzij Genevieve.
0: Oh, dankzij Genevieve. Kijk, inspiratiebron voor velen. Ja, zeker. Ja. Nou, ik ga me draaien voor je, Wart. Ik hoop dat je dochter hem ook kan waarderen.
1: Dat hoop ik ook. En dankjewel en een fijne avond.
0: Graag gedaan. Rij voorzichtig.
1: Yo.
0: Doei.

De Shapeshifters samen met Eddie Oasis. Hoorde hier op de Soul Night is het. Ja, natuurlijk. Ik spreek je volgende week weer, want dan ben ik weer hier als het goed is. Als ik mag blijven natuurlijk. Moet even Jennifer, jij even goed even aankijken. Volgende week zaterdag de Soul Night met Sam. Ik wens je een fijn weekend.

0: NPO Radio 2.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
3: Hakje dag!
4: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
5: Medicijn? Het is maar een neusspray.
6: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Middernacht, het begin van zondag 7 juni. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enkele tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken daar vuurwerk af. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het NPO Radio 2. Zondag.

0: walking.
1: Yeah, yeah.
2: Okay. Okay,
3: het NPO Radio 2 Soul Night Dus.

0: Radio 2.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
2: BNN Para.
3: Het is mijn NPO Radio 2.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas. Die gesprekken gaan over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas. Maar toch gaan de aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af, ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst buien, later zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 2. Zon.